0: is NPO Radio 2.
1: 2 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Een lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten, en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken naar een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog. Het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: is NPO Radio 2.
1: 3 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe...

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog. Het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade toebrengen aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw...

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade toebrengen aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: is NPO Radio 2.
1: 4 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade toebrengen aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Hals.

0: Een goede nacht en een goede morgen. Welkom bij Radio 2. Welkom bij een hagelnieuwe dagnacht. Die van deze heerlijke donderdag 15 oktober. Dennis en ik, we zijn er voor je tot 6 uur. Goedemorgen, Dennis.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Ja, we hebben natuurlijk heel veel fijne muziek, zoals je gewend bent van deze zender. Maar ik vraag me af, hoe zit je erbij? Heb je de kachel al aan? Heb je al een beetje zin in de kou? Want mijn dochter wel. Die wil al weken schaatsen. Ze begon erover toen het een hele warme dag was en de zon scheen. En mijn zoontje die begreep daar helemaal geen reet van. Schaatsen terwijl je in je korte broek buiten zit. Maar goed, ik snap haar wel, want ik heb er eigenlijk ook wel zin in. In de lichtjes, in de warme chocomel, in zo'n lekkere dikke sjaal, weet je, om je nek. En dat gevoel dat je hebt als je over het ijs schiet. Het komt eigenlijk gewoon neer op een beetje gezelligheid. En die gezelligheid die geef ik je vannacht al een beetje mee, samen met Dennis. En dat doen we met heel veel goede muziek. Zometeen hoor je Yazoo, Kid Rock en Elvis Presley. Ja, die komt ook nog even langs. Maar we beginnen met de rauwe stem van Steven Tyler en Aerosmith. Welkom bij Dagnacht.

0: Goedemorgen. Dag Nacht met Sam Schwega. Zeg maar gewoon Sam.
1: NPO Radio 2.
2: Met Sam in de ether klinkt alles een stukje beter.

0: Shaboozy en de Bar Song op NPO Radio 2. Een hele goede morgen allemaal. Goedemorgen Dennis ook, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Er zijn een hoop mensen die lekker op de app zitten. Wat we hebben allemaal binnengekregen, Dennis.
1: Roland heeft vandaag een speciale dag, want hij is 25 jaar op de zaak.
0: Hij is 25 jaar op de zaak. Nou, dan moeten we... Oh. 25 jaar op de zaak. Nou, niet echt, denk ik. Want hij stuurt een fotootje mee en dan staat hij trots voor een vrachtwagen. Dus ik denk dat hij heel veel niet op de zaak was eigenlijk ook.
1: Nee.
0: In al die 25 jaar.
1: Wat is de zaak dan, hè?
0: Denk ik dat hij bij elkaar misschien een week op de zaak is geweest. Judith die kijkt uit naar gitaren. Ze zegt, die kan ik wel gebruiken. En Ronnie is heel benieuwd naar wat de nacht ons brengt. En ik stel natuurlijk net de vraag, heb je een beetje zin in de winter? En zeg ik hoor, nou ja, een kacheltje aan. Nee hoor, dat heb ik nog niet. 17 graden in de cabine. Nou, dat is niet heel warm.
1: Die zit gewoon met een dikke trui en een jas en een sjaal in de cabine.
0: En een raampje open, lekker. Nou, Cor, ja, 70 graden is wel vrij, vrij koud. Ja, ik vraag me af, Cor, bij welke temperatuur gaat die kachel dan wel aan? Moet dat wel echt 10 graden worden? Zit je dan te kijken op de verwarming hier?
1: Ik zit even te kijken hoe warm het
0: hier
1: is.
0: Hoe warm is het hier dan?
1: Ja, het is hier een soort herbarium.
0: Herbarium?
1: 22,5 graden.
0: Wat is dat voor woord in een herbarium?
1: Herbarium, dat is een kas waar...
0: Herbivoren wonen. Wat? Ja. Nou, je gaat het nu ook even opzoeken, ik zie het wel. Je zit stiekem gewoon een beetje op te zoeken.
1: Ja, ik zit even op te zoeken.
0: Nou, we horen zo meteen wat herbarium betekent.
2: De dag. Nachtplaat.
0: Maar eerst natuurlijk even lekker kiezen tussen twee platen. Eentje waarvan je denkt, wow, kom maar op met die dag, let's go. En die andere waarvan je denkt, nou, ik heb het maar moeilijk met het openhouden van mijn ogen hier achter het stuur. Maar dat is wel weer fijn voor de mensen die dan hun bed instappen en die een beetje aan het wind-downen zijn, zoals het heet. Want die kunnen dan vast een beetje de rust vinden. Laten we eens even kijken wat we hebben meegenomen.

0: Ja? Dat is bijna orgastisch. Golden Earring en Twilight Zone. Uit 1982, hun grote hit die ook in Amerika geschiedenis schreef. Daar kun je voor gaan kiezen. Is later ook zelfs teruggekomen bij... Ik zit helemaal verkeerd. Ik denk hij is gebruikt in de film The Bourne Identity. Maar dat is niet zo. Hij is geschreven door George Koymans na het lezen van het spionageboek The Bourne Identity. Maar wat staat daar dan tegenover?
1: Nacht.

dat wordt een moeilijke keuze. Oh, wat wordt dat een moeilijke keuze. Dit is de eerste solo-single van Annie Lennox... nadat ze stopte bij de Eurythmics. En die stem, en die sfeer, en die piano, en verder bijna niks. Dus wat wordt het? Typ in de app. Dag of nachtplaat. En vertel me wat je straks gaat doen. En welke plaat daar dan het beste bij past. Nou, het hoeft natuurlijk ook niet zo te zijn dat het dan zo is... dat je per se moet gaan slapen om dan die track aan te vragen die de nachtplaat is. Dat mag ook als je denkt, nou, ik blijf nog even lekker wakker... maar ik wil gewoon wegzwijmelen op die heerlijke stem van Annie Lennox. Dat kan ook. Laat het even weten, pak de app erbij en geef het door. De uitslag hoor je zo meteen na James Bay. Maar eerst Yazoo, een situation op NPO Radio 2.

0: James Bay wordt binnenkort ook opnieuw hernoemd door Donald Trump naar James Bay America.
1: De dag. Nachtplaat.
0: We spelen de dag-nachtplaat. Spelen. Het is niet echt een spelletje, het is gewoon kiezen. Wat wil je horen? De dagplaat of de nachtplaat? Golden Earring, Twilight Zone kun je uitkiezen. Of Annie Lennox en why? En ja, ik voelde heel veel voor Annie Lennox. Maar dat was niet... ik was daarin bijzonder apart. Niet in mijn eentje, maar bijna wel.
2: Ja.
0: Ja, want alleen Shira, Lika en Ronnie... die wilden graag de nachtplaat horen. Ronnie, ja, volgens mij... ik heb het gevoel dat ik Ronnie gisteren ook al teleurgesteld heb. Of was het nou vorige week? Maar ik moet hem weer gaan teleurstellen, want... dat gaat het niet worden. Wat gaat het wel worden?
3: Goedemorgen, mannen. Doe mij maar een lekkere dagplaat. Golden Earring. Ja, altijd goed.
0: Ja.
3: Mijn uitzending...
0: altijd goed. En ik dacht, nou weet je wat, in plaats van al het gelul en dat we iemand gaan bellen en zo, pakken we gewoon de extra lange versie van Golden Earring. En draaien gewoon de albumversie van Twilight Zone. Dat is geniet, toch, voor de liefhebbers. Speciaal voor jullie. En nu ga ik ook mijn mond houden, niet door het intro dus.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Vang Je Mij van Roxen Hazes. NPO Radio 2 Topsong.

Roxanne Hazes met Vang je mij, de topsong van deze week op NPO Radio 2. Nu een feestplaat, die dus eigenlijk als grap bedoeld was. De Beastie Boys die schreven hem in 1986. En hun bedoeling was juist om de spot te drijven met domme feestnummers. Ze een beetje uit te lachen of zo. Alleen had bijna niemand die grap door. En werd het dus uiteindelijk juist het feestnummer van de jaren 80. Zet hem gerust harder, want naast de mislukte grap is dit ook gewoon een lekkere plaat.

Kid Rock en All Summer Long op NPO Radio 2. Er zitten trouwens twee oude hits in verstopt. Sweet Home Alabama en Werewolves of London. Ja. Mood Machine. Dat wist je zeker niet, hè? Nou, nu wel. Tijd voor de Mood Machine. Jij stuurt een woord in dat past bij dit moment. En Dennis die stopt dan al die woorden in onze Mood Machine. En daar rolt dan één plaat uit die bij al die woorden past. Dat is een beetje de temperatuur van dit heerlijke nachtclubje opnemen. Een beetje de thermometer in het achterste. Wat is onze gezamenlijke temperatuur? Dus mijn vraag is eigenlijk heel concreet. Welk woord past bij wat je voelt en waar je gedachten zijn? Of waar je naar uitkijkt, of misschien juist niet. Typ dat ene woord op in de NPO-luisterapp. Ja, typ het op. Zo hoor je dat volgens mij te zeggen. Ik ben benieuwd welke plaat eruit komt rollen. We gaan hem straks draaien. En dan weten we goed of het bij ons past. En laat het dan ook even weten of dat dan ook bij je past. Na de uitslag dus. Hè. Dus nadat we de plaat hebben gedraaid. Dus dat is nog heel ver weg. We proberen het te onthouden. Want ik vind het dan leuk om te kijken of dat dan ook wel echt een beetje werkt. Zo'n systeempje wat we hebben bedacht hier bij NPO Radio 2. Tijd voor muziek van Alanis Morissette. I hate

0: Bruno Mars en On My Soul op NPO Radio 2. I'm in the mood. Mood Machine. Ja, er zijn een hoop inzendingen binnengekomen om de Mood Machine te vullen met allerlei moods. En ja, dan is natuurlijk maar één ding wat we kunnen doen. En dat is aan de Mood Machine vragen. Mood Machine, vertel, wat heb je bedacht?
1: Jullie luisteren naar de dag-nacht Mood Machine. Het is 16:45 geweest en de moods vliegen ons om de oren. Stefan zit achter het stuur tijdens het nachtrijden. Vincent is vrolijk. Jan is in gedachten al lekker vrij. En Peter kijkt uit naar de Duitse kermis in Bocholt. Bernd maakt zich klaar voor het jubileumfeest van Roland, die zelf al helemaal in de feeststemming zit. Dat wordt gezellig. William voelt zich succesvol. Marco traint voor de halve marathon. Judith is krachtig. Marco Nijssen heeft door dat donderdag is. Jacob is opgewekt. Paul is enthousiast. En Cor bruist alsof hij 3 energiedrankjes achter de kiezen heeft. Maar wacht eens. Doortje is teleurgesteld. Doortje

we horen je. Robert voelt zich gebroken, Smiedebro krijgt de slaap niet te pakken, Jacco Pauw is benieuwd en Lianne heeft de moedmachine op actief staan. En de moedmachine zelf, die moet nu echt leveren. Onze plaat, The Best, Tina Turner, 1989. Waarom deze? Omdat we hier krachtige mensen, feestvierders, doorzetters en een paar nachtelijke overlevers bij elkaar hebben. Tina geeft Stefan de soundtrack voor de weg, Marco de motivatie voor zijn kilometers en Doortje hopelijk net dat duwtje om de teleurstelling van zich af te schudden. En Robert, deze is ook voor jou. Dag-nacht Mood Machine, van nachtrijden tot feeststemming, van gebroken tot bruisen. We draaien door totdat zelfs Smiedebro zegt, nou vooruit, nog eentje dan.

Tina Turner en de Best als resultaat van de Mood Machine. Ja, ik vond het toch wel een fijne keuze. Vincent is er ook mee eens. Dus hij zegt, de Mood Machine rockt hem, past prima bij de moods. Nou, over rocken gesproken. Hier is Elvis met de Jailhouse Rock op NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. De expressionistische schilder Kandinsky werd geboren in Rusland, nam de Franse nationaliteit aan en woonde ook lang in Duitsland.
0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust

Politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. De expressionistische schilder Kandinsky werd geboren in Rusland, nam de Franse nationaliteit aan en woonde ook lang in Duitsland. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Bastille and the things we lost in the fire.
2: Een hele goede morgen, welkom op donderdag. 15 oktober is het, om precies te zijn. Het is dagnacht op NPO Radio 2 en je hoort mijn stem, Sam, hier. En ik zit hier natuurlijk niet alleen, nee, dat doe ik met mijn producer, Dennis. Producer Dennis, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is het erbij?
3: Goed.
2: Ja. Ja, niet goed geslapen, hè?
3: Kort.
2: Kort.
3: Kort. Maar dat mag de pret niet drukken.
2: Nee?
3: Nee, de muziek houdt ons wakker, hè?
2: Ja, en een beetje vrolijk ook,
3: en
2: toch?
3: Een beetje, ja, precies.
2: Ja, precies. Anders stort je zo meteen. Ik ben benieuwd. Als we zo meteen klaar zijn, dan stort je helemaal in, volgens mij.
3: Lekker op
2: maar, wat fijn dat je erbij bent. Ook jij aan de andere kant van de radio. Op deze vroege ochtend. Zo meteen heb ik Queen voor je. Met het nummer wat we allemaal kennen van Zielige Zeehondjes. Maar eerst eens even kijken wat de dag ons verder gaat brengen. Het is vandaag internationale dag van het handenwassen. Ja, dan moet ik meteen denken aan van die ongemakkelijke situaties. Weet je wat je hebt op het openbare toilet? Je staat dan je handen te wassen en dan loopt iemand zo achter jou de deur uit zonder ook maar naar de kraan te kijken. En dan vind ik dat altijd moeilijk. Dan denk ik, ja, ik kan natuurlijk ook niet tegen iemand zeggen van hey, kom eens terug, jij even handen wassen. Weet je, je bent zijn moeder niet of zo. Maar ja, ondertussen moet je dan wel daarna die deurklink gaan vastpakken. En dat doe ik dan altijd heel onhandig zo met mijn elleboog. Probeer ik dat dan maar te doen. Nou, misschien hebben andere mensen nog meer tips om dat eenvoudiger te doen. Maar wat ik me ook wel eens afvraag, Dennis, ik weet niet of jij er wel eens over na hebt gedacht, is misschien moet je ook je handen wassen voor het plassen.
3: Voor het plassen?
2: Voor het plassen. Voor het plassen. Ik doe dat wel vaak. Dan ga ik voor het plassen even mijn handen wassen. Nou, omdat, kijk, op zich is dat ding gewoon best relatief schoon.
3: Ja, dat mag je vanuit gaan.
2: Als man dan, hè? Ja, en vrouwen is het misschien anders allemaal. Weet je, nee, niet dat het niet schoon is, maar ik bedoel, die hoeft niks vast te houden met hun handen.
3: Ja.
2: Maar ja, jij hebt de hele dag, weet ik wel, aan de reling van de tram gezeten, of aan deurklinken, of aan mooie schijfjes zoals hier in de studio. En dan ga je daarna plassen. En dan komen dus al die dingen die je hebt aangeraakt op je unit.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ik moet zeggen dat ik daar nog nooit over na heb gedacht.
2: Nee, daar denken de mensen niet over na.
3: Nee.
2: Maar dat is wel, dat is een tip van mij. Dus voor het plassen handen wassen, blijft de boel ook echt schoon en hygiënisch.
3: Ja.
2: En dan na het plassen ook weer handen wassen.
3: Wel opkomen soms voor die mensen die dus inderdaad soms doorlopen. Want mensen zeggen, oh, het is helemaal heel vies. Maar goed, als jij gewoon je ding hebt gedaan en je hebt niet over je hand geplast.
2: Nee.
3: Of je hebt alleen maar even met twee vingers.
2: Maar wel op die leuter hebben de hele dag bacteriën zitten groeien van dingen die je eerder hebt aangeraakt. Omdat je
3: daarna iemand een hand geeft. Ja, ergens.
2: Nee, maar ik bedoel, die is de bacterie die je de hele dag hebt verzameld op je handen.
3: Ja.
2: Die je dan op je leuter doet.
3: Ja,
2: en, dan, en dat zit daar maar een beetje te broeien. En dan vervolgens, nou ja, snap je. En daarom is het dan wel weer vies om toch weer niet je handen te wassen.
3: Nee.
2: Dus voor het plassen, handen wassen, dames en heren.
3: Maar goed, dag van het handen wassen. Ik mag toch hopen dat mensen het morgen toch ook weer gaan doen.
2: Ik hoop dat mensen het morgen gaan
3: vandaag
2: doen. En, ja, maar dus nu ook, vanaf nu ook voor het plassen. Lijkt me een hele goeie. Ander nieuws dan. Vanavond staat Niall Horan in de Ziggo Dome. Hij is ooit begonnen met One Direction, maar een tijdje alweer solo. En je kent hem misschien wel hiervan.

Ja, dat is Niall Horan met Slow Hands. Dus mocht je vanavond gaan, dan wens ik je heel veel plezier. Er is veel meer live muziek. Onder andere Diggy Dex staat in Eindhoven. Waylon in Roermond. Mocht je daar allemaal niet naartoe gaan, dan heb je nog altijd NPO Radio 2. En dan is je dag altijd goed. Dan kun je altijd spreken van a beautiful day. Dat is mooi, hè? Zometeen, another and Ultra 54 Ultra. Maar nu eerst dus Queen. It's a beautiful day.

Another, samen met 54 Ultra en Talk To You op NPO Radio 2. Vraag me af, weet jij wie de moeder is van de MP3's? Nou kan ik je vertellen, het is Susanne Vega. Eind jaren 80 werkte een Duitse ingenieur aan een nieuw muziekbestandje, genaamd MP3, van het Fraunhofer Instituut, uit mijn hoofd als het goed is. En hij heette dus Karl-Heinz Brandenburg. En hij wilde muziek veel kleiner maken, zonder dat je hoort dat de kwaliteit omlaag ging. Dus om zijn nieuwe vinding te testen, gebruikte hij dus Tom's Diner van Susanne Vega. En in dat nummer zingt ze bijna zonder muziek eromheen. Een kale stem, ja, dat verraadt natuurlijk elk foutje. Dus hij luisterde er eindeloos naar tot het goed klonk. Vannacht dus geen Tom's Diner, maar wel een plaat over een poster. Want Susanne Vega die had thuis een poster van Marlene Dietrich aan de muur. En die keek mee naar alles wat daar gebeurde bij Suzanne in huis. Daarom hoor je deze. Marlene on the Wall, nu op NPO Radio 2, van Susanne Vega. Een hele goede morgen.

0: een heerlijke energie krijg je van deze platen. The Country Crows en Accidentally in Love. Are you
1: ready? First play op NPO Radio 2.
0: Het is tijd voor First Play op NPO Radio 2. Een Nederlandse artiest die je nog nooit hebt gehoord op NPO Radio 2... die krijgt hier misschien wel een podium, want jij gaat erover. Jij beslist of wij de hele plaat gaan draaien. Vannacht is dat Dali, een soulzangeres uit Almere. Dat heette volgens mij dat ook wel Ali in de volksmond. Dat kunnen ze zo even vragen. Als klein meisje zong ze haar eigen liedjes bij de C1000 in Almere Haven. En soms kreeg ze daar een euro voor. En dan kocht ze daar snoep van. Inmiddels maakt ze soul, geïnspireerd door Nina Simone, Amy Winehouse en Ray. Fantastische Ray. Begin oktober gaf ze haar allereerste eigen show in De Meester in Almere. Daar presenteerde zij ook haar eerste EP met de titel Her. En ik heb Dali nu aan de telefoon. Dali, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg je dat goed zo, Dali?
2: Ja, zeker.
0: Wat is het dan? Het zit namelijk een heel gek puntje zo op jouw naam. Tenminste, een gek puntje. Ik weet niet, zo'n schuin puntje zit erop. Op de I.
2: Klopt.
0: Ja,
2: dat is waar.
0: En daardoor zeg je dan Dali? Of?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het nog een beetje een ontwikkeling is van mijn naam, hoor. De ene keer staat het puntje weer de andere kant op.
0: Oh, echt? Oh, het is gewoon een soort van trademark ding, is het?
2: Het is een beetje een trademark, ja.
0: Oh, wat
2: ja.
0: Leuk zeg. En, maar zei ik het ook goed, Ali? Is dat hoe het in volksmond heet, Almere?
2: Ja, klopt. Ja, sommige mensen die noemen het Ali, dat is waar.
0: Ja, toch? Ja. Ja, de Ali, zo ben ik wel opgevoed. Hé, man, ga je naar Ali? Ja, toch? Zo gaat het dan. Hé, je schrijft. Je stond dus bij de C1000 in Almere Haven. Wat was het eerste wat je kocht van je geld?
2: Zo, dat is wel heel lang geleden. Ik ben nu 25, toen was ik 4, denk ik.
0: 4?
2: Ja, ik was heel jong.
0: Oh, wauw.
2: Iets wat ik deed, omdat ik dacht van ja, oma gaat lekker boodschappen doen en ik ga lekker werken. Ik ga aan de bak.
0: Ja. En dan stond je daar op te treden. En krijg je dan ook wel leuke opmerkingen van de mensen?
2: Ja, zeker. Ja, het was hartstikke schattig toch. Iedereen vond het hartstikke leuk.
0: Ja, zo'n kind van 4 wat dan prachtig kan zingen. Kon je toen ook al prachtig zingen?
2: Nou, ik denk dat het nog best een ontwikkeling was. Maar volgens mij deed ik het best goed.
0: Oké. Okay.
2: Ik verdien het er wel aan in ieder geval.
0: Maar je kreeg dus wel af en toe een leuke opmerking of zo. Heb je nog een memorabel moment, zoals dat heet?
2: Nou, ik weet wel dat er een oudere vrouw was die het zo mooi vond dat ze gewoon even nog bleef staan, zeg maar. Vaak had je een beetje die gewoon doorliepen en dachten van, ja. Oh, schattig hier.
0: Ja.
2: Maar ja, soms had je ook gewoon mensen die bleven staan en echt dachten van, oh, wat leuk dat je dit doet en dat je dit durft.
0: En werd je daar dan verlegen van of dacht je nou, ik ga nu even extra hard mijn best doen?
2: Nou, het is heel grappig, want ik was dus heel verlegen, maar als ik dan ging zingen, niet of zo. Het was een soort van switch, dus als ik dan stopte met zingen en ze waren met me kletsen, dacht ik van, oh, wat spannend.
0: Ja.
2: Maar zingen, dat ging prima.
0: Oh, wat leuk zeg, wat bijzonder. Ja, ja, dan weet je eigenlijk dat je de eigenschap hebt om op het podium te staan als je dat hebt.
2: Ja, ja. Ja.
0: Je hebt ook van die mensen die stotteren dan bijvoorbeeld achter de microfoon helemaal niet. Weet je wel, Sanne, Miss Montreal, die heeft dat ook. Zodra de microfoon open gaat, verdwijnt dat dan gewoon of zo op een of andere manier. Hey, sorry?
2: Ik heb sommige artiesten die hebben daar echt last van, ja.
0: Ja, ja, ja, zeker. Hey, je zingt vooral veel op je EP over pesten en grensoverschrijdend gedrag. En geweld in de familie. Waarom die thema's?
2: Ik vind het belangrijke thema's, omdat ik toen ik 15 was best wel suicidaal was en zwaar depressief was.
0: Oh, echt?
2: En op dat moment had ik daar zelf niet zoveel hulp bij, omdat ik het een beetje verstopte voor mezelf, omdat ik me schaamde. En ik wilde het taboe een beetje breken, van het schaamte als je iets overkomt of als je iets meemaakt in het leven, dat je je schaamt voor jezelf, want sommige dingen overkomen je en daar heb je niet altijd controle over.
0: Nee.
2: En daarvoor vind ik het belangrijk dat op deze leeftijd, ook als vrouw, dat ik erover praat en dat ik daar gewoon heel open over ben.
0: Hey, en zit dat ook in de plaat waar we zo een stukje van gaan horen, The Woman You Forget?
2: Ja, The Woman You Forgot is eigenlijk een nummer die ik heb geschreven waar ik eigenlijk echt in de kracht sta. Waar ik eigenlijk denk van nou, ik bepaal zelf mijn waarde en ik ben gewoon een vrouw. En daar sta ik gewoon voor.
0: Ja.
2: Dus het is de meest powerful song van de EP, vind ik zelf.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, we gaan er een stukje van luisteren. Are
1: you ready? First play op NPO

0: stem. Man, ik ben onder de indruk. Dit was een stukje dus van Dali en The Woman You Forget. Wil je de hele plaat horen? Nou, ik kan me bijna niet voorstellen van niet. Dan kun je even stemmen in de poll. Stem dan ja of nee via de NPO Luister-app. En het is ook wel leuk als je eventjes je motivatie meestuurt. Mag je in een tekstbericht of in een audio-appje. Of Dali het gaat halen en haar first play krijgt op NPO Radio 2... hoor je na Pras Michelle, maar eerst de Goo Goo Dolls en Slide.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Sven Seliers met Somebody New.

0: Pres Michel. Maya en OBD op NPO Radio 2.
1: Are you ready?
2: First play op NPO Radio 2.
0: First play op NPO Radio 2. We hebben net een klein fragment mogen horen van The Woman You Forgot van Dali. Dali, ben je er nog?
3: Ik ben er nog.
0: Ja, het is een klein fragmentje gedraaid. Ik was super enthousiast. Ik was echt even van mijn sok geblazen. Waar komt die stem vandaan, jongen?
3: Ja, wat moet ik zeggen? Jarenlang een soort van het verlegen meisje zijn die thuis lekker de hele dag gaat oefenen.
0: Ja, ja. En maar al die power ook gewoon. Jeetje. Ja,
3: dankjewel.
0: Ja, ik ben helemaal onder de indruk. Hey, ik zag ook dat je op je Spotify had je al een plaat staan die bijna 9 miljoen keer is beluisterd. Waarom kent niet iedereen jou al dan?
3: Nou, moet ik zeggen dat ik dat ook echt een beetje afvraag in Nederland. Maar wie weet helpen jullie me wel.
0: Hoe kan dat nou? Good Day heet die plaat. Bijna 9 miljoen keer beluisterd. Ik denk, nou, dat moet je overal zijn, toch?
3: Ja, en weet je wat het grappig is aan Good Day? Ik heb die plaat volledig zelf gemaakt. Van drums tot basgitaar tot piano. Dat ben ik allemaal.
0: Oh, wat dus, vet. Maar dat is ook wel fijn. Dan hoef je die royalties in ieder geval niet te delen.
3: Dat is toch
0: prettig, toch? Lekker verdiend. Hey, het is een beetje spannend. Wat gaat het worden? Ik heb heel veel reacties binnengekregen. Ik ga Dennis er even bij halen. Hij is een beetje onze notaris van de uitzending en ook producer van de show. Dennis?
4: Ja?
0: Vertel, wat is de uitslag?
4: De uitslag is 94% van de stemmers zegt ja.
3: Oh, wow.
0: 94% van de stemmen ja, en dat is ook niet zomaar. We krijgen dit soort reacties, krijgen we.
5: Toen ik haar verhaal hoorde en daarna een stukje van haar liedje, was ik echt onder de indruk. Dus vandaar dat ik heb gezegd ja, graag.
0: Ja.
5: Oké, doei.
0: Zij heeft gezegd ja, graag. En ik heb reacties binnengekregen als Amy Winehouse hoor ik erin. Wow, wat een stem, lijkt Amy Winehouse wel. Nou ja, ik vind het wel iets anders dan Amy Winehouse, maar goed. Het is een heel groot compliment. Draaien, Flevolands trots. Wow, wat een bijzondere stem, heerlijk jazzy. Wat een dijk van een stem, zegt William. Ja, zeker draaien. Waanzinnige stem, dit hebben we nodig in Nederland. Nog Dali, die verdient een podiumplaats in de muziekwereld. Ik wil haar graag helemaal horen. Through the roof, al deze reacties. Echt waanzinnig, Dali. En met recht ook, want ja, ik vond het ook fantastisch klinken.
3: Ik sta ervan te kijken, man. Superleuk, wat leuk. Wat lief om te horen ook, zeg.
0: Ja, ik hoop dat we je nog heel vaak gaan draaien.
3: Dankjewel.
0: Je mag jezelf nog even gaan aankondigen ook.
3: Is goed. Nou, ik ben Dali, dankjewel voor alle mooie reacties. En geniet van de Woman You Forgot.

0: De primeur op NPO Radio 2 van Dalí and the Woman You Forgot. Ja, ik vond het waanzinnig, Dennis. Wat vond jij?
1: Ja, super.
0: Ja, het is ook leuk om te zien hoeveel reacties er zijn geweest van, op deze plaat. Minou die zegt, wauw, wat een bijzondere stem. Het is waanzinnig. Ik denk dat we hebben één iemand die tegen had gestemd, geloof ik, of niet?
1: Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. En die vond het niet leuk. Maar ik snap niet dat zo'n vrouw niet al een podium heeft in Nederland.
0: Je zou denken, stem. Toch? En ook met al die streams, ja. met 9 miljoen beluisteringen, denk ik, hè, maar waarom ben je niet bij... Nou ja, het is De Wereld Draait Door, bestaat natuurlijk helemaal niet meer. Maar dat je denkt, nou...
1: Zo'n soort programma.
0: Ja, dat zo zou het toch wel moeten zijn, denk ik zo ongeveer.
1: Nou ja, misschien dat mensen nu denken, leuk, ik ga dat eens opzoeken en ik... Wat ze nog meer heeft gemaakt. Want ze heeft natuurlijk veel meer muziek gemaakt. Nieuwe EP.
0: Ja, een hele EP staat er staat online. Ja. Nou ja, ik vind het waanzinnig. Mensen, dus zoek het eventjes op de Spotify. En dan gaan we hier ook eens even een goede lobby houden voor deze dame.
1: Topsong.
0: Ja. Toen besteed dat
1: heel veel, maar...
0: Dat zou wel heel erg mooi zijn als je dan in één keer meteen naar de topsong doorknalt. Zo. Nou ja, goed. Ik ben benieuwd wat we daar nog meer van gaan horen de komende tijd van Dalí. Hou het een beetje in de gaten en support die artiesten ook als je denkt van... Hey, dit vind ik hartstikke leuk. Ga dan eventjes naar de Spotify en like de playlist en subscribe en al die dingetjes. Dan komt het allemaal goed. Voor wat betreft mij en dag-nacht, is dit toch wel ongeveer wat het ongeveer gaat zijn voor deze week. Ik wens je veel plezier morgen met Annelie, want die is dan weer in de house. En wat hebben we nog meer? Oh ja, natuurlijk straks Daniel en Roelof.
1: Zeker.
0: Want die zijn al op. Nou ja, ik heb ze nog niet gezien trouwens. Ik ga ze even controleren of ze wel echt op zijn.
1: En mooi programma voor de boel.
0: Oh ja, hebben ze een mooi programma voor de boel?
1: Heel mooi programma.
0: Ik ben benieuwd. Ik zeg fijne week. Tot woensdag. Dan ben ik weer terug voor een nieuwe dag-nacht. Ik laat je achter met deze heerlijke plaat van Arctic Monkeys. En Do I Wanna Know?

0: Gisteren bleek het een geëngageerde dag ten huize van de heren Daniel en Roelof. Men belde met buschauffeur Gino, die zijn vaste passagiers ondanks de stakingen trouw blijft vervoeren.
1: Is er bijvoorbeeld iemand die jou meteen te binnen schiet als je het hebt over jouw vaste passagiers?
2: Nee, een van mijn vaste passagiers is Annie. Ja, daar kan ik de naam wel van noemen. Ik ken heel veel Zwollenaren, ik ken Annie. Ja. Ja, dat is een lieve schat. Die gaat altijd met de bus, altijd een praatje maken met collega's. Ja, dat is wel een van de vaste.
1: Ja, en dan voelt het dus toch een beetje dat als je dan op zo'n dag gaat staken, alsof je haar langs de kant van de weg laat staan, omdat ze het misschien niet heeft gezien.
2: Precies, ja, en dat zou natuurlijk heel vervelend zijn.
0: Loyaliteit bestaat nog. Daarna vroeg men zich af wat u zoal meeneemt naar de schuilkelder.
1: Stel, je mag ook één persoonlijk item meenemen waarvan je denkt, maar dit vind ik gewoon fijn om bij me te hebben. Gewoon als alles naar de kloten gaat, dan wil ik in ieder geval bij me hebben. Wat voeg jij dan toe aan je noodpakket? Leuke dingen zoals bijvoorbeeld wat William stuurt. Die zegt, ik zou mijn collectie natuurfilms tussen aanhalingstekens in het noodpakket.
3: Dat is gelijk een heel ander sfeertje in de schuilkelder.
0: Straks belooft dit dynamische duo u andermaal veel moois. Zo spreken de heren met de Dutch Giant over zijn rol in de Hollywoodfilm Street Fighter en treedt de band direct live op bij onze Glamour Boys. Sensatie gegarandeerd.
4: Gaat het weer een beetje, meneer Dreugen?
5: Dag, nacht.
6: Yeah, goedemorgen.

0: boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet. Rooney is bekend van boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. In Duitsland is een gedetineerde gistermiddag ontsnapt tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. Er is een grootschalige klopjacht gaande naar de drie. Het weer nog. De dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Hartelijk welkom in je eigen studio, Roelof de Vries.
2: Dankjewel, Daniel Lippis.
1: En ook hartelijk welkom in het hokje bij de ANWB, Erwin de Hart.
2: Ja, daar zit ik weer. Goedemorgen, Daniel. Goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Erwin de Hart.
1: Fijn dat je er bent.
2: Dank je. En goedemorgen, weggebruiker. Want daar doe ik het voor, in ieder geval. De files lezen. Het wordt weer een bonte en drukke donderdagochtend. Spits. En met allemaal files, vooral in de Randstad, in Gelderland en in Noord-Brabant, is de vertraging groot over het algemeen. En er staat nu al een file op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte bij Afrit Oostvoorde. Door het slechte wegdek bij de Zuurhofbrug zijn nog steeds twee rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten.
1: Nou, dankjewel en dan spreken we je straks.
2: Graag gedaan.
1: Doei. En ondertussen kun je even nadenken over twee woorden om ons te sturen via NPO-luister en een plaat erbij. Bijvoorbeeld nazomer en wandeling. Als je zo meteen de deur uitgaat, dan doe je bijvoorbeeld de Beatles erbij met Here Comes the Sun.
3: Ja, of als je gisteren woorden in een groot woonwarenhuis, dan heb je Ikea en ruzie met als plaat Don't Stand So Close To Me van de Police bijvoorbeeld.
1: Of ga je nog even douchen, want je moet vandaag naar kantoor. Stuur je douchen in kantoor en doe je Rihanna erbij of zo. Nou ja, laat maar weten welke plaat, welke woorden NPO-luister.
4: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Nu bij Dirk, Shiba kattenvoer, diverse varianten, 59 cent. Mooi toch?
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer.

0: dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed?
7: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Maar dit is toch vrolijk wakker worden met GoWest. Ja, ik vind het echt heerlijk. Ik ben groot, groot GoWest liefhebber. Het is 12:06. Een hele goede morgen. Welkom op deze nieuwe donderdag 15 oktober.
1: Laat maar komen wat er komt.
2: Niemand weet hoe het lopen gaat.
3: We lopen vooruit.

0: gelijk beginnen met goed nieuws. De bussen rijden weer. Gisteren lag natuurlijk het streekvervoer op zijn gat. En dat kwam door de staking van de buschauffeurs. Die willen vooral dat hun cao niet verder wordt uitgekleed. Het is niet eens per se dat ze heel veel beter willen, maar ze willen vooral niet slechter. Nou ja, en dat betekent dat er natuurlijk reizigers naast een bus grijpen. En waar er gestrande reizigers zijn, zijn er natuurlijk ook verslaggevers.
1: Er wordt gestaakt.
2: Inderdaad, toch gestaakt. Wist ik niet.
1: Nee, je had geen idee?
3: Nee, ik had geen idee.
1: Ik wil naar school inderdaad, maar de bussen rijden allemaal niet. Dus ja, ik weet niet hoe het... We wilden eigenlijk gaan lopen, maar dat is 43 minuten. Dus ik denk niet dat we dat gaan doen.
4: Nee, wat ga je doen?
2: Naar huis.
5: Het plezier, Daniel, waarmee verslaggevers mensen gaan vertellen dat hij niet rijdt.
0: Ja, maar het is ook altijd, het is echt een traditie, hè?
5: Zeker.
0: Iedere staking wordt er natuurlijk op de redactie alweer gezegd van, nou, ga jij even naar dat en dat station en even wat quotejes halen. Het is ergens ook wel gemeen, want je hoort inderdaad dat ze het ook heel leuk vinden om dan die mensen te
5: overvallen. Ik heb een verrassing voor je.
0: Ja, hij rijdt niet. Goed.
5: Die staking was misschien nog maar het begin trouwens, hè? Want tot kerst willen ze dan door misschien.
0: Één keer per week willen ze nu gaan doen.
5: Ja,
0: hè?
5: Ja, zit er nog niet helemaal op. Gisteravond zat Jan Slachter aan tafel bij Pauw en de Wit samen met Carrie ten Napel om te vertellen over het nieuwe seizoen Sterren op het Doek. En Jan, zo is hij, hè, die maakt alvast even een eerste naam bekend.
6: Dat is Louis van Gaal.
0: Oh. Oké.
6: Die heeft ja gezegd, die heeft heel lang nee gezegd. En hij zei ja, ik doe het.
5: En daar heb ik heel veel zin in. Want ik denk dat Louis van Gaal gaat uitleggen aan schilders hoe je moet schilderen. Nou, Jan Slachter die zat toch bij Jeroen Pauw en die dacht, ik grijp gelijk de kans om ook hem nog even te peilen.
6: Wil jij nog een keer in het programma?
7: Nee, ik heb hem al gebeld.
8: Nee, ik vind het gewoon ongemakkelijk om drie schilderijen onder mijn arm van mezelf te lopen. Zeg, alsjeblieft. Ja, je kan als burgemeester misschien masturberen achter het stuur, maar dat hangt het voor mij ook wel op.
0: Nou, dat is een heel toepasselijk bruggetje, want het AD kopt vandaag ook. Ja, die hebben hun best gedaan, hoor. Masturbatiezaak, oud-burgemeester Schuiling kent geen happy end.
5: Hey.
0: Ja, nou, prumt. Want de oud-burgemeester van Groningen die moet nog steeds €250 boete betalen omdat hij in zijn auto zou hebben gemasturbeerd. Een vrachtwagenchauffeur die heeft dat gezien. Zelf houdt hij vol dat hij last had van plotseling opkomende buikpijn. En daarom had hij zijn riem losgemaakt, het licht aangezet en was hij zijn buik aan het masseren. Maar ja, dat gelooft de rechter dus ook niet. Het is niet de eerste keer dat hij in zo'n situatie terechtkomt. Eerder was er namelijk ook al een akkefietje op een parkeerplaats. En toen werd hij door de politie betrapt, terwijl hij zijn buik aan het masseren was. Maar hij blijft dus maar in hoger beroep gaan, deze burgemeester. Dus kennelijk is er toch het vertrouwen dat het een keer goed moet komen.
5: Ja, kijk, ik respecteer de rechtspraak, maar ik denk ook, ja, communicatie les 1 is volgens mij niet wrijven in een vlek.
0: Nee.
5: Ja, deze man blijft maar doorgaan met naar hogere rechters gaan. Dan zou je denken, hij voelt zich echt gepiepeld. En hij is best bereid om ver te gaan. Hè? Want hij heeft voor de rechter gezegd, heeft een medisch dossier op tafel gelegd. Hij zegt, hoe zou ik dit netjes zeggen, de specht kan niet meer kloppen.
0: Hij is impotent.
5: Hij kan Obelix niet meer om een man hersturen. Dat doe je ook niet voor je lol, zeg maar. Dus goed.
0: Ja, ik heb ook een beetje zoiets van, waarom zou je hier... Weet je wel, als het zo is en het is één keer gebeurd, weet je wel, dan...
5: Kun je die boete betalen en weg.
0: Hij blijft het maar weer oprakelen. Dus nou ja, goed. Het zal waarschijnlijk toch nog wel weer een staartje krijgen.
9: Twee vandaag.
0: Dan zijn wij op zoek naar twee woorden en een plaat erbij. En wie weet draaien we je plaat zometeen. Je kan bijvoorbeeld Stalen Ros sturen met Steely Dan erbij en Do It Again.
5: En heb je nou zin in de Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge? Je kan ook gewoon de verzeerde twee woorden bij bijvoorbeeld Stroopwafel en Rooibos.
0: Laat maar weten welke twee woorden en welke plaat je in gedachten hebt en doe het via NPO Luister.

0: tenten en parachute.
1: Twee vandaag.
0: Rond dit tijdstip kun je ons iedere keer twee woorden sturen en een plaat erbij. Wie weet bellen we je dan terug, vragen we je naar je twee woorden en draaien we je plaat.
2: Ja, Frank deed dat bijvoorbeeld. Die stuurt België en België. Met de twee dezelfde woorden. Beetje cheaten.
0: Welke plaat wil hij dan horen?
2: Ja, wat denk je?
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja.
0: Manuela die zegt burgemeester en masturbatie. Die gaat nog even door op waar we het net over hadden. En die zegt salt and pepper, let's talk about sex. Maar wij zijn vooral even nieuwsgierig naar de woorden van René. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat zijn de woorden voor vandaag?
3: Nagenieten en vroeg op.
0: En vroeg op is dan één woord?
3: Ja, vroeg op. Ja.
2: We rekenen het goed.
0: Want, waar ben je van aan het nagenieten nu je zo vroeg op bent?
3: Ik ben gisteren naar het concert van Bryan Adams geweest in de Ziggo Dome.
0: Hoe was het bij Bryan Adams?
3: Gaaf. Eén woord. Schitterend.
0: Vertel even, hoe zag het podium eruit? Even, neem ons heel even mee die zaal in.
3: Nou, hij heeft altijd zijn band erop staan. Zijn gitarist en zijn drummer en zijn pianist. En ja, een groot scherm heeft hij erachter. En we stonden een beetje vooraan. En wat doet hij? Hij begint achteraan de zaal te zingen. Dus iedereen omdraaien. Echt, hij improviseert de liedjes. Niet de nummers van 30 jaar geleden van The Summer of 69. Dat speel ik maar. Hij maakt helemaal zijn eigen draai eraan. Publiek trekt hij erbij. We kregen een polsbandje met een lampje erbij. Die helemaal gestuurd werd. Rood, groen, blauw, wit.
2: Ik hoor je door de telefoon heen nog glunderen, René, eigenlijk.
3: Ja, ik ben nog een nagenieter, zei ik.
0: Ja. Ja. Maar het is ook wel leuk, want het klinkt ook inderdaad als zo'n show. Daar hou ik zelf ook altijd wel van. Dat het niet zo helemaal... Tegenwoordig heb je van die shows die zijn zo strak geproduceerd... dat er helemaal geen ruimte meer is voor de muziek en het improviseren, zeg maar. Dan moeten ze gewoon echt op de milliseconden het schema volgen. Maar je zag hem echt nog een beetje bijsturen terwijl hij al bezig was, eigenlijk.
3: Ja, het zou 9:45 klaar zijn, maar het werd 22:55.
0: Nou, superleuk. Hey, en welke plaat zou jij dan willen horen? Dan heb je waarschijnlijk toch ook weer een klassieker herontdekt of zo?
3: Here I Am. En het slaat ook een beetje op mij van, ik ben er ook nog.
0: Nou ja, wat fijn. En wat fijn dat je zo'n mooie avond hebt gehad. En zullen we dan Here I Am voor je draaien?
3: Dank je. Ja, leuk.

0: Speciaal voor René, die er gisteren bij was. Het concert van Bryan Adams hoorde je Here I Am. Vanochtend wordt het gewoon weer lekker weer. Volop zon, alleen wat sluierbewolking. Maar later in de ochtend verschijnen in het zuidwesten dan enkele wolkenvelden. Maar het blijft wel droog. Temperaturen rond de 17 graden vandaag. En dan de situatie op de weg met Erwin de Hart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De eerste files van de dag die ontstaan nu. De meeste vertraging is bij Rotterdam op de A15 richting de Maasvlakte. 5 kilometer tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. 20 minuten op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer file. 25 minuten vertraagd door een te hoge vrachtwagen voor de Trechttunnel. Maar de weg is vrij.
0: Dankjewel. En goedemorgen, Carmen.
2: Ja, goedemorgen. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter. Dat is het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de Amerikaanse staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Volgens de staat is het extra kwalijk dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van de gebruikers probeert te winnen. Een onrustige avond in de Amsterdamse wijk Floradorp. Daar is gisteravond de ME ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar de hulpdiensten gooiden. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen.
3: U dient de Ereplechtstraat te verlaten, anders worden we noodgedwongen door de politie.
2: De Floradorpen zijn boos dat de gemeente traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet goedkeurt. En ook een plan voor een kleiner vuur werd afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. In Berkel en Roderijs is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Bij de brand kwam veel rook vrij en de loods is volledig verwoest. Ook auto's zijn beschadigd geraakt. Er vielen geen slachtoffers en inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International CGL scoorde snel de gelijkmaker, zo horen we op Ziggo Sport.
4: Talente, CGL, dat is goed wegdraaien, oh, daar is hij al. Prachtige goal van CGL, 1-1, een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe? Geweldig gedaan. Echt geweldig gedaan door G5 ZGL.
2: En in de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte.
0: Roelofs fijne feit.
5: Het is vandaag 15 oktober en dat is de dag waarop in 1917 de misschien wel wereldwijd allerberoemdste Fries aller tijden overleed. Stel me niet teleur. Laat zien dat je hebt verdiept in mijn cultuur.
2: Oh,
5: over wie heb ik het dan?
2: Nou, Daniel.
0: Nee. Ik kijk hier echt naar de kamer van het nieuws.
2: Ik durf ook even niet te kijken.
5: Oh.
0: Kom op, noem een bekende
5: vrouw?
0: Fries.
5: Is een vrouw? Ze was spion. Ze was danseres.
2: Oh jee.
0: Is het dan... Nee, ja.
5: Nou, ja? Is Dua Lipa?
0: Nee, ik wilde zeggen Mata Hari.
5: Ja, natuurlijk is het Mata Hari.
0: Ja, oké.
5: Ja, geboren als Margaretha Zelle in Leeuwarden. Wereldwijd symbool voor een femme fatale. Tragisch leven ook wel. Ze trad erop als exotisch danseres. Ze gebruikte een artiestennaam die oog van de dag betekent. Dat is Mata Hari. En ze bewoog zich in internationale diplomatieke en militaire kringen. En wanneer ik zeg bewoog zich in, dan mag je dat letterlijk nemen. Mata Hari werkte tijdens de Eerste Wereldoorlog voor de Duitse geheime dienst en ze liet zich ook door Frankrijk inhuren. Hoeveel nuttige informatie ze daadwerkelijk door het geven is omstreden, maar ze werd wegens spionage voor Duitsland veroordeeld en op 15 oktober 1917 door een Frans vuurpeloton geëxecuteerd. Het is een verdrietig leven, maar wel een Friesin. Feitje van de dag, dit weet bijna niemand. Een van de beroemdste spionnen ter wereld kwam uit Friesland.
0: Daniel en Roelof.
6: De dag is pas net begonnen en je hebt nu alweer wat geleerd. Nou, dat is toch mooi. Ella Lange hoor je nu, Choose in Texas.

0: denk dan, oh, die moet ook op het lijstje voor de 90s Week. Dit album heb ik zoveel geluisterd toen, Frank Kopper.
1: Ja. Ah, ja, te laat, want jij hebt hem al ingeleverd, denk ik, of nog niet?
0: Ja, ik mag misschien nog veranderen.
2: Zondag, ABC.
1: Heel goed dat je dat zegt. Met een NPO-account kan je tot het laatste moment je stemlijstje nog aanpassen. Binnenkort stemmen voor de 90s Week. Nu even iets heel anders. Iedere donderdag aandacht voor het Franstalige lied. Ik heb in mijn jeugd een aantal jaar in Frankrijk gewoond. En dat was een periode met ups en downs. Maar één ding is in ieder geval blijven hangen. En dat is de liefde voor de taal en de muziek. Oeh. En de K is een mega moeilijke letter in het Frans. Want er begint eigenlijk helemaal niks met een K.
0: Ja, maar ik vroeg je, hoe zit dat? Ze zeiden, ze hebben de Q.
1: Ja, maar dat is wel een beetje wat het is. Je kan, als je een K-klank wil hebben aan het begin van een woord, dan gebruik je in het Frans de Q.
0: Ja.
1: En dus is de K in ons Chansonderdag ABC best een moeilijke letter. Maar ik heb toch een plaat gevonden. En het is ook wel een mooie plaat met een mooi verhaal. Hij is van Eddie de Preto. En deze jonge gozer is opgegroeid in een van de banlieues van Parijs. Maar hij wist al vrij vroeg, ik ben gay. En dat was best moeilijk. Want zijn vader kwam ook uit die klassieke macho-cultuur. Van, nou, je moet je niet te vrouwelijk gedragen. En al dat verwijfde gedoe, dat moet je allemaal niet hebben. Dan heb je ook nog eens de cultuur binnen zo'n banlieue. Waar het ook belangrijk is dat je je mannetje staat en voor jezelf opkomt. En Eddie vond dat een hele moeilijke periode om op te groeien. En eigenlijk heeft hij dat verhaal van, nou ja, wat we tegenwoordig toxic masculinity noemen. Hè, die overdreven macho-cultuur.
0: Ja, ja, ja.
1: Verweven in een heel mooi nummer. En dat heet Kid. Dus ja, wel een beetje uit het Engels afgeleid. Maar het liedje is gewoon in het Frans.

0: Op de K in het Chansonderdag ABC, Eddie de Pretto en Kid. Speelde jij veel games in de 90s, Roelof?
1: Ja, ik had een Game Boy en een NES en dan Mario, maar voor die vechtspelletjes, Mortal Kombat. En,
0: ja.

0: Nou, ik was ook een grote Donkey Kong Country liefhebber. Op de Super Nintendo vond ik echt fantastisch. Maar inderdaad, zei je nou net Mortal Kombat.
1: En dan had je die andere.
0: Street Fighter.
1: Juist.
0: Ja, dat was iconisch. Een beetje van de zijkant bekeken. Ja. Poppetjes die dan met veel te agressieve geluiden tegen elkaar gingen vechten. En uiteindelijk werd het ook behoorlijk bloederig en heftig. Want dan moest je ze finish him. En dan moest je
1: Hoofd eraf.
0: En nu wordt die Street Fighter game wordt verfilmd. Eigenlijk de hele serie wordt verfilmd. Dat is best bijzonder. Want het is een game waarvan je zou zeggen, nou, het is niet de meest verhaalrijke game. Maar toch gaan ze er iets vets van maken. En als je er wat vets van wil maken en je wil een beetje die opgepompte figuren waar je bang voor bent, waarvan je denkt, daar ren ik voor weg. Nou, dan kom je automatisch bij maar één man uit.
1: Eddie Keur!
0: Nee, een Nederlander.
1: Oh.
0: The Dutch Giant, Olivier Richters. Goedemorgen.
2: Hey, goedendag.
0: Goedemorgen. Ja, ze hebben jou gecast voor deze Street Fighter film. Hoe gaat dat dan in zijn werk, dat proces?
2: Ja, normaal doe je dan een casting. Hè? Dat doe je via Zoom of je moet echt overvliegen. Maar ze hadden mijn performance gezien in de serie Reacher van Amazon.
0: Ja.
2: En ze zeiden tegen mijn agent, we hebben zo'n geek gevonden. We willen een gesprek met Olivier. En die rol is gewoon in mijn handen gedrukt.
0: Ja, want Zangief, zo heet dat karakter. Dat is een grote Russische worstelaar dan, hè?
2: Ja, klopt. En het grappige voor mij is wat het allerleukste. Als 8-jarig jongetje speelde ik de game al. En speelde ik 2 karakters. Dat was Blanka en Zangief. Ja, niet wetend dat jongetje ooit Zangief zelf zou worden. Dus toen ik het nieuws kreeg, was het echt zo van, wauw. Ik ken dit karakter.
0: En was dat ook een beetje omdat jij het gevoel had van, oh, daar kan ik me het meest mee identificeren?
2: Ja, nee, kijk, ik ben 2,18 meter 18, in de game is hij 2,10 meter. 10. Hij is 190 kilo, ik ben 160 kilo. We hebben allebei een baard en best wel een look, zeg maar. Dus dat kwam helemaal over. En dan ga je natuurlijk inleven in de rol. En ja, mensen op internet zeiden ook van, they didn't cast Zangief, they found Zangief. Dat is gewoon een enorm compliment die ik kreeg.
0: Maar begrijp je nou goed, Olivier, dat je eigenlijk gewoon te groot bent voor de rol?
2: Ja, nee, dit is gewoon heel belangrijk. Zangief is gewoon een van de langste karakters die er is en een van de breedste. En daarna kon hij zich ook gewoon echt wel goed kunnen acteren, wil je hem weg kunnen zetten. Dus de combinatie was gewoon super voor hun en voor mij een hele eer om te doen.
1: Nou, hebben die karakters in die games hebben van die iconische one-liners. Ik zag bijvoorbeeld bij Zangief, your body I will twist into a pretzel, your mind I will leave for the vultures. Is dat ook de teksten die jij dan mag zeggen? Of heb je wat meer tekst?
2: Oh nee, je hebt heel veel teksten. Weet je, van my strength is much greater than yours. allemaal van die one-liners. Ze hebben ook heel veel moves. Echt, ze willen natuurlijk echt de gamers blij maken. En dat is natuurlijk bij heel veel andere spellen die verfilmd zijn mislukt, omdat ze vaak te ver wegstappen van de game. En dat vind ik wel dat ze heel goed hier gedaan hebben. Iedereen is zijn eigen favoriete vechtpoppetje. En dat is nu gewoon zo goed waargemaakt. Ook vooral met de technieken die we tegenwoordig hebben in 2025. Dat de spelers gewoon echt heel erg graag naar de film willen. En die worden ook heel erg geëerd.
0: Nou hebben andere acteurs vaak een stunt double, een body double. Maar dat is voor jou vrij lastig te vinden. Dus je moet al je stunts zelf doen, denk ik.
2: Ja, we hebben, zeg maar, zullen we zeggen, 4 van de 5 stunts doe ik zelf.
0: Ja.
2: En dat is eentje. Ja, eigenlijk 2 op set waren gewoon te gevaarlijk. En wat ze dan doen, dan zetten ze iemand helemaal in het kostuum van mij. Maar dan filmen ze wel ver af. Zodat je niet de verhoudingen ziet. Dat is een stunt. dan zou ik echt mijn nek breken, zeg maar. En dan moet je echt wel iemand hebben die dat als beroep heeft gekozen. Soms is het teamwork en de meeste doe je zelf.
0: Ja, nou begin je inmiddels zo langzamerhand echt in de telefoonboekjes van alle grote Hollywood producenten terecht te komen. Zien we je nog wel vaak terug in Nederland? Ben je op dit moment gewoon in ons koude kikkerlandje? Of is het tegenwoordig 1-0 Amerika wat de klok staat voor jou?
2: Nee, ik ben terug uit Hollywood waar ik de première dus was van Street Fighter. Maar een week daarvoor was ik in Marokko voor een andere film. En in januari ga ik mijn eerste hoofdrol hebben. Voor een horrorfilm, dus het blijft maar doorgaan, joh. Het is fantastisch.
0: We zijn trots op je, man. Het is tof om jou zo de wereld te zien veroveren.
2: Dank je.
0: Ja,
2: de eer. Ook mijn bijnaam is de Dutch Giant. Ik vind het ontzettend leuk om die Dutch altijd mijn naam te houden en mee te brengen. We zijn maar een klein landje, maar we gaan het gewoon verspreiden.
0: Ja, we kunnen je nu bekijken op het witte doek. Want de film Street Fighter draait nu in de bioscoop. Ontzettend bedankt, Olivier, dat je even aan de lijn wilde komen. En dat je nog maar voor heel veel mooie toffe films gecast mag worden.
2: Super.
1: Next time I break your arms.
0: Ja, we willen nog één quote, Olivier. Gewoon even één zo'n...
2: Nothing is impossible. Not if you keep training.
3: Ladies and gentlemen, geef een grote applaus aan Dutch Giants.

0: Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Als we ooit nog een keer een lijst van de zero's gaan doen, dan kan je deze al wel in de... Ja. Deze komt dan in de hoogste regionen uit, hoor.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Armen met de raadsel!
3: Ja, we gaan eens kijken of jullie ook in de hoogste regionen uitkomen met het raden van dit fragment.
4: Je pakt zeg maar nu de lijn naar die taluut. Ja. Maar dan ga je natuurlijk... Ja, wat is het?
0: Zo, je maakt het alsweer niet makkelijk. Maar dit gaat over... Dit is iemand en die is een dijk aan het bekijken. Om ervoor te zorgen dat hij niet kan doorbreken. Met al dat gekke weergeweld wat ons staat te wachten. Wordt er dus een lijntje getrokken om dan te kijken of die dijk stevig is?
5: Nee.
0: Wat dacht jij dan wel, Rudolf?
5: Het is een zwakke poging, eerlijk gezegd. Nee. Het is een soort van verkeersles. Dus iemand staat op een afstandje te kijken. Dus kijk, hij pakt nu die lijn naar dat taluut. Ja. Dat moet je niet doen. Je moet er meer binnen doorpakken en dan kom je beter uit.
3: Oeh.
5: Ja.
0: Echt?
3: Nee, het is natuurlijk ook niet helemaal goed.
5: Maar wel veel beter.
6: Dit is NPO Radio 2.
3: Wel beter, wou ik zeggen.
0: Je beleeft je plezier aan. Ik vind het niet oké.
7: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
10: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
11: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
16: Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
18: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
19: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
0: Goedemorgen, het is exact 7 uur. Whitesnake, Here I Go Again en ook Post Malone hoor je zo meteen. Eerst het NOS Journaal. Van 7 uur met Carmen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. En het gebeurt niet vaak dat zo'n oproep in het openbaar wordt gedaan. Het is onduidelijk waarom Ahold nog wacht met de aangifte. De website van de supermarkt werkt nog altijd niet. De app ligt er ook nog uit. De winkels worden wel weer bevoorraad. In het centrum van Arnhem zijn mensen gisteravond samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. De dag ervoor werden regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Zo'n 200 mensen kwamen daartegen in actie.
20: Ik vind het echt hartverscheurend, want ja, we hebben zo'n mooie gemeenschap hier in Arnhem. Arnhem is heel saamhorig normaal gesproken, dus om dan dit zo mee te maken doet me echt pijn.
21: Ik vind dat meisjes met meisjes mogen trouwen en jongens met jongens en meisjes met jongens en jongens met meisjes.
0: Zo is het.
3: Ja, de gemeente Arnhem heeft inmiddels nieuwe regenboogvlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. Sifan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. Ze wilde zich dit jaar revancheren, maar dat gaat dus niet door. Deze week kun je in Amsterdam naast alle witte lijnen op de weg ook een blauwe lijn tegenkomen. Die gaat ook kriskras over de weg. Het is de ideale looplijn voor renners van de Amsterdam Marathon Zondag. De organisatie moest 's nachts heel precies te werk gaan om die lijn aan te leggen.
4: Je pakt zeg maar nu de lijn naar die taluut. Ja. Maar dan ga je natuurlijk, ja. Ja, wat is het?
22: Als ik die lijn volg, dan loop ik hem zo snel mogelijk.
4: Dus inderdaad, als je die ideale lijn aanhoudt in de bochten, dan loop je eigenlijk precies op hoe we het parcours hebben gemeten.
3: Ja, en zo hoopt de organisatie op nog snellere tijden zondag. En die blauwe lijn die verdwijnt trouwens vanzelf weer als het vaak gaat regenen.
0: Ik weet niet of ik hier punten voor had uitgedeeld.
23: Ik wel, want volgens mij noemde ik nog de woorden ideale lijn. Zelfs. Ja. En marathon.
0: Maar je zei ook een verkeerslesje.
23: Ja, dat moet je vergeven.
0: Ja, precies.
3: Als jullie dat even uitvechten, dan ga ik door met het weer. Eerst veel zon, vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog met 18 tot 20 graden vanmiddag. Dus het is zacht voor de tijd van het jaar.
0: Erwin, goedemorgen.
24: Ja, goedemorgen. Het is druk voor het moment van de dag. Vrij druk, niet overdreven. Laten we geen stampij maken. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Westervoort en Knooppunt Grijsoord 7 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de linker rijstrook dicht, 20 minuten erbij. Een kwartier op de A15.
20: Want ja, we hebben zo'n mooie gemeenschap hier in Arnhem. Arnhem is heel saamhorig normaal gesproken. Dus om dan dit zo mee te maken doet me echt pijn.
21: Ik vind dat meisjes met meisjes mogen trouwen en jongens met jongens en meisjes met jongens en jongens met meisjes.
0: Zo is het.
3: Ja, de gemeente Arnhem heeft inmiddels nieuwe regenboogvlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. Sifan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. Ze wilde zich dit jaar revancheren, maar dat gaat dus niet door. Deze week kun je in Amsterdam naast alle witte lijnen op de weg ook een blauwe lijn tegenkomen. Die gaat ook kriskras over de weg. Het is de ideale looplijn voor renners van de Amsterdam Marathon Zondag. De organisatie moest 's nachts heel precies te werk gaan om die lijn aan te leggen.
4: Je pakt zeg maar nu de lijn naar die taluut. Ja. Maar dan ga je natuurlijk, ja. Ja, wat is het?
22: Als ik die lijn volg, dan loop ik hem zo snel mogelijk.
4: Dus inderdaad, als je die ideale lijn aanhoudt in de bochten, dan loop je eigenlijk precies op hoe we het parcours hebben gemeten.
3: Ja, en zo hoopt de organisatie op nog snellere tijden zondag. En die blauwe lijn die verdwijnt trouwens vanzelf weer als het vaak gaat regenen.
0: Ik weet niet of ik hier punten voor had uitgedeeld, hoor.
23: Ik wel, want ik heb het. Volgens mij noemde ik nog de woorden ideale lijn. Zelfs. Ja. En marathon.
0: Maar je zei ook een verkeerslesje.
23: Ja, dat moet je vergeven.
0: Ja, precies.
3: Als jullie dat even uitvechten, dan ga ik door met het weer. Eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog met 18 tot 20 graden vanmiddag. Dus het is zacht voor de tijd van het jaar.
0: Erwin, goedemorgen.
24: Ja, goedemorgen. Het is druk voor het moment van de dag. Vrij druk, niet overdreven. Laten we geen stampij maken. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Westervoort en Knoop het Krijsoord 7 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht, 20 minuten erbij. Een kwartier op de A15 Rotterdam-Maasvlakte door de problemen bij de Zuurhofbrug. A8

0: langste marathon ooit. Ze wilde zich dit jaar revancheren, maar dat gaat dus niet door. Deze week kun je in Amsterdam naast alle witte lijnen op de weg ook een blauwe lijn tegenkomen. Die gaat ook kriskras over de weg. Het is de ideale looplijn voor renners van de Amsterdam Marathon Zondag. De organisatie moest 's nachts heel precies te werk gaan om die lijn aan te leggen.
1: Je pakt zeg maar nu de lijn naar die taluut. Ja. Maar dan ga je natuurlijk, ja. Wat is het?
2: Als ik die lijn volg, dan loop ik hem zo snel mogelijk.
1: Dus inderdaad, als je die ideale lijn aanhoudt in de bochten, dan loop je eigenlijk precies op hoe we het parcours hebben gemeten.
0: Ja, en zo hoopt de organisatie op nog snellere tijden zondag. En die blauwe lijn die verdwijnt trouwens vanzelf weer als het vaak gaat regenen.
3: Ik weet niet of ik hier punten voor had uitgedeeld.
4: Ik wel, want volgens mij noemde ik nog de woorden ideale lijn zelfs. Ja. En marathon.
3: Maar je zei ook een verkeerslesje.
4: Ja, dat moet je vergeven.
3: Ja, precies.
0: Als jullie dat even uitvechten, dan ga ik door met het weer. Eerst veel zon, vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog met 18 tot 20 graden vanmiddag. Dus het is zacht voor de tijd van het jaar.
3: Erwin, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Het is druk voor het moment van de dag. Vrij druk, niet overdreven. Laten we geen stampij maken. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Westervoort en Knoopend Krijsoord 7 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht, 20 minuten erbij. Een kwartier op de A15 Rotterdam-Maasvlakte door de problemen bij de Zuurhofbrug. A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Daar staat het serieus stil over 12 kilometer door een auto die in brand staat. De rechterrijstrook is dicht. Kan omrijden via Waalwijk en Den Bosch. En 218 Spijkenissen Oost-Voorne door een ongeluk. Een kwartier vertraging tussen Brielen en de N15.
3: Dankjewel. Starts is direct hier in de studio. Of tenminste, in de studio. Ze staan voor. We hebben een nieuwe venue beneden geopend. De Jurre Bosman Arena. Ja. De kop gaat eraf vandaag. Het wordt echt heel bijzonder met direct. En zometeen moeten we het hebben over dingen die je nog nooit gedaan hebt. Want wij hebben dus een redactielid. Heeft nog nooit een James Bond film gezien. Twee zelfs.
6: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Let op, geld lenen kost geld.
10: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
16: Shape the future with confidence. EY.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij.

0: altijd dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
4: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Daniel en Roelof zijn al op.

0: naar kijk. En daar hadden wij het gisteren ook in de uitzending even over James Bond. En nou ja, uiteraard ook even achter de schermen. Ja. En toen kwamen wij erachter dat een aantal van onze collega's al jaren door het leven gaat zonder ooit een James Bond film te hebben gezien.
1: Dat vind ik onbegrijpelijk.
0: Rianne, jij hebt nog nooit een James Bond film gezien?
2: Nee.
0: Jos?
3: Ik wel.
0: Oh, jij wel?
3: Ja, ik wel.
4: Ja, Robin niet.
0: Oh, Robin ook niet. Echt? Ja, dat is toch bizar. Hoe kan je nou...
4: Hoe kan dit?
0: Hoe kan je gewoon...
2: Ik heb nog nooit gedacht, oh, wat ga ik nu doen op zaterdag? Ik ga een James Bond film kijken. Het boeit me gewoon echt niet.
1: Wat ben je voor mens?
2: Ja.
0: Cultuurbarbaar, ja. Kunnen we ook wel een beetje...
1: Maar het werkt nog gekker. Want, Rianne zei ook... Ja. Ik heb nog nooit...
2: Een frikandel gegeten.
0: Dit is echt... En op, even voor de luisteraars, hoe oud ben jij?
2: Ik ben 26.
0: Dan zou je toch gewoon dit soort basisdingen wel een keer moeten hebben beleefd. Een ja. James Bond film, een frikandel. Je hebt nog nooit in je leven een frikandel gegeten.
2: Nee, en dat komt omdat vroeger ging altijd het gerucht dat daar dan koeienogen en paardenvlees in zat. Dus vroeger durfde ik het nooit te eten. Nou, toen kwam ik er op een gegeven moment achter dat dat gewoon niet waar is.
4: Nou, niet altijd.
2: Ja.
0: Nou ja, goed. Wij zaten even te denken, want dit zijn de frikandel, James Bond, culturele fenomenen, ja? Hè, die in principe aan niemand voorbij gaan. En dus vroegen wij ons af, welk cultureel fenomeen is volledig aan jou voorbij gegaan? Heb jij gewoon ben je nog nooit mee in aanraking gekomen, om wat voor reden dan ook? Kijk, ik kwam er laatst bijvoorbeeld achter, en dat schijnt dan in het noorden van Nederland helemaal, ik heb nog nooit een eierbal gegeten bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
0: Dat is die snack bij...
1: Ja. Ik heb nog nooit een aflevering van Expeditie Robinson gekeken. Ik heb een vriend die zei laatst, ben nog nooit in mijn leven op een bowlingbaan geweest. Vond ik ook heel gek.
0: Oh nee, dat wel. Maar ik heb bijvoorbeeld nog nooit een aflevering Game of Thrones gezien.
1: Hè?
0: Ja, daar was iedereen zo hyped van. En ik denk, nou, dat moet Stranger Things ook nog nooit een aflevering van gezien.
1: Zit je hier Rianne de maat te nemen? Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar zijn mensen die hebben nooit een spijkerbroek gedragen bijvoorbeeld?
0: Ja, of mensen die nog nooit een oliebol hebben gegeten. Nou goed, laat ons weten. Welk cultureel fenomeen is volledig aan jou voorbij gegaan? Is het iets van om te eten, iets om te zien, iets om te dragen, iets om te ruiken,
1: van
0: ergens om naartoe te
1: zeggen,
0: gaan?
1: Hey.
0: Nou, ik ben bijvoorbeeld ook nog nooit... Ik ben in Amsterdam geboren, maar ik ben nog nooit in het Anne Frankhuis geweest bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is voor toeristen.

0: We hebben het over culturele fenomenen die volledig aan jou voorbij zijn gegaan. Blijkt dat twee van onze redactieleden nog nooit een James Bond film hebben gezien.
1: Ongelooflijk.
0: Onze Rianne van de redactie heeft nog nooit een frikandel gegeten in haar leven.
2: Gaan we wellicht iets aan doen?
0: Daar zouden we wel iets aan kunnen doen, ja. Ben je bereid om een frikandel te proberen?
3: Ja.
0: Inmiddels
3: ja,
0: wel.
3: Ja, ik kan er overheen.
0: Goed, nou, daarover later meer. Maar er komen zoveel reacties binnen. Judith, die heeft bijvoorbeeld zelf, die zegt... ik heb ook nog nooit een frikandel gegeten... omdat ik dacht dat er koeienogen in zaten.
2: Dennis, die zegt, ik heb nog nooit gedronken. Bier, ik ben ook nooit dronken geweest.
0: Nog nooit koffie gedronken, zegt Guido.
2: En Rob, die woont in Ridderkerk, vlakbij Kinderdijk... maar die zegt, ik ben nog nooit bij die molens geweest. Dat zijn die iconische molens.
0: Nicole, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, vertel, welk cultureel fenomeen is volledig aan jou voorbij gegaan?
4: Harry Potter.
2: Dat is best knap.
0: Maar de films, de boeken?
4: Ja, de films en de boeken. Ik heb geen boek gelezen en geen film gezien, dus allebei.
0: En ja, het is een beetje oneerbiedig gevraagd, maar hoe oud ben je?
4: 45.
0: Ja, maar dan zit je toch wel een beetje in die leeftijd dat je gewoon de hele hype hebt meegemaakt van begin tot eind.
4: Ik heb het vakkundig genegeerd blijkbaar.
0: En is daar een specifieke reden voor? Ging het je tegenstaan omdat iedereen zei, je moet dat lezen, je moet dat zien?
4: Nee, ik had gewoon mijn interesse helemaal niet. Dus nog steeds niet. Want ja, inmiddels woon ik samen met iemand die het wel allemaal heeft gelezen en gezien. En de boeken staan zelfs hier in de kast. Maar ik heb ze nog niet vastgehouden.
0: Nog niet eens even gedacht van, nou, laat ik er toch eens even een keertje doorheen bladeren, kijken of het wat is.
4: Nee, nog steeds niet.
0: Nou, helder Nicole, dankjewel. Oké, doeg. Mark, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent nog nooit waar geweest?
5: Ik ben nog nooit in de provincie Zeeland geweest.
0: Hoe krijg je het voor elkaar? Je hebt toch op een gegeven moment... 45 ben je toch?
5: Ja, klopt.
0: Dan heb je toch op een gegeven moment iedere provincie wel een keer aangedaan, zou je zeggen?
5: Dat zou je zeggen, maar nee.
0: En is dit toeval? Nee. Is dit een persoonlijke afgunst jegens Zeeland?
5: Nee, maar ik woon in Zwolle. Zo is Zeeland al gauw heel ver weg.
0: Nou ja.
5: En dan, als je dan een keer een weekendje weg bent in Nederland of zo, dan ga ik toch naar andere plekken die iets minder ver weg zijn.
2: Stel je er nu ook eer in dat je zegt, nee, dan ga ik er niet heen ook. Mijn hele leven niet. Ga ik nooit heen.
5: Ik heb binnenkort een week vrij en ik heb wel gekeken van, zal ik dan naar Zeeland gaan? Maar het werd toch Limburg.
2: Ja. Want dat is dichtbij.
0: Ja, precies. Mark, dankjewel.
5: Absoluut.
0: Zijn er ook een paar waarvan ik echt denk, nou, hoe kan dat? Vivian die zegt, ik heb nog nooit de Titanic gezien.
2: Nou, dat vind ik dan weer gek.
0: Ja, I will never let go, Jack.
2: Oh, ja. Wim zegt, ik ben er nooit bij de toppers geweest. Aan stellere gedoe.
0: Angela heeft nog nooit Wie is de Mol gezien.
2: Ja, dat is ook zeldzaam. En Hielke is bijna 50, is dan nooit in de Efteling geweest.
0: Hoe krijg je het voor elkaar? Bijna 50 en dan nog nooit in de Efteling zijn. Het is ook een beetje, dat vind ik ook een soort van... Het hoort toch ook bij je Nederlands paspoort of zo?
2: Ieder zijn ding.
0: Ja, dat is waar.

0: is all.
1: Er komen nog steeds zoveel grappige appjes binnen, want het ging net over die vet die nog nooit in Zeeland was geweest. En hier Belinda, die komt uit Zeeland en die is dan weer nog nooit in Friesland geweest. Ja, en er zit ook iemand bij en die zegt, ik heb nog nooit een voetbalwedstrijd gezien van dichtbij.
2: Oh?
1: Ja.
2: Dat is ook raar.
1: Nog nooit een voetbalwedstrijd, ben je nog nooit bij. En Carmen, wat heb jij je hele leven aan je voorbij laten gaan?
3: Nou, ik heb er toch heel veel gelegenheid voor gehad, maar ik ben echt nog nooit bij Soldaat van Oranje geweest.
2: Oh. En dat kan niet meer.
3: 4000 voorstellingen zijn er geweest. Maar ik was er niet bij.
1: Ik heb zo'n vermoeden dat er ergens in een kamer op dit moment gewerkt wordt aan Soldaat van Oranje 2.0. Ja. Maar nou ja, goed. Het weer voor vandaag. Het wordt wederom lekker nazomer. De temperaturen tot 17 graden. Het blijft overal droog. Alleen hier en daar kan er een wolkje voorbij drijven. En Erwin, is het druk op de weg?
4: Het is druk. Het is niet overspannen druk. Maar het is wel druk op de weg zoals gebruikelijk eigenlijk op een donderdag. Er staan een paar uitschieters. De A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen Zevenaar en Knoopend Grijzeoord, 11 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging, maar de weg is weer vrij. De A27 Almere-Gorkum, bijna een half uur vertraging. Dus in Beeldhoven, Knoopend Lunetten, 7 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En drie kwartier zowat op de A58 Breda richting Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 12 kilometer. En dat komt door een autobrand. De rechte rijstrook is nog altijd dicht. Omrijden kan via Waalwijk en Den Bosch.
1: Dankjewel. En dit is het laatste nieuws met Carmen.
3: Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL, die vroeger heel succesvol was, heerst al jaren een angstcultuur. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met 71 renners, oud-renners en medewerkers van de ploeg, voorheen Team Sunweb. En er golden zeer strenge regels en wie kritiek had, die werd uitgesloten. Dat gebeurde ook bij wielrenner Martijn Tusveld, die zijn gevoel op papier zette.
5: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Wat ik wel concreet kon doen om mezelf te bewijzen. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen. Ik was niet meer dezelfde persoon. De angst bleef. Ik durfde jarenlang geen feedback meer te geven of mijn gevoelens te delen. In welke situatie ik ook kwam, echt uitspreken wat ik vond, durfde ik niet meer.
3: De wielerploeg wil hier niet op reageren. In Duitsland is een gevangene ontsnapt tijdens een bezoek aan de dokter. Twee agenten die hem begeleiden werden aangevallen door twee onbekenden. Ze sloegen daarna met de gevangene op de vlucht. De politie zette in Assen een grootschalige zoekactie op. Hij is nog niet gevonden. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Op een veiling in Londen zijn miljoenen betaald voor een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky. Het werk Das bunte Leben hing later tientallen jaren in een museum in München. Het bleek in de oorlog te zijn gestolen door de nazi's en werd later teruggegeven aan de erfgenamen. Maar nu kwam het dus onder de hamer.
6: At 14 million, past 15 million pounds, 16 million, 17 million, 19 million, 20 million, 21 million, back with Catherine, 22. 500.000, 23, 26 million, and selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for 27 million pounds. Congratulations.
3: 27 miljoen pond, en dat is omgerekend zo'n 32 miljoen euro.
1: Zo, flink wat voor schilderijtje. En dan kiezen we iedere dag een plaat bij een nieuwsbericht voor iets of voor iemand.
2: Een plaat voor...
3: Een Italiaans jongetje van 13. Hij was 3 jaar geleden van zijn fiets gevallen. Hij kwam daar goed vanaf. Alleen was de remhendel van zijn fiets nergens te bekennen. 3 jaar later kreeg hij pijn in zijn benen. En een röntgenfoto deed echt iedereen versteld staan. Want artsen zagen daar een metalen voorwerp bij zijn wervelkolom. Nou, je raadt het al, dat was de remhendel. Die was via een kleine wond naar binnen gedrongen, kwam in de loop der jaren steeds dieper te zitten en was inmiddels helemaal ingekapseld.
1: Oh.
3: Ja, die remhendel werd er tijdens een operatie uitgehaald en de jongen mocht een paar dagen later naar huis.
1: Zo.
2: Hij ontdekte door pijn in zijn benen, zeg
3: hij
2: jij?
3: Hij kreeg pijn in zijn benen.
2: Ja, dan zie je maar. Hips don't lie, hè? Shakira, Shakira.
3: Ik dacht, I want to break free van Queen.
1: Oh ja, ik blijf een beetje de fietsonderdeling. Ik denk Fleetwood Mac, The Chain.
7: Daniel en Roelof.
1: En welke platen heb jij hierbij in gedachten? Laat het ons weten, stuur hem door via NPO Live.

0: Damiano David.
1: Een plaat voor...
2: Een Italiaans jongetje van 13 die had 3 jaar lang een remhendel van zijn fiets in zijn rug. En merkte daar jarenlang niks van, maar nu is hij er toch met een operatie uitgehaald.
3: En wat komt er allemaal binnen qua suggesties?
2: Bijvoorbeeld Bastiaan, die had wel een leuke woordspeling. Rem.
0: Ja, ja. Woordspelingen zijn er binnengekomen hoor.
4: Rob, die zit er ook op hoor. The Traveling Wilburys, remhendel with care.
0: Ja, natuurlijk. Aris zegt, ja, zo'n hendel, ja, was toch bijna bij het hart uitgekomen. Dus doe maar Achy Breaky Heart van Billy Ray Cyrus.
4: Het woord is aan Carmen Verheul, want jij kijkt vandaag.
2: Ja, ik ga voor Yeti. Yeti, ik ga met je mee. De OJ's met Backstabbers.

Ja, oké, maar houdt Katrina and the Waves wel rekening met de klimaatverandering? Walking on sunshine, hoorde je. Ja, en het is ook vandaag gewoon weer lekker na zomer, hè. 16 graden. Paulo Nutini hoor je nu. New shoes.

0: Paolo Nutini en zijn brand new shoe.
1: Mag ik van jou?
0: Het platenkwartet.
2: Yvonne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent begeleider op een basisschool?
3: Ja, dat klopt.
0: Nou, zag ik laatst toevallig een filmpje op social media voorbij komen. Het contrast tussen ouders in de Randstad en op het platteland. En dat die ouders in de Randstad altijd van alles te zeuren hebben over de lesmethodes. En dat op het platteland er wat nuchterder naar gekeken wordt van, oh ja, gaat goed toch? In welke categorie vallen de ouders bij jou op school?
3: Ik denk over het algemeen meer de nuchtere categorie, gelukkig.
0: Die vrij veel vertrouwen hebben in het onderwijs wat jullie geven.
3: Over het algemeen wel.
0: Nou, dat lijkt me heerlijk, toch? Dat je gewoon een goede vibe hebt op de school.
3: Ja.
0: Zijn de kinderen een beetje lief?
3: Ontzettend lief. En hartstikke gezellig.
0: Nou, wat fijn. En wat is bijvoorbeeld iets leuks wat jullie de afgelopen maanden hebben gedaan?
3: Wij hebben Franciscusdag gevierd. Ja. Dat is niet wijdverbreid bekend, denk ik. Maar op Dierendag is het de vieringsdag van de heilige Franciscus. De beschermheilige van de dieren. En die hebben wij gevierd.
0: En waren er ook dieren op school?
3: Ja, ontzettend veel dieren zelfs. Wel in de vorm van knuffels.
0: Oh, maar, dus iedereen mocht zijn favoriete dier als knuffel meenemen?
3: Ja.
0: Heel goed. Yvonne, we gaan het spelletje met je spelen.
4: We hebben vier verse fragmenten voor je klaarstaan. Die hebben één thema gemeen en dat thema is misdaad. We hebben telkens een woord... Ja, leuk hè. We hebben een woord weggehaald telkens. Ja, het is aan jou om het goede woord in te vullen. Dan hoor je de koe, hè. Je hoorde hem net al even op de achtergrond. Ja. Je krijgt voor elk goed antwoord een vinylplaat. En maak je nou het hele misdaadkwartet vol, dan leer je de plaat spelen.
3: Wauw.
4: Top, hè.
3: Ik ga mijn best doen.
0: Nou, dan is dit jouw eerste opgave.
3: Lawyer.
0: Ja. Inderdaad. Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie, Lawyer. Het goede antwoord. En dan deze.
3: But I didn't shoot them. I didn't shoot him dead.
0: Het is iemand die samenwerkt met de sheriff. Dat kunnen we wel weggeven.
3: I didn't shoot the...
0: Dan moet ik hem toch afkeuren. Hij is misschien een beetje gemeen in deze plaats van Bob Marley. The Deputy.
3: De
0: hulpsheriff inderdaad. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Dus dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand, zullen we maar zeggen. Goed, de volgende, die klinkt zo.

0: Die ging heel snel.
1: You can't break free, zegt hij er nog achteraan.
0: Ja. Jill?
1: Ja, bijna. Het is namelijk de Prison. Maar daarmee heb je gewoon 2 vinylplaten gescoord. En die gaan we naar jou opsturen hiervoor, hè?
0: Nou, ik vind het ook.
1: En dankjewel dat je mee wilde spelen. En je mag ook bepalen welke van deze platen je graag helemaal wil draaien.
0: Even denken. Ik wil wel de 2e helemaal horen.
1: Dat was I Shot the Sheriff van Bob Marley. Die bedoelde je dan toch? Nou, dan gaan we die voor je draaien.
0: Super, dankjewel.
1: En een fijne dag.

0: Bob Marley, I Shot the Sheriff uit het platenkwartet van vandaag. Marion die zegt nog even, niet iedereen die niet in de Randstad woont leeft op het platteland hoor. Nee, dat weet ik ook wel. Maar
1: het is buitenland.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Norman met de raadsel!
4: Ja, daar gaan we weer. Jullie mogen raden, waar gaat dit zo over?
5: Blijf uit de buurt.
0: Zo,
1: dit... zijn het van die nieuwe drones die dan komen waarschuwen? Dat hebben ze hier wel eens, toch? Die dan zeggen, optieven hier, je mag hier niet komen, dit is een militaire basis.
4: Grijp je kans, Daniel, want Roelof heeft het helemaal mis.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik dacht inderdaad ook een beetje zoiets. Nou, een waarschuwing, blijf uit de buurt, want dit is een plek waar de hele tijd mensen proberen te dichtbij te komen,
4: ja,
0: en dat mogen ze niet.
4: Maar wat is het?
0: Een schilderij. Wat ze willen aanraken. En je mag het niet aanraken, want het is in een museum. En je moet er ver uit de buurt blijven.
4: Ja, meer kansen kan ik echt niet geven.
2: Dit is NPO Radio 2.
4: Jammer,
0: hè? Wat was het dan?
6: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
7: Kinderhulp helpt kinderen in de armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
8: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
11: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
2: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
4: 8 uur rond. Goedemorgen. Straks is Direct bij ons in de studio. Eerst het NOS Journaal met Carmen Verheul.
5: Het UWV trekt de stekker uit een computersysteem dat het al een tijd aan het ontwikkelen is. En dat heeft zo'n 55 miljoen euro gekost. De uitkeringsinstantie zegt dat het systeem niet voldoet aan de verwachtingen. Het moest werkgevers en werkzoekenden beter aan elkaar koppelen. Aan het mislukte project is 5 jaar gewerkt. En minister Veilbrief van Sociale Zaken schrijft in een brief aan de Kamer dat er een grondige evaluatie komt. Een mooie avond voor Feyenoord in de Champions League. De Rotterdammers versloegen het Italiaanse Como met 3-2. Kersvers Oranje International CGL blonk uit met een doelpunt en beleefde een heerlijke avond.
6: Ja, geweldig hè. Supporters erachter, team staat aan. Ja, geweldig. We zitten er lekker in. Dus ja, dit moeten we zorgen dat we dit vasthouden. Gewoon met beide voeten op de grond blijven houden. We zeggen vaak in het team dat we nederig moeten zijn. Niet arrogant, totaal niet arrogant. Ik denk dat vandaag dat je ook weer ziet als we die bal verliezen, hoe iedereen druk zet, hoe iedereen terugsprint, hoe iedereen verdedigt met elkaar. Dat is gewoon wat erin aan het groeien is en dat moeten we vasthouden en alleen maar blijven ontwikkelen.
5: Hatshemousa scoorde de andere 2 doelpunten voor Feyenoord. Bij wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Renners en stafleden voelen zich onveilig en verlaten getraumatiseerd de ploeg. NOS Sport sprak met 71 mensen. Zo vertelt wielrenner Martijn Tusveld dat hij geen grote wedstrijden meer mocht rijden, omdat hij het niet eens was met de gekozen tactiek. Hij zegt dat hij daarna zijn gevoelens niet meer durfde te delen en depressief werd. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen. Picnic PostNL wil niet reageren. Wandelaars in het stadspark van Sittard kunnen voortaan door een robot worden opgedragen om aan de kant te gaan, want er rijdt daar een nieuwe robot-grasmaaier. De gemeente test of die de traditionele zitmaaier kan vervangen.
7: Geweldig dat we dat niet eerder bedacht hebben, dacht ik eigenlijk.
8: Grasmaaien in voortgang, blijf uit de buurt.
9: Hij is veel lichter, waardoor het heel goed is voor de ondergrond en voor het gras. Hij is natuurlijk qua energie, hij wordt opgeladen door zonnepanelen. Dus hij is duurzaam. Hij is daarnaast ook geluidsarmer, een stuk geluidsarmer dan een reguliere zitmaaier.
8: Grasmaaien in voortgang, blijf uit de buurt. Grasmaaien.
5: Ja.
10: Oh.
5: Grasmaaier. Ja, die maakt trouwens ook foto's van het gras, zodat hij leert en dan uiteindelijk nog efficiënter het gras kan maaien.
10: Ja, dit is het eerste ding wat ons komt aanvallen als AI de wereld overneemt. Komt u achter je aan?
5: Komt u achter je aan?
10: Kom in de buurt.
5: Maait hij je neer. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar.
10: Dankjewel. Erwin, waar staat het vast?
11: Het staat vast vooral in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van het zuiden naar het midden toe. Tussen Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalenwest en Afrit Geldermalsen. 20 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Vertraging is al meer dan 3 kwartier.
6: Op de grond blijven houden. We zeggen vaak in het team dat we nederig moeten zijn. Niet arrogant, totaal niet arrogant. Ik denk dat vandaag dat je ook weer ziet als we die bal verliezen, hoe iedereen druk zet, hoe iedereen terugsprint, hoe iedereen verdedigt met elkaar. Dat is gewoon wat erin aan het groeien is en dat moeten we vasthouden en alleen maar blijven ontwikkelen.
5: Hatshemousa scoorde de andere 2 doelpunten voor Feyenoord. Bij wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Renners en stafleden voelen zich onveilig en verlaten getraumatiseerd de ploeg. NOS Sport sprak met 71 mensen. Zo vertelt wielrenner Martijn Tusveld dat hij geen grote wedstrijden meer mocht rijden, omdat hij het niet eens was met de gekozen tactiek. Hij zegt dat hij daarna zijn gevoelens niet meer durfde te delen en depressief werd. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen. Picnic PostNL wil niet reageren. Wandelaars in het stadspark van Sittard kunnen voortaan door een robot worden opgedragen om aan de kant te gaan. Want er rijdt daar een nieuwe robot-grasmaaier. De gemeente test of die de traditionele zitmaaier kan vervangen.
7: Geweldig dat we dat niet eerder bedacht hebben, dacht ik eigenlijk.
8: Grasmaaien in voortgang, blijf uit de buurt.
9: Hij is veel lichter, waardoor het heel goed is voor de ondergrond en voor het gras. Hij is natuurlijk qua energie, hij wordt opgeladen door zonnepanelen. Hij is duurzaam. Hij is daarnaast ook geluidsarmer, een stuk geluidsarmer dan een reguliere zitmaaier.
8: Grasmaaien in voortgang, blijf uit de buurt. Grasmaaien...
5: Ja.
10: Oh.
5: Grasmaaier. Ja, die maakt trouwens ook foto's van het gras, zodat hij leert en dan uiteindelijk nog efficiënter het gras kan maaien.
10: Ja, dit is het eerste ding wat ons komt aanvallen als AI de wereld overneemt. Komt u achter je aan?
5: Komt u achter je aan?
10: Kom in de buurt.
5: Maait hij je neer. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar.
10: Dankjewel. Erwin, waar staat het vast?
11: Het staat vast vooral in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van het zuiden naar het midden toe. Tussen Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalenwest en Afrit Geldermalsen. 20 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Vertraging is al meer dan 3 kwartier. De A28 Amersfoort richting Utrecht heeft ook veel vertraging.

0: met de gekozen tactiek. Hij zegt dat hij daarna zijn gevoelens niet meer durfde te delen en depressief werd. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen. Picnic PostNL wil niet reageren. Wandelaars in het stadspark van Sittard kunnen voortaan door een robot worden opgedragen om aan de kant te gaan. Want er rijdt daar een nieuwe robot-grasmaaier. De gemeente test of die de traditionele zitmaaier kan vervangen.
1: Geweldig dat we dat niet eerder bedacht hebben, dacht ik eigenlijk.
2: Grasmaaien in voortgang, blijf uit de buurt.
3: Hij is veel lichter, waardoor het heel goed is voor de ondergrond en voor het gras. Hij is natuurlijk qua energie, hij wordt opgeladen door zonnepanelen. Dus hij is duurzaam. Hij is daarnaast ook geluidsarmer, een stuk geluidsarmer dan een reguliere zitmaaier.
2: Grasmaaien in voortgang, blijf uit de buurt. Grasmaaien.
0: Ja.
4: Oh.
0: Ah. Grasmaaier. Ja, die maakt trouwens ook foto's van het gras, zodat hij leert en dan uiteindelijk nog efficiënter het gras kan maaien.
4: Ja, dit is het eerste ding wat ons komt aanvallen als AI de wereld overneemt. Komt u achter je aan?
0: Komt u achter je aan?
4: Kom in de buurt.
0: Maait hij je neer. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar.
4: Dankjewel. Erwin, waar staat het vast?
5: Het staat vast vooral in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van het zuiden naar het midden toe. Tussen Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalenwest en Afrit Geldermalsen. 20 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Vertraging is al meer dan 3 kwartier. De A28 Amersfoort richting Utrecht heeft ook veel vertraging. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht. Bijna een half uur vertraging in 7 kilometer file. Door een eerder kapotte vrachtwagen op de A27, maar die is weer weg. A9 Alkmaar Amstelveen, een nieuw ongeluk bij Afrit Haarlem-Zuid. Geeft 5 kilometer file en een kwartier vertraging. De A20 Gouda Hoek van Holland door een ongeluk. 20 minuten erbij tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoopend Kleinpolderplein. 5 kilometer file.
4: Dankjewel. Ja, en ondertussen staat Direct hier beneden te soundchecken. Ja, ze spelen niet in ons kleine studiootje, want het is te klein voor zoveel talent bij elkaar. Dus ze spelen in de kerstverse Jurre Bosman Arena. En daar is dit te horen nu.
6: Mooi toefje.
4: Mooi toefje.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
11: Gaat digitalisering de zorg redden?
10: En wie draagt de zwaarste lasten?
11: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
10: Samen slimmer zorgen.
11: Verbego Zorgservice.
12: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
13: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
12: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
11: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld 450 euro per jaar. Even Independeren. Al je vaste

0: Geregeld. Ga naar independer.nl. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
1: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
2: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Michael Stipe die is bezig met een nieuw album. Hij is onderweg naar de release van het album. Maar hij is echt de koning van het teasen. Hij heeft het in 2023 al aangekondigd. Maar het komt pas eind dit jaar. En dan heeft hij ook weer iets heel bijzonders bedacht voor de release. Het moet dan net na middernacht op 31 december. Zeg maar net als wij de gong van Bohemian Rhapsody hebben laten horen. Dan dropt dat album om 5 over middernacht. Dan dropt de eerste single. Sorry, moet ik het goed zeggen.
1: Okay.
0: En dan in mei 2027.
1: Jusje.
0: Dan komt het album pas. Dus ja, je moet er nog even geduld voor hebben. Hij heeft wel een kleine teaser gegeven een tijd geleden. Is ook weer 5 maanden terug.

0: gewoon gelijk goed nieuws brengen op deze 15 oktober 2026. Want benzine en diesel zijn ietsjes goedkoper geworden. Ja, het is nog steeds duur genoeg hoor. Een liter benzine kost nu volgens de adviesprijs €2,72. En de diesel is weer goedkoper dan de benzine. €2,71. Oh. Ja, met die hoge prijzen bedenken dieven steeds gekkere manieren om benzine te stelen. In Terneuzen ontdekte een vrouw dat haar tank zo goed als leeg was. Dus ze reed naar het tankstation, ze gooide hem vol. Maar tijdens het tanken merkte ze allemaal druppels onder haar auto. Wat was er nou gebeurd? Nou, dieven hadden dus gaten in haar tank geboord om op die manier haar dure benzine te kunnen jatten.
1: Ja.
0: Nou, vroeger, toen benzinedoppen nog niet op slot gingen, toen ging het met een slangetje. Dan moest je eraan zuigen
1: en dan, gaat hij lopen.
0: Communicerende vaten.
1: Ja. Wat een verhaal. Ik heb een bioscooptip hier voor je voor komend weekend. Vanaf vandaag draait de Hollywoodfilm Street Fighter in de bioscopen. Het is gebaseerd op het populaire computerspel uit de jaren 90. In die film nemen verschillende vechters het tegen elkaar op tijdens een groot toernooi. Nou, de 2 meter 18 lange Olivier Richters, oftewel de Dutch Giant, die heeft een grote rol in de film. Hij speelt Zangief, een Russische worstelaar. Het is een jongensdroom die voor hem uitkomt, vertelde hij ons eerder vanochtend.
2: Als 8-jarig jongetje speelde ik de game al en speelde ik 2 karakters. Dat was Blanka en Zangief. Ja, niet wetend dat dat jongetje ooit Zangief zelf zou worden. Dat dus toen ik het nieuws kreeg, was het echt zo van wauw.
1: Prachtig. De karakters in die game Street Fighter hebben van die iconische one-liners die ze dan uitkramen. Zoals your body I will twist into a pretzel. Your mind I will leave for the vultures. We vroegen Olivier ook of hij ook dit soort teksten heeft in die film.
2: Je hebt heel veel teksten, weet je, van my strength is much greater than yours.
0: Hij heeft goed op het accentje geoefend, hè?
1: Ja, goed, hè? Echt rustig. Vanaf vandaag te zien, dus.
0: En dan, bij de kringloop kom je steeds gekkere dingen tegen. In Ridderkerk bijvoorbeeld, daar hebben ze een EK-shirt gesigneerd door Marco van Basten uit 1988. Het jaar waarin Nederland op zijn kop stond na het legendarische doelpunt in de EK-finale. Het shirt heeft het bekende rugnummer 12, een handtekening van Marco en een echtheidscertificaat. Hoe het shirt dan bij de kringloop is beland, dat weet niemand. Ja, toch nog even terug naar het doelpunt, hè?
3: 1-1 wordt het. Buren van Basten. Goed! Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ja! Niet te geloven, zoals
0: hij
3: die bal uit de lucht oppakt in die hoek
0: staat. Ja, dit iconische shirt gaat zaterdag bij de kringloopwinkel onder de hamer. Je kan al bieden vanaf een paar tientjes, maar ja,
1: daar heb je niet voor, denk ik.
0: Het zou behoorlijk uit de hand kunnen lopen, zeker nu dat het een beetje landelijk nieuws is geworden. Goed, Roelof, als jij hier je spullen zou willen pakken.
1: Ja.
0: En jij moet naar beneden.
1: Het is een eindje lopen, hè?
0: We hebben hier naast de studio hebben we de NPO-dome. En weet je, de meeste acts passen daar wel in. Maar vandaag hebben we een act. Nou ja, alleen al hun talent is te groot voor de NPO-dome. En dus wijken we uit naar de Jure Bosman Arena. Ik
1: is groot,
0: zo daar.
1: Ja,
0: 5 verdiepingen lager.
1: Ik ga rennen.
0: Daar staat heel direct opgebouwd met 15 gitaren en al. Dus Roelof is er zo meteen live.

0: as if sweet goodbyes. En ondertussen 5 verdiepingen lager in de Jure Bosman Arena met de mannen van Direct. Roelof, goedemorgen.
1: Ja, hallo, hallo. Ja, in de gloednieuwe Jure Bosman Arena met Direct, inderdaad. Marcel, wat vind je van onze nieuwe zaal?
2: Ik vind het heel erg gaaf. Wij zijn hier al afgelopen jaar vaak naar binnen gekomen. En dan zaten die arme portiertjes hier zo in dat dépendantje koud te leien. En dit is super mooi geworden, joh. Fijn dat we hier zo op de begane grond naar binnen kunnen komen. En niet alles meer hoeven te proppen in allerlei liftjes en zo. Dus dat is voor onze crew ook heel erg fijn. Ja,
1: ik wil niet zeggen dat we hem speciaal voor jullie hebben gebouwd. Maar we eigenlijk hebben hem speciaal voor jullie gebouwd.
2: Ah, joh, ben je gek, joh.
1: ik kwam hier net binnen en dan was je aan het trekken en het rekken. Doe je dat altijd?
2: Niet altijd. Het moet vandaag van ver komen, Roelof.
1: Wat gisteren was het laat?
2: Nee, niet per se. Maar het is altijd zo vroeg. En het is altijd zo... ja, dan gaan we weer. Dan mogen we weer. Er komt altijd een gezonde dosis adrenaline vrij als je moet.
1: Dus dat is heel goed, toch?
2: Kunnen we niet staffies zijn, ja, toch?
1: We hadden het net in de uitzending over dingen die je nog niet gedaan hebt... die heel veel mensen al wel hebben gedaan. Dus we hadden luisteraars die waren nog nooit in de Efteling geweest. Mensen waren nog nooit in de provincie Zeeland geweest. Heb jij van die dingen...
2: Ik heb nog nooit gebungee-jumped.
1: Oké, maar dat heb ik trouwens wel gedaan. Maar dat hebben wel meer mensen niet gedaan.
2: Nou ja, dan... heroïne gebruikt?
1: Ja, dat is heel ongebruikelijk. Zeker in jullie scene, inderdaad. Spike, bij jou denk ik dan... dat is een man die heeft alles gedaan wat God verboden heeft. En nog veel meer waarschijnlijk. Maar zijn er dingen die jij nog niet gedaan hebt?
3: Nee, ik heb alles gedaan. Het is te laat om te stoppen, maar ik heb alles gedaan.
1: Ook alle Harry Potter films gezien, daar ging het ook nog over.
3: Ja, maar je hebt het er net, Marcel heeft het net over tijdstippen. Ik merk ook dat mijn breinactiviteit nog voor de helft werkt, ongeveer.
1: Is dat? Je ziet er hartstikke fris uit.
3: Ja, maar daarom heb ik een brilletje op. Ja, jij ook, maar jij hebt geen gekleurde glazen.
1: Nee, ja, buiten alleen, als de zon schijnt.
3: Hey, het zonnetje vandaag.
1: Ja, toch? Ja, wat goed. Hey, het nieuwe album is een week uit. Hoe is de sfeer?
3: Heel goed. We hebben afgelopen weekend zijn we eigenlijk heel het land doorgecrossed. Hebben instores gedaan, hebben we de achterban mogen ontmoeten. En ja, het was heel erg gaaf om te zien hoeveel mensen in de rij wilden staan om die nieuwe plaat gesigneerd te hebben. Dus we hebben met mensen een praatje gemaakt. Je krijgt de eerste reactie dan te horen wat onze achterban van die plaat vindt. En dat is heel tof, weet je, want we hebben je maakt zo'n plaat en het is nu out there, het is te streamen, het is te draaien en om dan te merken dat de reacties weer zo positief zijn, is gewoon heel erg mooi.
1: Vind je dat überhaupt nog spannend? Want ja, jullie zijn nergens meer bang voor, toch?
3: Nee, joh. Ja, kijk, het is altijd afwachten. Kijk, we zijn wel een band die altijd weer iets nieuws probeert. Te leveren. En ook vanuit een nieuwe... Wat hoor ik nou zeggen? Krijg ik nou je collega die hem een beetje...
1: Ja, die zegt hij moet het kort houden.
3: Ja, dan moet je ook niks aan mij vragen. Want dan weet je hoe laat het is. Nee, gezonde spanning. Laat ik het daarbij houden.
1: Heel goed. Nou, we gaan naar jullie luisteren. Ja. Jullie gaan hem ontmaagden. De Jure Bosman Arena.
4: Ja, vet.
1: Direct live hier op NPO Radio 2.
5: Ze is my friend. My friend, ja. Yeah.

Direct. My Friend Live. Ja, geweldig. Het album is nu overal te beluisteren. En we danken Direct dat ze hier waren. Roelof komt langzaam weer terug naar boven. En op de radio hoor je nu Dua Lipa, Love Again.

0: Dua Lipa, You're the Love Again. En daarvoor direct live hier vanuit onze gloednieuwe zaal. 5 verdiepingen lager, de Jure Bosman Arena. Het nieuwe album van Direct is overal te beluisteren, dat zei ik al. Ze staan in Rotterdam, Ahoy. En er zijn nog een paar extra shows bijgekomen. Volgens mij is er nog hier en daar een klein kaartje te scoren. En het album heet Keep the Fire On. En dan, lekker nazomeren, temperaturen tot plaatselijk 17 graden vandaag. Het blijft overal droog, in ieder geval de hele ochtend. Alleen kans op hier en daar een stapelwolk. En Erwin de Hart, die houdt het wegennet in de gaten. Goedemorgen, Erwin.
1: Ja, daarnaast de stapel wolken ook een stapel files. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, was de vertraging heel groot. Tussen Rosmalen West en Waardenburg, 12 kilometer file. Er is nog 40 minuten van over de weg is weer vrij. En het blijft wel druk. De A4, Den Haag-Rotterdam, heel veel vertraging nog. Tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein. Voor de Keteltunnel, 8 kilometer file. Dat komt allemaal door een eerder ongeluk op de A20. Daar is de weg weer vrij. Gaat alles weer als vanouds. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Ja, daar is goede raad heel duur bij afrit Haarlem-Zuid. 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is namelijk dicht door een ongeluk. Even afwachten hoe dat zich ontwikkelt. Op de A37, Duitse grens richting Hogeveen. 3 kilometer file bij Nieuwlanden. Vertraging is 10 minuten.
0: Dankjewel. En hier is Carmen met het laatste nieuws.
2: Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. En het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. Verder dreven auto's door de straten en zijn metrostations en tunnels ondergelopen. Renners en stafleden bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Kritiek wordt afgestraft en sommigen verlieten getraumatiseerd de ploeg. Ook mochten trainers en renners amper nog contact met elkaar hebben, zegt onderzoeksjournalist bij NOS Sport Nando Boers.
3: Die trainers mochten niet meer praten, informeren naar het persoonlijk welzijn van die renners. Die moesten alleen maar zeggen, heb je dit getraind? Dan werd dat in het logboek gezet, training uitgevoerd als afgesproken. Volgende race is dan en dan. Er zijn renners die hebben mij verteld dat ze soms maar 1 keer in de maand contact hadden met een trainer. En als die trainer dus iets wilde weten of een vraag had, dan moest hij eerst naar het management, in plaats dat die trainers gewoon met die renners konden communiceren.
2: Er is om een reactie gevraagd bij het management van de wielerploeg, maar dat geeft geen commentaar. Oekraïne gaat weer Russische energiedoelen aanvallen. President Zelensky zegt dat de aanvalspauze is afgelopen omdat Rusland zich niet aan de afspraken houdt. President Trump kondigde zondag plotseling een bestand aan waarbij Rusland en Oekraïne elkaars energiesector zouden ontzien bij de aanvallen. Zelensky wist van niks, maar wilde zich er wel aan houden, maar Rusland ging gewoon door met aanvallen. Het is vandaag de dag van de witte stok. Over de hele wereld wordt aandacht gevraagd voor blinden en slechtzienden. In Nederland lopen zij deze week naar een favoriete voetbalclub om te wijzen op de verkeersveiligheid. Lang niet alle automobilisten weten dat zij altijd voorrang hebben in het verkeer, ook als ze niet bij een zebrapad oversteken.
4: Mensen zijn zich er onvoldoende bewust van. Ik denk dat dat komt onder andere omdat tijdens bijvoorbeeld de rijopleidingen wordt er minimaal aandacht aan besteed. En daarna, als je eenmaal je rijbewijs hebt, ja, dan houd je dat ook niet bij. Dus als je het al weet tijdens je rijlessen, dan vergeet je het daarna. En je rijdt daarna nog vele jaren door. En als je je daar niet van bewust gemaakt wordt, ja, dan vergeet je dat gewoon.
2: Bij de landelijke wandeltocht wordt ook aandacht gevraagd voor verkeerd geplaatste fietsen, slecht aangegeven oversteekplaatsen of gebrekkige reisinformatie.

0: elke dag wordt onze mailbox en onze appbox overstelpt, Carmen, met vragen voor jou.
1: Oh.
0: Vandaag is er eentje van Ruud. Die schrijft... Vroeger kon ik moeiteloos achter tevoren praten.
1: Oh.
0: Tegenwoordig lukt me dat helemaal niet meer. Wat kon jij vroeger heel goed, maar ben je inmiddels compleet verleerd?
1: Oh, ik was even bang dat hij mij achter tevoren liet praten.
0: Maar even oefenen wordt dat.
1: Wat ik vroeger kon en nu niet meer... Nou, sowieso laat mijn geheugen me steeds in de steek de laatste tijd. Dus vroeger kon ik dingen beter onthouden.
2: Maar je was toch een turnkampioen?
1: Ja. Ja. Goed, Daniel.
2: Ja.
1: Inderdaad, ik heb vroeger geturnd. Ja, sterker nog, ik ben ooit een keertje Goois kampioenen geweest op de lange mat.
2: Nou, precies.
1: Dat heet eigenlijk de vloer tegenwoordig, maar in mijn tijd heette dat nog de lange mat. Ja, daar ben ik heel erg trots op. Ze noemden mij ook Elastiekje. Dat was een beetje mijn bijnaam.
0: Maar ben je dat wel verleerd?
2: Heb je het nog wel eens geprobeerd?
1: Nou, je moet maar nu geen radslag meer laten doen, denk ik, toch? Nee, een spagaat red ik ook niet meer, hoor. Misschien nog wel een beetje lenig, maar dat red ik echt niet meer. Dus ga alsjeblieft niet vragen of ik dit nog eens wil demonstreren. Want ik denk dat ik afbreek bij mijn enkels.

0: Vanessa Carlton en het legendarische A Thousand Miles. Ik heb het fragment nu niet paraat, maar dat ga ik echt wel weer een keer laten horen als we deze nog een keer draaien. Die producer van A Thousand Miles is zeker de moeite waard om daar de documentaire van op YouTube te kijken. Een soort 8-minuten video over het maken van deze plaat. En die producer die vertelt, ja, ze had dat pianomelodietje. En toen heb ik op een gegeven moment besloten, nee, we moeten een beetje zo. Ze moet even inhouden en dan moet ze gas geven. En boom, it's a fucking smash right there.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
4: Wat is het voor plaat?
5: Echt een hele goede plaat.
0: Ja, het is de nieuwe van Fontaines D.C. Gisteren ook al gedraaid. Er kwamen zo superveel goede reacties op. Mensen vonden het echt prachtig. Dat ik dacht, nou, kunnen we die vandaag nog een keertje draaien, toch? Hij is samen met Rosalía en hij heet Where

0: Echt een plaat voor de donkere dagen voor kerst, zegt Marcel. Het is de nieuwe van Fontaine's DC, Where Is God?
1: De rondvraag.
2: Ik heb nog wel wat.
3: Ja.
2: Het was deze plaat waardoor wij uiteindelijk op frikandellen kwamen. Want iemand zei, dit zou zomaar een Bondsong kunnen zijn. Toen riep Rianne van de redactie, ik heb nog nooit de Bondfilm gekeken. Toen zeiden we, hoe kan dat nou? Ik heb ook nog nooit een frikandel gegeten. Nou, dat is helemaal raar.
0: Rianne, jij hebt dit eerder deze ochtend nog een keer herhaald en... Wat is dit geluid?
4: Ik heb hier een hele bak vol frikandellen. En een doosje met mayo. Een bakje met mayo. Dus...
0: Nou.
2: Dit wordt spektakelradio. Ja,
0: ik vind de eerste hap van je eerste frikandel ooit in je leven. Op je, wat is het, 28ste?
4: 26ste.
2: Je bent erbij.
0: Eerste hap moet zonder saus, vind ik wel.
4: Nee, doe maar aan deze
3: kant. Ze vroeg net, hoe smaakt het?
4: Oh, lekker wel.
0: Ja, is wel succes.
3: Oh, dat heb je al die jaren gemist.
4: Smaakt een beetje naar een gehaktbal.
0: Ja, dat mag.
3: Ja hoor.
0: En met mayo, is dat...
4: Ik vind die korst heel lekker. Het is echt bijna als een kroket dat je een harde buitenkant hebt en die binnenkant is echt anders.
0: Heel Nederland weet dit al. Ja.
3: Oh, regen. Dit voelt heel nat, alsof je onder de douche staat.
0: We zijn blij dat wij van Daniel en Roelof zijn al op jou dit hebben kunnen gunnen in je leven, Rianne.
2: Je kunt natuurlijk ook een vegetarische variant nemen, zeggen wij van BNFara, maar ik zou het niet doen.
4: Hey, ik heb nog over, jongens.

0: Huey Lewis en de News, The Power of Love. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Na het daverende succes van jingletje gisteren...
1: Ja?
0: Ben ik weer de studio in. Ik ben
1: er weer.
0: Ja, nieuw hoor.
1: Wauw.

0: maakte echt een mooi emotioneel stuk van.
1: Ja, Bart. Ja, ik heb, als ik gitaar kon spelen, had ik hem gewoon full power gedaan.
2: Ja. Maar, ja. Terwijl er een non voorbij loopt hier.
1: Oh. Oh ja, uit die clip, ja.
0: Ja. Ja. En terwijl Bart met zijn gouden oorbel achter de piano zit.
1: Hij wordt steeds lastiger.
0: Ja, dat is niet normaal, hè. Weet je wat het is? Kun je een audioberichtje voor Bart opnemen en dat insturen via NPO Luister. Bart, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: En wij zijn er morgen weer.
3: Dat is heel cool. Ik vind het heel leuk voor de hele, heel Nederland. BNN.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
9: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excelsiets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
14: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimersdrop. Nu ook suikervrij.
17: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Wie was je aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: 18+.
1: De grootste energieslurpers in huis?
0: Wat kost al die kleding nou echt?
2: Wat heb je nog aan zonnestroom?
3: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: 40 liedjes proppen in 3 uur, dat is ook knap. Zometeen aan de slag op je radiootje. Blijf plakken. Eerst luisteren naar het NOS Journaal met Carmen Vril.
6: Goedemorgen. Oekraïne gaat weer Russische olieraffinaderijen aanvallen. President Zelensky zegt dat Rusland zich niet aan de pauze houdt die president Trump had aangekondigd. Oekraïne heeft het nu extra zwaar vanwege problemen met het satellietnetwerk van Starlink. Het bedrijf heeft de snelheid teruggeschroefd, waardoor volgens deze expert de Oekraïnse drones minder hard kunnen vliegen.
7: Dus die Oekraïnse drones die gingen wel 200 km per uur en hadden zo'n stukje onschendbaarheid gecreëerd voor zichzelf en konden daardoor dieper, verder, sneller en preciezer die Russische logistiek aangrijpen. Door nu de snelheid terug te draaien waarop dat dan werkt, moeten de drones langzamer vliegen. Ja, en zijn ze dus ook kwetsbaarder geworden voor de Russische luchtverdedigers, waardoor minder drones hun vernietigende werk kunnen doen.
6: Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering achter het afknijpen van de snelheid zit, omdat die een deal met Rusland heeft gesloten over de levering van diesel. Onrust gisteravond in de Amsterdamse buurt Floradorp. De ME is daar ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar de hulpdiensten gooiden. De bewoners zijn boos omdat de gemeente niets voelt voor een alternatief plan voor het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Dat plan voor een vuur in een container midden in de wijk is afgekeurd door de brandweer. Na 12 jaar van uitstel is tussen Noord-Korea en China een nieuwe brug geopend. De brug was al lang klaar, maar Noord-Korea lag dwars bij de aansluiting op de weg. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Maar nu beide landen de banden weer aanhalen, kan de brug worden geopend. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. Door de storing werkt de app nog steeds niet en draaien distributiecentra nog niet op volle toeren. Sommige buurtsupers hebben daar helemaal geen last van. Daar doen ze nog veel met pen en papier.
8: Ja, het gaat eerst even kijken wat in de winkel nog de voorraad is en wat in het magazijn de voorraad is. En zo wordt eigenlijk alles met de hand als persoon besteld, dus niks via de computer.
9: Zijn er wel eens klantgegevens van uw klanten gehackt?
8: Nee, we hebben zelf geen klantgegevens. Ja, we kennen heel veel klanten qua naam. Ja, we geven ze het liefst allemaal een hand.
6: Het weer. Eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. En met 18 tot 20 graden wordt het vrij zacht voor de tijd van het jaar.
5: Dankjewel. Erwin Hartan bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen, Erwin.
10: Goedemorgen, Bart. Ja, er staan nog steeds files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein 9 kilometer file, een 30 minuten vertraging. De weg is gelukkig weer vrij. Er staan daardoor ook nog steeds mensen in de file op de N205 vanuit Nieuw-Vennep. Bij Haarlem 3 kilometer file. A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. Een kwartier vertraging, 3 kilometer file. A37 Duitse grens Hogeveen. Dus de knooppunt Holsloot en Nieuwlanden 2 kilometer file. Daar is tot 1 uur vanmiddag door het berging van een kipper de linkerrijstrook dicht.
5: Dankjewel. Als je herkent wat ik speel op de piano iedere ochtend, dan kun je een audioberichtje sturen via de NPR Luisterapp. En dan kun je bijvoorbeeld iets inzingen.
11: When the lady smiles, she holds me in her hand.
5: Of je spreekt het gewoon in of schreeuwt het in.
11: Golden earring!
5: Juist, exact. En het komt op hetzelfde neer. When the lady smiles komt eraan over een paar minuten.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is
6: dat het te afhankelijk zou worden van China. Maar nu beide landen de banden weer aanhalen, kan de brug worden geopend. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. Door de storing werkt de app nog steeds niet en draaien distributiecentra nog niet op volle toeren. Sommige buurtsupers hebben daar helemaal geen last van. Daar doen ze nog veel met pen en papier.
8: Ja, het gaat eerst even kijken wat in de winkel nog de voorraad is en wat in het magazijn de voorraad is. En zo wordt eigenlijk alles met de hand als persoon besteld, dus niks via de computer.
9: Zijn er wel eens klantgegevens van uw klanten gehackt?
8: Nee, we hebben zelf geen klantgegevens. Ja, we kennen heel veel klanten qua naam. Ja, we geven ze het liefst allemaal een hand.
6: Het weer. Eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. En met 18 tot 20 graden wordt het vrij zacht voor de tijd van het jaar.
5: Dankjewel. Erwin Hartong bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen, Erwin.
10: Goedemorgen, Bart. Ja, er staan nog steeds files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein 9 kilometer file, een half uur vertraging. De weg is gelukkig weer vrij. Er staan daardoor ook nog steeds mensen in de file op de N205 vanuit Nieuw-Vennep. Bij Haarlem 3 kilometer file. A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. Een kwartier vertraging, 3 kilometer file. A37 Duitse grens Hogeveen. Dus de knooppunt Holsloot en Nieuwlanden 2 kilometer file. Daar is tot 1 uur vanmiddag door het berging van een kipper de linkerrijstrook dicht.
5: Dankjewel. Als je herkent wat ik speel op de piano iedere ochtend, dan kun je een audioberichtje sturen via de NPO Luisterapp. En dan kun je bijvoorbeeld iets inzingen.
11: When the lady smiles, she holds me in her hand.
5: Of je spreekt het gewoon in of schreeuwt het in.
11: Golden earring!
5: Juist, exact. En het komt op hetzelfde neer. When the lady smiles komt eraan over een paar minuten.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis

0: klantgegevens van uw klanten gehackt?
1: Nee, we hebben zelf geen klantgegevens. Ja, we kennen heel veel klanten qua naam. Ja, we geven ze liefst allemaal een hand.
2: Het weer. Eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. En met 18 tot 20 graden wordt het vrij zacht voor de tijd van het jaar.
3: Dankjewel. Erwin Hartan bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen, Erwin.
4: Goedemorgen, Bart. Ja, er staan nog steeds files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein 9 kilometer, file een half uur vertraging. De weg is gelukkig weer vrij. Er staan daardoor ook nog steeds mensen in de file op de N205 vanuit Nieuw-Vennep. Bij Haarlem 3 kilometer file. A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. Een kwartier vertraging, 3 kilometer file. A37 Duitse grens Hogeveen. Dus de knooppunt Holsloot en Nieuwlanden 2 kilometer file. Daar is tot 1 uur vanmiddag door het berging van een kipper de linkerrijstrook dicht.
3: Dankjewel. Als je herkent wat ik speel op de piano iedere ochtend, dan kun je een audioberichtje sturen via de NPR Luisterapp. En dan kun je bijvoorbeeld iets inzingen.
5: When the lady smiles, she holds me in her hand.
3: Of je spreekt het gewoon in of schreeuwt het in.
5: Golden earring!
3: Juist, exact. En het komt op hetzelfde neer. When the lady smiles komt eraan over een paar minuten.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ADAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
18: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
19: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar...

0: periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.

De zang van Sarah Larsson op NPO Radio 2. Die twee mannen van Clean Bennett, de producers van het hele project, hebben een tijdje in Moskou gewoond. En een Russische vriendin noemden ze altijd, of een van de twee, Gifta Banditka. Ik hoop dat ik dat goed zeg in het Russisch, maar Russisch is niet zo ontwikkeld. En letterlijk vertaald naar het Engels was dat Clean Bandit. Eigenlijk bedoeld als totale bedeugniet. Ze vonden het eigenlijk wel een leuke benaming. Ik dacht, nou, als we dan toch een leuke naam zoeken, dan gaan we voor die vertaalde Russische uitdrukking van die vriendin van ons. En dat is altijd zo gebleven. Dit is Blur.

het doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Tijd voor het nieuws. De NOS Headlines, Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter. Dat is het bedrijf achter ChatGPT. En volgens de Amerikaanse staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. In Pakistan zijn zeker 27 scholieren en een leraar omgekomen toen het dak van een school instortte. Er zouden zo'n 30 gewonden zijn, van wie een deel ernstig. En er zitten nog kinderen vast onder het puin. Sivan Hassan doet toch niet mee aan de marathon van New York. Ze wilde daar haar rentrée maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze nu niet fit genoeg. Op een veiling in Londen is 27 miljoen pond betaald voor een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky. Het werk, Das Bunte Leben, was in de oorlog gestolen door de nazi's en werd later teruggegeven aan de erfgenamen. En nu kwam het dus onder de hamer.
2: 500.000, 23, 26 million. And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for 27 million pounds. Congratulations.
1: En dat is omgerekend zo'n 32 miljoen euro. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. En met 18 tot 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar.
0: 32 miljoen euro, voor mij is dat precies mijn energierekening dit jaar. Kan dat?
3: Ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Erwin Hart bij de ANWB, hoe is het op de weg?
4: Ja, goedemorgen. Het is steeds minder druk op de weg. Er staan dus nog wel wat files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Er staat 12 kilometer tussen Kootwijk en Hoevelaken, 20 minuten vertraging. Er is net een ongeluk gebeurd bij Hendrik Ido Ambacht. Dat is de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Feyenoord, Rotterdam en Hendrik Ido Ambacht, 10 minuten vertraging. 10 minuten ook op de A58 Breda Eindhoven bij Oorschot. En in Noord-Holland staat een file op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Door een ongeluk, 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.

en zo is het. Zorg dat je niet te stoppen bent. Doe waar je zin in hebt. Droom groot. Zo zou het ook de grote droom van Huub van der Lubbe zijn, van de Dijk, om ooit met Bruce Springsteen op het podium te staan. En dan samen Born to Run te spelen. En voor zijn gevoel was hij er even heel dichtbij. Toen Jan Douwe-Kroeske, weet je die nog? Een cd'tje met daarop een De Dijk live nummer aan Bruce Springsteen had meegegeven. En toen hoopte Huub echt een paar weken lang dat Bruce het nummer in de auto zou luisteren en hem zou bellen. Snap ik wel. Helaas heeft Bruce tot op de dag van vandaag nog nooit gebeld. Maar wie weet, want die disc kan er komen. Blijf dromen. Streets of Philadelphia, daar heb je hem, Bruce Springsteen.

Het wordt heter en heter en heter en heter. Want we begonnen afgelopen maandag met een kandidaat in het 60 seconden spel. Die 12 vragen goed heeft gehad. En daar is niemand tot nu toe overheen gegaan. En het is al bijna vrijdag. Nog twee kansen. Hoe je meespeelt met het 60 seconden spel. Door middel van een selectie.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbakmixen, alle zakken van 400 gram, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
0: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
6: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar €0,89. Lidl, je verdient het.
17: Meer lekkere muziek is onderweg. Als je blijft plakken bij dit radioprogramma Aan de Slag, vervolgt zometeen zijn weg naar het NOS Journaal van 10 uur, gelezen door Carmen Verheul.
18: Op dit moment praten EU-leiders in Brussel over hoge energieprijzen, de nieuwe Europese begroting en steun aan Oekraïne. De begroting is een belangrijk agendapunt, maar daar gaan de leiders het vandaag niet over eens worden, zegt redacteur Roemer Okhuizen.
19: Die onderhandelingen over die begroting die zitten al een tijd muurvast. Het gaat voor de goede orde om een begroting voor een periode van 7 jaar, van een kleine 2000 miljard euro. En om tot zo'n akkoord te komen moeten ook alle landen het eens zijn. En dat betekent dat er meestal eindeloze, nachtenlange onderhandelingen plaatsvinden. Maar ze willen toch heel graag er dit jaar al uitkomen. Dus er zijn na deze top nog eens 2 extra EU-toppen met alle leiders gepland.
18: Want leiders willen haast maken met een akkoord, omdat verkiezingen in grote Europese landen de verhoudingen binnen de EU flink overhoop kunnen gooien. De Kroatische politie heeft vannacht 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen aanhangers van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En volgens Kroatische media moest de politie ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Het UWV stopt met een groot ICT-project dat mensen sneller aan een baan had moeten helpen. Volgens de uitkeringsinstantie werkt het systeem niet goed, waar al zeker 55 miljoen euro aan was uitgegeven. De leverancier zegt dat dit komt door de slechte gegevens van het UWV. Zo weet de uitkeringsinstantie helemaal niet wat voor kwaliteiten kandidaten hebben, zegt deze redacteur van het FD.
20: Zij zeggen, die data is gewoon heel slecht. Wij hebben een F-16 gebouwd, zei de CEO, en daar gooit het UWV vervolgens diesel in. Die vergelijking gebruikt hij. En dan komt er rommel uit en dan gaat het niet vliegen. Garbage in, garbage out, dat was zo'n beetje de analyse van de leverancier.
18: Een adviseur die het UWV jarenlang hielp, ziet ook nog een andere oorzaak. Volgens hem is de uitkeringsinstantie vooral gericht op het toekennen van uitkeringen en minder op het vinden van werk. Celine Dion krijgt haar eigen Barbiepop. Die is gebaseerd op haar optreden tijdens de Oscars in 1998... waar ze My Heart Will Go On zong. De pop draagt een blauwe jurk met lange mouwen en de bekende hartvormige blauwe diamanten halsketting uit Titanic. Het weer, mooie herfstdag vandaag. Vrij veel zon met vanmiddag wat sluierwolken. En ongeveer 19 graden.
17: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, Erwin de Hart. Hoe is het op de weg?
21: Er staan een paar files nog op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Er is een ongeluk gebeurd tussen Knopend Hoevelaak en Barneveld. 7 kilometer, 25 minuten vertraging. Op dit moment de rechterrijstrook is dicht. A1 Apeldoorn-Amsterdam is gewoon druk. Tussen Kootwijk en Hoevelaak 11 kilometer, 25 minuten ook daar. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Door een kapotte vrachtwagen, 10 minuten vertraging. Tussen Knopend Terbrechtseplein en Knopend Kleinpolderplein.
17: Dankjewel. Ik ga zo meteen een hit draaien van Tafkap. Die artist formerly known as... Ja, dat ga ik dus niet zeggen. Dat moet jij maar inkoppen. Wie is dat ook alweer? Tafkap, welke artiest? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Ster.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
23: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more than extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
4: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
3: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel, want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten, 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
6: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan...
8: Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk...

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
6: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden. Mailen over je vakantie. Declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor

0: pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
1: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
9: geeft ruimte.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
12: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
11: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.

0: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
1: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: Miley Cyrus die schaart zich tegenwoordig in het rijtje Beyoncé, Adele, Madonna. Weet je, artiesten die je herkent op basis van haar voornaam. Ze wil voortaan gewoon Miley genoemd worden. Dus dat was Miley met Bass Persuades. Je houdt wel tijd over in het programma. Tenzij je dat allemaal weer gaat uitleggen.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Afkomstig uit Dordrecht en lekker een paar dagjes vrij.
2: Klopt, ja.
0: Je gaat genieten?
2: Ja? Ik ben onderweg naar Aken voor een wandeling naar het Drielandenpunt in het mooie herfstbos.
0: Het is mooi buiten.
2: Zeker.
0: We hebben een klein beetje vertraging op de lijn, heb ik het idee. Ik hoop dat dit jou niet al te veel stoort. Je bent in het buitenland, dan heb je dat soms in het spel. Want daardoor kom je misschien net iets later op antwoorden. En nou goed, we gaan het gewoon merken. Vraag nummer 1. Je hoorde een hit van Tafkamp net, hè, die ik draaide. The artist formerly known as?
2: Prince.
0: Prince is juist geantwoord. Vraag 2. Uit welke vinger kun je spreekwoordelijk een verhaal zuigen?
2: Duim.
0: Waarvoor zorgt een traiteur op je feestje?
2: Eten.
0: Hoe gaat deze Beatles-tekst verder? Hate you, don't make it...
2: Bad.
0: Wie doet er dit jaar niet mee aan beste zangers? Busy, Desiree of Snelle?
2: Snelle.
0: Wat is 88 plus 1?
2: 89.
0: Wat moet er achter deze titel van Billy Joel? She is always a...
2: Woman.
0: In de vorm van welk dier komen spaarpotten meestal voor?
2: Orken.
0: Ben je heel vrolijk of juist heel chagrijnig als je knorrig bent?
2: Als ik, sorry?
0: Als je knorrig bent.
2: Chagrijnig.
0: Welke zangeres staat in de top 2000 met Sugar Daddy en Satisfyer?
2: Pas.
0: Bij welk schoolvak leerde je vroeger over het kofschip?
2: Nederlands.
0: Wat heb je spreekwoordelijk op de juiste plaats als je een goed mens bent?
2: Hart.
0: Het woord rain komt vaak voor in top 2000 titels. Noem maar eentje.
2: Rain down on me.
0: Wat ik zei. We hebben een klein beetje vertraging op de lijn. Het duurde echt af en toe een seconde of anderhalf voordat je antwoord kwam. Ja, daar verlies je dan helaas wat tijd mee. Ik ga eens even kijken, Rick. 1 tot en met 9. Helemaal foutloos. En daarna vraag 10. Welke zangeres staat in de top 2000 met Sugar Daddy en Satisfyer? Dat is Roxy Dekker, daar waren we naar op zoek. En daarna heb jij vraag 12 en vraag 13 nog net binnen de tijd beantwoord. De highscore stond op 12. En dat blijft niet staan, want jij hebt ook 12 puntjes.
2: Oké,
0: zijn je twijfelachtig?
2: Nou ja, dat is niet super
0: aanspannend. Nee, dat is niet super, maar ja, als het zo doorgaat deze week... heb je toch gewoon een taartje, hoor.
2: Oké.
0: We weten het morgen definitief. Blijf plakken. Nou, je hoeft niet te blijven hangen. We bellen je morgen terug, maar wordt nog even spannend.

0: Smith, Man in Black. Nou, de script en If You Could See Me Now. Het is 11:02. Dit zijn de hoofdpunten van de NOS.
1: In Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. De Turkse stad heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels onder water staan. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In een nieuwe documentaire is te zien hoe gemeenteraadsleden en lokale kandidaten zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Een lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten. De partij van Nigel Farage is een onderzoek gestart. In het gemeentehuis van Drimmelen is vanochtend brand uitgebroken en dat kwam doordat de vaatwasser in de fik was gevlogen. Er vielen geen gewonden. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft de vaatwasser naar buiten gebracht. En een verrassing op de WK baanwielrennen in Shanghai. Jeffrey Hoogland is in het Keirin-toernooi al uitgeschakeld in de kwartfinales. Vorig jaar pakte hij nog brons op dit onderdeel en in 2021 werd hij Europees kampioen. Titelverdediger Harry Lafrijzen zit nog wel in de race. Het weer, een mooie herfstdag vandaag. Vrij veel zon met vanmiddag sluierbewolking en ongeveer 19 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB, Erwin de Hart. Goedemorgen.
2: Ja, hoi. Er staat nog een file met 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld, 10 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Twee rijstroken zijn dicht op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Op dezelfde reden bij afrit Lochem, 10 minuten extra, 4 kilometer. De andere kant op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 11 kilometer, file 25 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Terbrechtseplein en Knoopend Kleinpolderplein 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
0: Dankjewel. Carmen, ik ga nu Wonderful Tonight draaien van Eric Clapton. Dat is zo'n nummer, dat gaat een beetje over vlak voordat je naar een feestje gaat. Weet je, je vrouw zich ultiem uitdost en echt iets heel moois van maakt. Dat ze dan naar beneden komt lopen over de trap. Dat je dan als man zegt, oh babe, you look wonderful. Ja, toch?
1: Zeker, ja, zo ken ik het ook.
0: Terwijl het toch vaak in de praktijk gaat. Lieverd, hoe lang duurt dit nog? We moeten nu echt gaan. Toch? Dat is toch meer de realiteit, toch?
1: Dat herken ik meer, ja.
0: Maar goed, je kan het ook romantisch verpakken in een liedje. Dat is deze, Eric Clapton.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Vang Je Mij van Roxanne Hazes. NPO Radio 2 Topsong.

Neem een flinke bak energie in gedachten. Doe dat keer 2. Maal 6. Plus 4. En dan keer 1000. Dan zit je ongeveer op het niveau van Good Charlotte. En Lifestyles of the Rich and Famous. Binnenkort in Nederland, 16 november. Diezelfde energie in Albers Live Amsterdam. Even lekker genieten hoor.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
7: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
8: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
9: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
11: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
13: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton komen zometeen voorbij. Eerst So Glad You Made It van Kane. En daarvoor nog het NOS Journaal van 11 uur met Carmen Verheul.
1: Goedemorgen. Premier Jette vindt dat de EU Oekraïne te weinig steunt. Hij is samen met andere leiders in Brussel om het over de oorlog te hebben. Jette vindt dat de hele EU meer moet doen.
2: Mijn oproep vandaag ook aan de Europese collega's is: doe meer aan steun voor Oekraïne. Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun. En als alle Europese landen een beentje bijzetten, dan kan Oekraïne beter in staat zijn ook om deze oorlog te winnen.
1: Volgens Jette is er maar één reden waarom de oorlog nog steeds speelt, namelijk omdat president Poetin daarvoor kiest. In Pakistan zijn zeker 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Dat gebeurde volgens correspondent Davy Boerema in het noordwesten van Pakistan.
3: In Peshawar wordt er op dit moment doorgezocht in het puin naar overlevenden. Het is wel duidelijk dat 28 mensen zijn omgekomen, waaronder de lerares. Het gaat om jonge kinderen in de leeftijd van ongeveer 13 jaar oud. En het is niet de eerste keer dat een schoolgebouw instort in Pakistan. Dat komt vaak door slecht onderhoud van oude gebouwen.
1: Volgens Pakistanse media zijn er ook meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. In een kelderbox van een flat in de Utrechtse wijk Overvecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Ze bevatten samen ongeveer 10 kilo flitspoeder en vormden volgens de politie een groot gevaar voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is opgepakt. In de tuincentra neemt de kerstdrukte alweer toe. Zoals in Geleen, daar kunnen mensen niet wachten.
4: Jij komt al kerstartikelen kopen?
5: Ik denk het wel.
4: Zo vroeg al.
6: Ja.
5: We kopen nog niks. We kijken alleen.
4: Nee, kom alleen kijken.
5: Hoe eerder, hoe liever.
4: Ja? Je zit een echte kerstfan.
5: Ja, heerlijk vind ik het. De storm. Ik kon snuffelen meteen.
1: Ja, ze zijn niet de eerste, want in augustus bellen de eerste klanten al om te vragen wanneer de kerstafdeling klaar is.
0: Nou, in juli waren ze al aan het opzetten bij ons in de buurt.
1: Moet je nagaan, ja. Dat
0: echt heel vroeg. Maar het is ook typisch voor werk, want het hele pand wordt helemaal verbouwd.
1: Ja, de voorbereidingen beginnen eigenlijk zelfs al meteen na de kerst, zeggen de tuincentra.
0: Wel perfect om in de kerst weer te komen altijd, vind ik.
1: Dat
0: toch, als je hem nog niet helemaal hebt, dan loop je daar even doorheen en dan heb je hem wel.
1: Ja, want van het weer moet je het niet hebben. Want het is echt nog een prachtige mooie herfstdag vandaag. Vrij veel zon, met vanmiddag wat sluierwolken en ongeveer 19 graden.
0: Dankjewel. Hoe is het op de weg, Erwin?
7: Ja, gaat overwegend hartstikke goed eigenlijk. Een paar files wel. A1 Amsterdam-Apeldoorn, de vertraging is afgenomen verder. Tussen Hoevelaken en Stroe nog 5 minuten extra. 5 minuten ook op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij afrit Lochem door schoonmaakwerkzaamheden. A1 Apeldoorn-Amsterdam, 5 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken.
0: Dankjewel.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
10: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
12: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
13: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
12: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
14: De vrienden.
6: Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
15: Autotaalglas zit echt overal.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
19: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
18: Een initiatief van Pfizer.
20: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
21: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
23: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.
6: Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
15: Autotaalglas zit echt overal.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
19: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
18: Een initiatief van Pfizer.
20: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
21: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
23: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
4: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt AMREF Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Aan de slag.

Kenny Rogers en Dolly Parton, Island in the Scream. Het was 1983, toen was Kenny Rogers druk bezig in de studio in Los Angeles om dit nummer op te nemen. En Barry Gibb van de Bee Gees, die hielp hem mee, had het liedje al geschreven samen met zijn broers. En Kenny was in zijn eentje al 4 dagen aan het zwoegen aan het nummer, en het lukte maar niet om de juiste energie te vinden. En op een gegeven moment zei hij dus tegen Barry Gibb van de Bee Gees: ik vind het nummer eigenlijk gewoon niet meer leuk. Ik wil er gewoon mee kappen. Laten we er gewoon helemaal mee stoppen. En toen zei Barry Gibb, die dacht er van na, en die zei op een gegeven moment: weet je wat wij nodig hebben? Wij hebben een vleugje Dolly Parton nodig. En toen zei de manager van die Kenny Rogers, zei, die loopt volgens mij in de gang. Die is hier voor een tv-programma. Zal ik het gewoon eens vragen? Loop daar naartoe, zegt: wil jij meedoen aan een liedje? Tuurlijk! En zonder na te denken over de commerciële belangen, duikt ze de studio in, neemt het liedje op. En haar energie was in één keer voldoende om dat liedje, wat er blijkbaar al af was, in één keer helemaal af te maken. Island in the Stream. Zo belangrijk was Dolly Parton. Zometeen de Top 2000 Shuffle. Als jij graag wilt bepalen wat we zometeen draaien in dit radioprogramma, dan moet je je nu opgeven. Heb je naam eventjes via de NPO Radio 2 app.

0: Cat's Eye en Animal daarvoor. Wat een mooi liedje is dat, hè? Little River Band uit 1995. Forever Blue was dat. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hi.
0: Je gaf net aan dat je last hebt van een bepaald soort koorts. Ben je er al voor naar de huisarts geweest ooit?
1: Ik denk dat ik er nooit voor naar de huisarts ga.
0: Oké. En hoe lang heb je er al last van?
1: Ik denk, 22 jaar leef ik, dus ik denk, wat zal het zijn? 22 jaar.
0: Ja, en het is niet het hele jaar door, toch? Het is vooral een beetje, richting het einde van het jaar krijg je last van die koorts.
1: Ja, het begint een beetje bij de kerst.
0: Ja.
1: En het eindigt om 12 uur s'nachts.
0: Op 1 januari.
1: Op 1 januari, dat klopt.
0: Jeetje, heftig man.
1: Ja.
0: En die Top 2000 koorts, daar kun je wel hele mooie liedjes mee uitzoeken, denk ik, hè?
1: Absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Dat ga je nu doen in de Top 2000 Shuffle. Wat vind je hiervan?
2: In 1893. It's hard to say goodbye.
1: Ik zet hem toch even uit.
0: Maar normaal gesproken, als het een 4 of 5 was geweest, had je wel een prima plaat gevonden.
1: Ja. Okay. Maar voor nu niet.
0: Even verder zoeken.
2: 796.
0: Heartshaped Box van Nirvana.
1: Nee, toch niet. Sorry.
0: Nee, je hoeft aan mij geen sorry te zeggen. Hè. Het is volledig jouw keus.
1: Misschien aan een deel van de luisteraars.
0: Oké, omdat ze Nirvana omhoog hebben zitten. Ja, dat zou kunnen. Ja. Het gaat in dit geval om jouw smaak. Vinden zij dat helemaal niks? Dan moeten ze zelf een keertje meedoen. Zo simpel is het. Je gaat verder met de fair en met de derde.
2: 1454.
1: Nou, dit is wel leuk. Ik ben met carnaval, afgelopen carnaval, als de Blue Brothers gegaan.
0: Nee joh!
1: Met een vriend van mij.
0: Ja.
1: Dus wil die andere twee ook wel horen. En ik hoop niet dat ik spijt krijg, maar ik zet deze aan.
0: Wat goed, de Blue Brothers gaan we dan doen. Dit was de vierde geweest.
2: 723.
0: Train. En Drops of Jupiter.
1: Ik ben nog steeds blij.
0: Nog steeds blij, ja.
2: 1009.
1: Nee, perfect Bart. Perfect.
0: Ja? Dit is wel een beetje zo'n Blues Brothers-achtig liedje, weet je wel? Zelfde vibe, maar jij gaat voor het enige echte origineel. De Blues Brothers.
1: Ja, dat klopt. Zeker.
0: Everybody needs somebody to love.
1: Geweldig.
0: Mag ik jou een hele fijne dag wensen?
1: Hetzelfde gewenst.

0: Right Next Door. Because of me. Robert Gravens. En daarvoor een favoriet van Luc die meedeed met de shuffle. 22 jaar uit Steenderen. Die ging voor The Blues Brothers. And Everybody Needs Somebody to Love. Het is 11:40. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS. De NOS.
1: Goedemorgen. Ja, de beurzen in Europa en Azië zijn hard onderuit gegaan. Vooral chipbedrijven staan behoorlijk in de min. Beleggers twijfelen of de beloftes van AI wel kunnen worden waargemaakt. En dat pessimisme is ook overgeslagen naar Nederland. Op de Amsterdamse beurs leverde chipmachinemaker ASML flink in ten opzichte van gisteren. Langs de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële schepen in brand gevlogen na mogelijke drone-aanvallen. Er wordt in de Zwarte Zee nog gezocht naar 8 bemanningsleden van een van die tankers. Anderen zijn al in veiligheid gebracht. In Berkel en Roderijs is een autobedrijf verwoest door brand. Er vielen geen gewonden. Een loods is volledig uitgebrand en de politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Een bijzondere vondst in een kringloopwinkel in het Belgische Bornem. Daar is een vaas ontdekt van de dochter van Picasso, Paloma Picasso. En die vaas dateert uit de jaren 90 en werd toen gebruikt om Paloma's parfum te promoten. Hoeveel de vaas waard is, is niet duidelijk. Het wordt geveild via de website van de kringloopwinkel. Het weer, een mooie herfstdag vandaag. Vrij veel zon, maar vanmiddag sluierbewolking en ongeveer 19 graden.
0: Dankjewel. Geen verkeersinformatie gemeld, dus je kunt overal in Nederland...

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow.
3: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
11: Wat een vreemde vraag.
10: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
11: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
10: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
11: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
10: Nee, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
12: Zonder echt contact knikt je collega ja... Maar denkt? Nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
14: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
15: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
16: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Zal er eens regeling? Wat moet ik nu met mijn paneel?
19: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
20: Slecht plan.
19: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
20: Goed plan, zonneplan.
21: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Donderdag, 12 uur, je luistert naar de A-lunch op 2. Caroline hier, Annemieke viert even de herfstvakantie. Zometeen heel veel muziek, maar eerst het nieuws van 12 uur. Joris Stubenitski.
24: Goedemiddag Caroline. Langs de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht weer 2 commerciële schepen in brand gevlogen. Mogelijk gaat het opnieuw om drone-aanvallen van Rusland. Er wordt nog gezocht naar 8 bemanningsleden. Het is al langer onrustig op de Zwarte Zee bij Roemenië. Deze week zijn ook al 2 andere schepen aangevallen. Wielerploeg Picnic PostNL ontkent dat er een angstcultuur heerst bij de ploeg. Uit onderzoek van NOS Sports en wielerpodcast In de Waaier blijkt dat wielrenners en stafleden zich jarenlang onveilig voelden. En dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
0: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
24: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. De ploeg laat nu een onafhankelijk onderzoek doen naar de cultuur. Na 12 jaar uitstel is er een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China geopend. De nieuwe Yalu-rivierbrug was 12 jaar geleden al vrijwel klaar, maar Noord-Korea hield de opening tegen. Het land wilde volgens deskundigen voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. En ook nu blijft Noord-Korea terughoudend met handel, zegt correspondent Laura van Meegen.
1: Voor China is de handel prettig, maar niet economisch significant. Voor Noord-Korea wat meer. Al blijft het land wel terughoudend om de handel verder uit te breiden. Experts zeggen ook dat je niet moet verwachten dat er nu een enorme toename gaat komen in handel. Omdat Noord-Korea die poot afhoudt, omdat ze de afhankelijkheid van China toch problematisch vinden. En niet te veel Chinese producten op hun eigen markt willen hebben.
24: De nieuwe brug is 3 kilometer lang en heeft 4 rijstroken. Al voordat de brug vanochtend officieel openging, stonden vrachtwagens aan de Chinese kant in de rij om als eerste de oversteek te maken. En in de Statentunnel in Rotterdam reed een auto met aanhanger zich vanochtend klem. Je mag maximaal 3,40 meter hoog zijn, maar die enorme groene haspel op de aanhanger was net te hoog. Volgens Omroep Rijnmond konden auto's er eerst nog langs, maar toen een lijnbus van de RET er niet langs kon, ontstond er een file. Het weer, het is droog, zonnig, het wordt maximaal 21 graden en morgen trekt de regen over het land.
23: Dankjewel. En bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard.
2: Goedemiddag. Op dit moment 2 vertragingen. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A20 richting Gouda doe je er tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten langer over.
23: Dankjewel. En zometeen hoor je George Michael en U2, maar de derde...
3: 3 is voor jou.
23: Die is voor jou. Jij mag bepalen wat ik als derde track draai of als derde plaat hier zo op NPO Radio 2. En de vraag is eigenlijk, kun jij iets bedenken in het thema filmmuziek? Dus bekende muziek uit films, liedjes die bekend zijn geworden door films. Laat het mij weten via de NPO Luister-app. Dan ga ik hem voor je draaien.
5: Ster. De grootste energieslurpers in huis.
25: Wat kost al die kleding nou echt?
26: Wat heb je nog aan zonnestroom?
27: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
28: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
29: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
30: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
31: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
32: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
33: Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV.
34: Ja, maar ook Nepal en de Himalaya.
33: NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV.
34: Of met de jungle van Borneo.
33: NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
32: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
35: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
36: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
37: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
36: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
37: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
38: Wow!
4: Ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
9: Anouk is 59, zich thuis voelt.
10: Indonesië staat altijd op ons lijstje, NRV.
34: Ja. Maar ook Nepal en de Himalaya.
10: NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV.
34: Of met de jungle van Borneo.
10: NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
32: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
29: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
36: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
37: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
36: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
37: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
6: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
8: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
9: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
11: Annemiekes, Alens.

0: You Too, Ordinary Love, en daarvoor Outside, George Michael. Een heel goede middag. Welkom in de A-lunch. Het is 15 oktober. Annemiek is even op vakantie. Ik zag haar gisteren. Nou, ik zag haar niet in de Efteling, maar ik zag online dat ze in de Efteling was. Dus die is lekker aan het genieten. Ik geef de plaatjes water. Mijn naam is Caroline Borgers. En vandaag is een bijzondere dag. Het is 15 oktober. En 15 oktober 2026. De dag van Internationale Dag van de Witte Stok. Om stil te staan bij blinden en slechtzienden die hiermee zelfstandig naar buiten kunnen. En hoe knap dat is. En 15 oktober is ook de dag dat in 1971... de eerste free record shop werd geopend in Schiedam. Ja, heel veel mensen waren daar heel blij mee, want die haalden daar hun eerste singeltjes. Nou, bij mij in Etten-Leur was geen free record shop, maar wel een winkel die heette Manus. En daar werkte een jongen achter de balie. Die was een beetje verliefd op mij en die heeft mij, ik denk wel 5 jaar achter elkaar, mixtapes gegeven. En mijn hele muzikale basis is daar gelegd. Dus Vincent, nog bedankt. En 15 oktober is ook de dag dat je de A-lunch wandklok kunt winnen in het spel Weer Wat Wijzers. En er is veel muziek. Ik vroeg je net, wat wil jij horen in het thema filmmuziek? Want
1: 3 is voor jou.
0: 3 is voor jou, dus de derde plek in deze playlist is voor jou. Anita aan de lijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij had een volgens mij een hartstikke leuke avond.
2: Ja, dat was super. Het was echt een hele mooie avond.
0: Vertel daar eens over.
2: Nou, we hebben destijds mee gedaan aan een andere, of we wilden kaarten winnen voor het concert van Breida. Dat is via een andere radiozender en dat is toen niet gelukt.
0: Ja.
2: En toen hebben we toch in de voorverkoop hebben we gelukkig 2 kaarten kunnen scoren. Voor,
0: nou.
2: En ja, gisteren zijn we geweest.
0: En het was dus fantastisch.
2: Ja, het was fantastisch. Ja, het was echt heel, heel mooi.
0: En er is ook een nummer dat een speciale betekenis voor jou heeft.
2: Ja, klopt. Dat is toevallig dat nummer Everything I Do It For You. Dat is van die film van Armageddon. En dat is een lied van 91.
0: Ja.
2: Dat hadden mijn man en ik naast verkering, dus het was ook een beetje ons liedje. En het was dus wel heel speciaal, want ik ben gisteren met mijn dochter geweest. Dus
0: ja.
2: Het was ook wel heel speciaal dat we gisteren dat nummer daar weer hoorden.
0: Want die speelde die ook?
2: Ja, die heeft hij ook gespeeld, ja.
0: Ah, en die komt uit de film Robin Hood, hè?
2: Prince of Thieves. Ja, Robin Hood. Ja, ja, sorry, dat is wel bekend, maar dit is wel een ander nummer.
0: Ja, dat is een ander nummer. Is ook een prachtig nummer. Dit is 1991. Ja. Everything I do it for you. Anita, ik ga je nog even katapulteren naar gisteravond.
2: Ja.
0: Dan ga je weer even daar met je dochter staan.
2: Ja, ja, dat was mooi. Ja.
0: Dat was mooi. Heb je een traantje gelaten?
2: Nee, nog net niet.
0: Nog net niet, maar wel heel erg genoten. Anita, fijne dag gewenst.
2: Dankjewel, hetzelfde.

0: Stella Lefty. Ze plaatst het nummer Dit Boston nog onafgemaakt op TikTok. En ja, er kwam een mailtje van het legal team van Noah Kahan. Je liedje lijkt een beetje op Stick Season. Nou, zei Stella, prima. Geef maar de writing credits bij de officiële release. Dat scheelt mij weer een hoop gedoe. Nou, Stella Lefty, hoorde je Boston? Zo kan het dus ook. Zo kan het ook. We gaan naar een volgend nummer. En dat komt toevallig ook uit een film. Dus film is een beetje op deze donderdag misschien wel het thema van de dag. Deze is uit Fight Club. Ja, laat mij maar even weten. What is the rule bij Fight Club? Nou, dat weet natuurlijk iedereen. Er zijn er 8. Wat is de laatste eigenlijk? Wat is nummer 8? Laat me dat weten via de luisterapp. Dan zijn we een beetje met elkaar in gesprek. Dit is in ieder geval The Pixies, Where Is My Mind.
1: Stop.

0: Rule number 8, if this is your first night at Fight Club, you have to fight. Oh, de Pixies, zegt Gerben. Ja, inderdaad, die draaide ik lekker zeg. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard. Annemieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op dit moment 2 vertragingen. Te beginnen op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 20 minuten langer onderweg. Dat komt door de grenscontroles. En op de A2 richting Maastricht rijdt het langzaam tussen knooppunt Baten.

0: Dorp en knooppunt De Hocht. Reken hier op 10 minuten extra reistijd.
1: Dankjewel. Van het nieuws van 12:30, Juri Stubenitski.
2: Oekraïne heeft weer volledige toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt een bron aan persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het internetsysteem van Elon Musk. Oekraïnse drones vlogen daardoor langzamer. Japan gaat flink investeren in chipfabrieken in Amerika. Daarvoor wordt $21 miljard vrijgemaakt. In ruil verlaagt Amerika de importheffingen op Japanse goederen. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog wel verschillen, maar in de loop van de dag wordt het weer zoals het hoort. Online boodschappen bestellen kan nog niet. En na 13 jaar vertrekt zangeres Floor Jansen bij metalband Nightwish. Ze spreekt van een moeilijk besluit, maar wil toekomstige ambities najagen. Nightwish noemt het een einde van een echt geweldige tijd en gaat verder zonder Jansen. Het weer, vandaag nog zonnig en een graad of 20. Morgen begint zonnig, maar in de middag gaat het regenen en wordt het een graad of 17.
1: Dank je. En dan is er een plekje voor een plaat die je nooit hoort. Welk liedje vind jij dat er te weinig op de radio gedraaid wordt? Laat het mij weten via de NPO Luister-app. En misschien draai ik hem dan zo voor jou.
3: Annemieke. Alan. Caroline Borges.

0: hit, Undressed. Wat een geweldig nummer. Ik vroeg je naar een plaatje dat je niet zo heel erg vaak hoort. Want er is ruimte op de playlist voor jouw muziek. Het is gewoon een nummer waarvan je denkt, nou, dat zou ik echt graag wat vaker op de radio willen horen. Maaike, een heel goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Nou, jij bent fan.
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Jij bent fan van?
1: Blackbird.
0: Je hebt zelfs een tatoeage laten zetten.
1: Ja, zeker, ja.
0: Welke tekst heb je laten zetten?
1: Dat is een nummer Build and Broken.
0: Build and Broken, dat is ook een prachtig, prachtig idee om dat als tatoeage neer te zetten.
1: Ja, zeker, zeker. Dat is zo'n te gek nummer. En vooral die tekst, ik voel me maar heel herkend in. Dus vandaar.
0: Nou, wat prachtig. Alleen, het is niet het nummer wat je hebt aangevraagd?
1: Nee, nee, zeker niet.
0: Want welke wil je graag horen? Welke vind je dat te weinig gedraaid wordt?
1: Body language.
0: Ja, we hebben het toch een klein beetje over tatoeages, body language.
1: Precies, inderdaad.
0: Ja, dit is wel echt een heel lekkere plaat van Blackbird. Ik ben blij dat je me hebt aangevraagd, Maaike. Ik draai hem met heel veel liefde.
1: Super, dankjewel.
0: Fijne dag gewenst.
1: Hetzelfde, doei.

0: Soms Diners, Suzanne Vega en DNA. En straks heb ik de selectievraag voor je voor de Weer Wat Wijzers quiz. Dus let op, want we gaan hem straks spelen na 1 uur.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Raccoon.

0: The Cooks, Mr. Maker, hier op NPO Radio 2. En straks na 1 gaan we een spelletje spelen. Dat spelletje heet Weer Wat Wijzers.
1: Weer Wat Wijzers.
0: Ja, je krijgt 3 vragen die overal over kunnen gaan. En die antwoorden samenbrengen je naar 1 artiest. En er is een selectievraag voor. Want als je mee wilt doen om de wandklok te winnen, moet je deze vraag beantwoorden. Hoe heten de bekende plastic poppen waar kinderen mee spelen? Hoe heten de bekende plastic poppen waar kinderen mee spelen? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En misschien straks na 1 hoor ik jou en gaan we die razendspannende quiz spelen. Dus nog 1 keer, hoe heten de bekende plastic poppen waar kinderen mee spelen? Tot zo.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Geeft ruimte.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
12: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij AfroTros op NPO Start.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Zometeen spelen we weer wat wijzers. En ik vind het leuk, want met plastic poppen komt er al meteen allemaal mensen die dingen zeggen. We weten het. Maar eerst het nieuws met Joris Stubenitski.
18: In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De politie zegt dat omwonenden een enorm risico liepen. De politie vond de explosief eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. Andere EU-landen moeten meer doen om Oekraïne te steunen, zei premier Jette vandaag vlak voor een EU-top. Oekraïne zegt volgend jaar nog tientallen miljarden nodig te hebben om zich te kunnen verdedigen. Dat geld moet volgens Jette dus komen van andere EU-landen.
19: We hebben als Europa 90 miljard vrijgemaakt voor financiële steun voor Oekraïne. Maar dat was nooit bedoeld als vervanging van de steun die landen ook aan Oekraïne geven. Nederland pakt daar zijn verantwoordelijkheid. Een paar andere landen blijven echt achter. Dus ik zal, net zoals alle voorgaande keren, ja, ook een aantal collega's erop aanspreken dat ze mee moeten investeren in de Europese veiligheid en de Oekraïnse steun.
18: Naast andere EU-landen moet ook de VS meer steun geven, vindt Jette. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen opgepakt. In Split, waar die wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. En afgelopen nacht is er voor de tweede keer ingebroken bij een Pokémon-kaartenwinkel in Groningen. Dinsdagnacht werd er ook al ingebroken en is de winkel van eigenaar Jos compleet overhoop gehaald.
20: Glas overal. En ook mijn kast is helemaal vernield. Die is in 1000 stukjes. En nou is het kijken van wat ligt er nog en wat hebben ze kunnen meenemen.
18: En vannacht is er dus weer ingebroken bij zijn winkel. Uiteindelijk namen de dieven beide keren nauwelijks iets mee. Waarschijnlijk doordat meteen het rookgordijn werd geactiveerd. Het weer, het is vrij zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Morgen eerst zon, in de middag wolken en regen. Tijdens de buien wordt het maar een graad of 14.
17: Nou, als er maar geen rookgordijn is, toch?
18: Inderdaad.
17: En bij de ANWB is het Annemieke Bosgaard.
21: Ja, er zijn nu twee ongelukken gebeurd op de A27, los van elkaar. Allereerst op de A27 richting Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweert ging het mis met de vrachtwagen en daardoor zijn er drie rijstroken dicht. Je hebt hier 5 minuten tijdsverlies. En op de A27 richting Gorkum, voor knooppunt Lunetten ook een ongeluk. Hier moet je de rechte rijstrook missen, daardoor 5 minuten oponthoud. En het loopt daardoor ook vast op de A28 richting Utrecht, tussen afrit Den Dolder en Utrecht, 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
17: Dankjewel, Annemieke.
22: Ster.
23: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen. Niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
26: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
27: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
26: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
28: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
29: Balen zeg!

0: heb je even Douwe Egberts nodig.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
0: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Zeg.
5: Koffie?
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar

0: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
0: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.

0: Online. Feelings wonen. Alles op zijn plek.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
0: Nu bij Feelings wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voigt Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigttravel.nl.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigttravel.nl.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Annemiekes Alens.

0: Jennifer Kensington en daarvoor Tina Turner. Typical Mail. We gaan een spelletje spelen.
1: Weer wat wijzers.
0: En dat spelen we deze middag met Nienke. Nienke, 32, uit Den Bosch. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Wat ben je op dit moment aan het doen?
2: Ik ben hond aan het uitlaten.
0: Nou, wat leuk. Hoe heet de hond?
2: Hugo.
0: Hugo, en wat voor hond is het?
2: Ja. Een kleine snoutje. Met een klein knorretje.
0: Oh, ja, wat leuk. En doen jullie dat elke dag? Je moet elke dag een paar rondjes doen?
2: Nee, dit is mijn oppashondjes. Die laat ik één keer in de week uit.
0: Oh, wat gezellig. Kom je ook nog even buiten?
2: Ja.
0: Nienke,
2: ja,
0: jij gaat dit spelletje spelen. Je had de selectievraag goed. Ik ga hem nog één keer stellen. Hoe heten de bekende plastic poppen waar kinderen mee spelen? Wat is het antwoord daarop?
2: Ik denk Barbie.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Dat is hartstikke goed en daarom mag jij meedoen. Maar ik begrijp, jij zit daar met de snauzer, met Hugo, maar je hebt dan geen hulplijn.
2: Nee, dat klopt.
0: Want je bent een beetje in de natuur.
2: Met hem kan ik moeilijk communiceren.
0: Nee, precies. Ja, hij zal het waarschijnlijk wel weten. Maar ja, hoe krijg je het uit hem? Hoe krijg je het uit hem?
2: Ja, precies.
0: We gaan dan bepalen dat jij een kleine tip mag, mocht jij echt helemaal vastlopen. Ben jij een beetje muzikaal onderlegd? Wat is jouw eigen muzieksmaak?
2: Richting de rockmuziek.
0: Richting de rockmuziek.
2: Rockmuziek, ja.
0: Oké, ik kan niks zeggen, maar ik hoop gewoon dat dit een beetje up your alley is. Nienke, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Heel goed, dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Vraag 1. Hoe heet de grootste stad in de Amerikaanse staat Californië?
2: Oh, jeetje.
0: Ja, gewoon die ene stad.
2: Ik ben heel
0: tegen.
2: Is dat Los Angeles?
0: Ja, dat is heel goed, heel goed. Wat is Liam Gallagher van Noel Gallagher?
2: Dat zijn mijn broers.
0: Heel goed. Wie is de leadzanger van Green Day?
2: Oh, kak. Ja, dat weet ik wel. Oh, nee, ik zie hem zo voor me, maar ik weet het niet. Nee.
0: Nee?
2: Nee, ik weet het niet.
0: Oké, dan gaat die over. Dan heb je dus nu 3 antwoorden.
2: Ja.
0: En wat zijn die? Als je ze even op moet
2: ik
0: noemen.
2: Ik heb Barbie hoort er ook nog bij. Oasis.
0: Ja.
2: En Los Angeles.
0: Ja, Los Angeles, maar Oasis was niet het antwoord. Broer was het antwoord.
2: Oh, broer.
0: Dus broer, Los Angeles en Barbie. Kom je daaruit?
2: Er gaat nog geen belletje rinkelen bij mij.
0: Nee. Broer, nee. Los Angeles en Barbie.
2: Barbie.
0: Nee. Je krijgt nog 1 tip, omdat je dus in je eentje bent.
2: Ja.
0: En dat is, als we denken dan aan Barbie, dan moeten we denken aan het thema van deze dag. En dat is filmmuziek.
2: Ja, heb je een film van Barbie? Met Ken en...
0: En welke artiest zou er dan zoeken?
2: Ik dacht Billie Eilish eerder.
0: Nou, Nienke, dat vind ik heel knap. Want
2: ik kan me alleen totaal niet linken, maar dat is eigenlijk het enige wat me kon bedenken bij Barbie in de film. Maar...
0: Ja, heel goed. Dat is, ik bedoel, je kwam er eigenlijk niet echt uit, maar toch kwam je eruit. Barbie, inderdaad, ze maakte de soundtrack voor de film Los Angeles. Daar komt ze vandaan. Haar broer is Phineas. Daar schrijft ze alles mee. En de frontman van Green Day heet Billy Joe Armstrong. Nou, Billie Eilish.
2: Oh, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk.
0: Maar het maakt helemaal niet uit, want jij hebt het gewoon hartstikke goed. Dus die klok komt naar je toe, Nienke.
2: Oké, top.
0: Een fijne dag gewenst.
2: Dankjewel, jij ook.
0: En veel mensen kwamen trouwens met Celine Dion omdat hij de eigen Barbie-pop krijgt. Ook heel leuk, maar we zochten toch echt Billie Eilish.
2: Ja.

0: Had last van een writersblok, kreeg geen letter op papier. En toen nam hij een spirituele en muzikale reis naar Tennessee in de Mississippi Delta. En het zit dan ook vol met verwijzingen dat je het zelf kunt gaan bezoeken. Het is eigenlijk een soort Lonely Planet. De Jungle Room bijvoorbeeld in het voormalige huis van Elvis. Nou, het is een hartstikke lekker nummer. Ik ga nog een lekker nummer draaien en dat is Bente, Parachute.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.

0: parachute, of zoals Ben zegt, parachute. Bij de ANWB hebben we Erwin de Hart. Erwin, goedemiddag.
1: Hallo, Carolien. Staat een file op de A1 Hengelo richting de Duitse grens door controles 5 kilometer vanaf Oldenzaal-Zuid, een kwartier vertraging. Op de A27 Gorkum richting Utrecht is een vrachtwagenongeluk gebeurd. Tussen Hout en Knoop het Rijnsweert 4 kilometer file. 3 rijstroken dicht, 10 minuten vertraging. De andere kant op richting Gorkum staat een andere file door een ander ongeluk, ook met een vrachtwagen. Daar is de rechterrijstrook dicht. Bij knooppunt Lunette is dat 4 kilometer. En daardoor heb je een file op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
0: Dankjewel. En het nieuws van 1:30 met Joris Stubenitski.
2: Oekraïne kan weer gebruik maken van de militaire versie van internetsatellietsysteem Starlink, meldt persbureau Reuters. Oekraïne klaagde dat de satellietverbinding traag was geworden, waardoor ze Russische raketten niet op tijd zagen aankomen. Vandaag is een nieuwe brug tussen China en Noord-Korea geopend. Dat eigenlijk al 12 jaar geleden moeten gebeuren. Maar waarschijnlijk was Noord-Korea bang om te afhankelijk te worden van China. En wielerploeg Picnic PostNL laat een onderzoek doen naar de cultuur binnen de ploeg. NOS Sport en wielerpodcast In de Waaier kwamen vandaag met een onderzoek. En daaruit blijkt dat er de afgelopen jaren onder renners en medewerkers een angstcultuur heerste. Het weer, nu nog zon, later wat meer wolken. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, maar later bewolkt en regenachtig bij een graad of 14.
0: En Jori, heb je nog een bericht waar we een
3: goeie kop
0: bij kunnen bedenken?
2: Oh ja, zeker. Mm-hmm. In Drenthe hebben ze naar allerlei bushaltes gekeken. En wat blijkt, van de 1600 haltes in de provincie zijn er maar liefst 300 onverlicht. Daar sta je 's avonds in het pikken donker te wachten en dat is onveilig en onhandig, horen we bij RTV Drenthe.
4: Zo donker is het dus?
5: Zo donker is het dus.
4: Ik zie u niet eens. Waar bent u?
6: Ja, ik sta nu op de bus te wachten in het pikken donker. En ik word niet gezien door de buschauffeur. En voor mij is het een wat onveiliger gevoel om hier in mijn eentje in the middle of nowhere te wachten op die bus.
2: Geen lampje in die halte of iets van straatverlichting. Je moet echt met je telefoon gaan schijnen om de buschauffeur te laten weten dat je er bent. De politiek in Drenthe wil daarom een proef met verlichting die aanspringt als er een reiziger bij de halte is.
0: En heb je zelf een goede kop kunnen bedenken?
2: Ja, proef met verlichting blijkt een lumineus idee.
0: Nice. Mike, heb jij iets?
7: Ik dacht aan bussen komt zo, denk ik.
0: En ik had bushokjes die te donker zijn. Niet echt een lichtend voorbeeld van goed beleid. Oh, maar dat mooi. Kan jij beter. Laat me weten via de NPO Radio 2-app. Via de NPO Luister-app eigenlijk. Wat je denkt dat een hele goede kop is voor dit bericht. En ik ben benieuwd. Mensen zijn altijd zo ontzettend creatief als het gaat om dit onderdeel van de show. Dus ga los.

0: Eye of the Tiger, Survivor.
1: Goeie kop.
0: Net Jury met een goed verhaal, namelijk in Drenthe allerlei bushokjes. En er bleken van de 1600, bleken er maar liefst 300 onverlicht. Dus dan sta je er s'avonds in het pikkerdonkers, onveilig, onhandig. Ja, dus ze gaan er wel wat aan doen, maar vooralsnog moet je met je telefoonlampje laten weten aan de bus dat je er bent. En ik zocht daar een goede kop bij. Nou, het was niet tegen doofmans oren gezegd, er kwam echt heel veel binnen, hè?
2: Ja, echt heel erg veel. Superleuk. Gert Verberry, leuke naam, die zegt... Zo donker, het stikt van de zwartrijders.
0: Ja, Gijsbert, zo donker, dat moeten ze niet langer pikken.
2: En Marcel zegt... Overlichte bushokjes is slechte business.
0: Ja, dat is

0: Coppola, Legend of a Cowgirl. En daarna Bruno Mars, On My Soul. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending van de A-lunch gekomen. Maar niet voordat we...
1: Goeie kop.
0: De goede kop gaan bepalen in Drenthe. Is naar allerlei bushaltes gekeken. En wat blijkt van de 1600 haltes zijn er maar liefst 300 onverlicht. De Drentse politiek wil daarom een proef met verlichting die aanspringt als er een reiziger bij de halte is. Wat zou nou een goede kop zijn boven dit bericht? Nou, Mike.
2: Nou ja, Alex die komt met probleem bij busstation, wordt belicht.
0: Wordt belicht, ja. En Lars zegt, kwam deze uit de ideeënbus?
2: Sabrina zegt, reizigers voelen zich opgelicht.
0: En Lars zegt, buschauffeurs zien het probleem niet.
2: Jacco, zal er weer een schijnoplossing komen?
0: Ja, en Rob zegt automatische verlichting. Daar heeft de provincie wel sensoren naar. Sensoren naar.
2: Arjan zegt, bushokjes schijnen niet in beeld te zijn.
0: En Arjan zegt, van de 1600 bushokjes 300 wat? Wat?
2: Gert-Jan die kopt met, alle hoop in Drenthe is gevestigd op Buslightyear.
0: Ja, die laatste twee waren echt goede kanshebbers. Maar Luc, jij bent de winnaar.
3: Ja.
0: En jij doet voor het eerst mee ook nog eens.
3: Ja, ik hoorde hem voorbij komen. Ik denk, weet je wat, ik zend wel in.
0: Nou, en weet je wat, je hebt nog gewonnen ook. Vertel eens, wat was jouw goede kop?
3: Mijn kop was, de bus zag me niet staan. Ligt niet aan mij.
0: Ligt niet aan mij, ja. Met CH. Heel lekker, Luc. Als jij je goede kop wil sturen naar de NPO Luister, even komt hier in de studio.
3: Helemaal goed.
0: Fijne dag.
3: Jo, hetzelfde. Ja, doei.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Deze week op NPO Sterren NL.
2: De

0: NPO Luisterapp.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Ja hoor, dat kan ook met je auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
0: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
8: De generatie na mij. Ik hoop dat hij zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
9: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
10: Hoi, Carrie ten Apel hier. Morgen is het vrijdag. Tijd dus voor Carrie op vrijdag. Geniet van de verhalen en mensen in mijn clubhuis. De plek waar de liefde voor muziek, sport en het leven samenkomen. We sluiten samen de week af en vieren het weekend. Carrie op vrijdag, morgen om 7 uur bij Max op NPO 1.
11: Vooralsnog is het donderdag. Je luistert naar Radio 2, het laatste nieuws van de NOS. Dat krijg je exact 2 uur is het. Hier is Joeri.
12: Goedemiddag Paul. Op de beurzen zijn de aandelen van techbedrijven flink onderuit gegaan. Beleggers twijfelen over AI-bedrijven, zegt verslaggever Leen Kraniotis.
13: De afgelopen maanden was er heel veel optimisme over AI. En de aandelen van al die tech- en AI-bedrijven gingen steeds maar verder omhoog. Nu wordt er even pas op de plaats gemaakt. Techbedrijven investeren bij elkaar echt honderden miljarden in bijvoorbeeld datacenters. En beleggers vragen zich nu toch even af hoe winstgevend al die investeringen in de toekomst zullen zijn.
12: Vooral in Japan en Zuid-Korea daalden de aandelen flink. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel zelfs 20 minuten werd stilgelegd. Die twijfels slaan ook over naar Nederland. Op de beurs in Amsterdam daalde de koers van chipmachinemaker ASML. De politie heeft gisteren 106 mensen bekeurd omdat ze zaten te appen achter het stuur. Agenten zaten in de provincie Utrecht in een touringcar om mensen te betrappen. En vervolgens ging er een motoragent achteraan om een boete uit te schrijven van €440, exclusief €9 administratiekosten. De controles waren op de A2, A12, A27 en provinciale wegen. Andere automobilisten kregen een boete voor te hard rijden, onnodig links rijden of rijden zonder gordel. Voor de Zwarte Zeekust van Roemenië zijn vannacht weer 2 vrachtschepen in brand gevlogen, mogelijk na drone-aanvallen door Rusland. Enkele bemanningsleden worden nog vermist. Op de Zwarte Zee werden deze maand al zeker 6 schepen aangevallen. En opnieuw goud voor baanwielrenner Harry Lafrijzen. Op de WK in Shanghai was hij zojuist de beste op het onderdeel Keirin.
14: In de bel van de laatste ronde. Nu moet hij aanzetten, moet hij om de Japanner heen. Maar hij kan hem ook buitenom winnen. Wereldtitel 22, Harry Lafrijzen. 7 op de sprint, zijn 5e op de Keirin en 8 keer op de teamsprint. Voilà.
12: Gisteren won Harry Lafrijzen ook al een gouden plak. Dat was op het onderdeel teamsprint. Het weer, het is zonnig bij een graad of 20. Morgen eerst zon, in de middag wolken en regen. Het wordt dan 13 tot 18 graden.
11: Dankjewel, Juri. 2 over 2 en het laatste nieuws van de weg. Hier is Erwin de Harts.
15: Hey Paul, dat is lang geleden.
11: Nou, zeker. Ja. Hoe is het met je, jongen?
15: Ja, gaat goed, hè? Ja. Als de zon schijnt, dan gaat het ook goed met mij.
11: Gelukkig.
15: Dus, ja, er staat een file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Door de controles 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid tot aan Duitsland 5 kilometer. De N65 Tilburg-Den Bosch. Dus afrit Helvoort en Vught. Een kwartier vertraging in 2 kilometer file. En door een ongeluk is nog steeds dicht de N302 Kootwijk-Harderwijk. In beide richtingen tussen de N344 en Garderen.
11: Volgende keer niet meer zo lang ertussen laten, hè?
15: Nee, dat vind ik ook.
11: Over een half uurtje weer?
15: Nee, dan heb je Annemiek.
11: Later, dag Erwin. Zometeen hoor je Supergrass. Lekker Britpoppie.
16: Ster. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
18: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust. Is de Mol. De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
19: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
19: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
21: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
22: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
24: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
23: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
25: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
26: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Hoi, Carrie ten Apel hier. Morgen is het vrijdag. Tijd dus voor Carrie op vrijdag. Geniet van de verhalen en mensen in mijn clubhuis. De plek waar de liefde voor muziek, sport en het leven samenkomen. We sluiten samen de week af en vieren het weekend. Carrie op vrijdag, morgen om 7 uur bij Max op NPO 1.

0: voor een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. dna.nl/zorg.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
3: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil

0: BDO, een andere kijk op waarde.
1: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Hoi, Carrie ten Apel hier. Morgen is het vrijdag. Tijd dus voor Carrie op vrijdag. Geniet van de verhalen en mensen in mijn clubhuis. De plek waar de liefde voor muziek, sport en het leven samenkomen. We sluiten samen de week af en vieren het weekend. Carrie op vrijdag, morgen om 7 uur bij Max op NPO 1.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Hoi, Carrie ten Apel hier. Morgen is het vrijdag. Tijd dus voor Carrie op vrijdag. Geniet van de verhalen en mensen in mijn clubhuis. De plek waar de liefde voor muziek, sport en het leven samenkomen. We sluiten samen de week af en vieren het weekend. Carrie op vrijdag, morgen om 7 uur bij Max op NPO 1.

0: Daddy Swims.
1: Wil je hem live zien?
0: Dan moet je een beetje geluk hebben. Geluk hebben gehad met een kaartje kunnen scoren of ticketswap in de gaten houden. Hij staat in Nederland volgend jaar 3 keer de Ziggo helemaal uitverkocht. Mr. Know-it-all met een gevoel van gotcha, somebody that I used to know. Hoewel, dat is eigenlijk ook niet helemaal terecht, want dat was natuurlijk ook gewoon een ander liedje. Dit is niet gotcha, dit is Louis Bonfa met Seville. Dat komt denk ik ook wel terug in deze Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Supergrass, daarvoor ook nog, zoals sommige DJ's zouden zeggen. Oké, hij heet gewoon lekker Alright. En dit is Falsetto. Falsetto heet dat, hè? Simon Le Bon, die op een hele bijzondere manier dit nummer zingt. Met zijn kopstem, Falsetto.

0: stem van haar. Ze heet Audra May, de zangeres op de track van Avicii, hoorde Addicted to You. Die stem, ik heb altijd gedacht dat dit gewoon een beetje Shirley Bassey-achtige zangeres was. Al wat jaartjes meeging, om wat goed te zeggen eigenlijk. Het is helemaal niet waar, ze is uit 84, dus dan is ze nu 42, denk ik. En ze heeft ook nog wel andere dingen gedaan, maar die hoor je nooit.
1: May you grow up to be righteous. May you grow up to be true.
0: En hier klinkt ze eigenlijk weer veel jonger.
1: May you always know the truth and see the light surrounding you.
0: En lekker een beetje country, dat had wel een hit kunnen worden, maar het is alweer een paar jaar oud. Misschien was ze er net te vroeg mee voor de internationale markt dan. Audra May hoorde je. En dit is uit Volendam, Mel VF. Haar nieuwste single heet Missing You. Klinkt eigenlijk ook vintage, jaren 80.

0: samen met lekker weer. Ice cold, iced tea. Het is best wel lekker weer eigenlijk in Nederland. Joh, sta in de file, doe lekker de raampjes open, toch? Annemieke, is het druk eigenlijk?
1: Nee, ik denk dat heel veel mensen ook besloten hebben om lekker te genieten van het mooie weer nu het nog kan. Maar toch loopt het op twee plekken behoorlijk vast. Dat komt door een kapotte vrachtauto op de N65 richting Den Bosch. Voor Vught staat die. Je kan er wel langs, maar het is daar smal. Dus je doet er 20 minuten langer over. En een ongeluk op de N302. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de N344 en Garderen.
0: Dankjewel. Hier is het nieuws van 14:30 met Juri.
2: Goedemiddag. Paus Leo herstelt goed van de ingreep aan zijn long. Een paar dagen geleden werd een kwaadaardig knobbeltje verwijderd. Volgens het Vaticaan komen er uit controles prima resultaten naar voren. De politie in Utrecht heeft in de wijk Overvecht 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Die lagen in de kelder van een flat. De politie spreekt van extreem zware explosieven met bij elkaar 10 kilo flitspoeder. De eigenaar van die kelderbox is gearresteerd. Het Japanse bedrijfsleven investeert ruim $20 miljard in twee Amerikaanse chipfabrieken. Japan wil voor chips minder afhankelijk worden van China. En als je aan het lijnen bent en je woont in Zeist, dan maakt bakker Van der Woerd het je wel heel moeilijk.
0: Vertel jou nooit meer.
2: Want zijn speculaas met amandelen is uitgeroepen tot beste van het land.
0: Nee joh!
2: Ja, vorig jaar scoorden ze al goed in de provincie, zegt die bakker bij Omroep Zout.
3: Vorig jaar hadden we de beste plek in Utrecht. En om dat nog even wat beter te maken, was onze speculaas nog niet bros genoeg. En daar hebben we nog wat aangepast met de werkende stof. Dus de bakpoeder, zeg maar, zodat het koekje nog wat krokanter bakt. Ja, dat is heel fijn om dat te winnen. Vooral mijn zoons die zijn er ook druk mee bezig geweest. En eigenlijk het hele bedrijf is er heel druk mee bezig geweest. Nu zijn de dames weer druk met inpakken. Dus dat is een hele leuke beleving.
2: En voor de beste speculaas zonder amandelen moet je naar een bakker in Dalen. Dat ligt in Drenthe, maar Zeist is een stuk dichterbij, heb al.
0: Dat is bij mij om de hoek, kan ik je wel zeggen, die bakker. Dat is, speculaas is ook mijn lievelings. Wat ben jij voor feeder dat je met dit soort... Ik heb je afgelopen week verteld dat ik een beetje probeer te minderen zo, hè? Richting de top 2000, anders schrikken mensen straks. Maar dat gaat niet lukken met dit nieuws.
2: Maar kijk, als het om de hoek is, misschien kan je voor mij een pak...
0: Dat ga ik doen. Ja. Nee, dat ga ik regelen, zeker.
2: Het weer dan. Het is vrij zonnig, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon, later bewolkt en regen bij een graad of 14.
0: Ik wil jou iets laten zien, Jorien. Je hebt me afgelopen week iets gegeven.
2: Ja, dat is een chocoladereep. Het merk laten we even achterwege. Maar die is niet opgegeten. Dit is net als de laatste sigaret die dan wordt bewaard door iemand die stopt met roken. Ik vind het heel knap van je.
0: Is het Twix? Zit gewoon in het bakje.
2: Jij bent al dagen groente aan het eten.
0: Nee, dat komt ook omdat de paprika's in de bonus waren. Dus. Als ze geleverd worden natuurlijk. Zo is het ook.

0: Moby, die een hele generatie oude platen nieuw leven in blies. Ook onder andere deze, Why Does My Heart Feel So Bad?
1: Top op 14. Top op 14.
0: Rieneke.
2: Hallo.
0: Heb je de verleiding kunnen weerstaan?
2: Ja, maar wel met heel veel moeite, maar ik heb niet gekeken.
0: Want die verleiding is natuurlijk groot om zelf op te zoeken wat er in de hitparade stond toen je 14 was.
2: Absoluut.
0: Maar ik laat je het ook gelijk horen. Dus dan lees je het niet alleen, maar dan voel je het ook. En dan zit je helemaal...
2: Ja, dat hè.
0: Ja, misschien wel in die beleving van vroeger.
2: Ja, heerlijk.
0: Wel zin erin dus.
2: Ja, absoluut, absoluut.
0: Wat hoop je tegen te komen uit jouw jeugd?
2: Ik was vroeger nogal van de ABBA. En op een gegeven moment was het natuurlijk niet meer te doen, hè. Want dan was je een beetje te ABBA-achtig. Toen werd het naar de U2. Nee, voor U2 is het nog te vroeg. Dus ik denk, ik hoop iets van ABBA en dan gaan we het wel beleven.
0: Wanneer ben je geboren?
2: Nee, 8 september 1966.
0: Dus 8 september 1980, dat was inderdaad het jaar dat de eerste plaat van U2 uitkwam. Maar ja. ABBA was er inderdaad al een tijdje, dus ja, dat zou toch wel moeten
2: die
0: bijna.
2: Ja, die vibe, jongen, ja, dat is echt super. Vijf.
0: De Nederlandse ABBA. Toch?
2: Ja, toch iets anders.
0: Toch iets anders. Hier. Emerson, Lake en Palmer.
2: En Palmer,
0: met Peter Gunthie. Ja.
2: Ja, dat is echt wel ook wel de jaren 80, ja. 3. Oh, ja, leuk. D.I.S.C.O. Ja. Disco.
0: Dus als je geen ABBA tegenkomt, zou dit het kunnen zijn?
2: Nee.
0: Of niet?
2: Nee, dat niet. Dat maar niet. Het is wel echt die tijd, hè? Disco-tijd.
0: Ja, ja. Ik. 2.
2: Ja, ook leuk. Ja, Diana Ross. Ja. Ja.
0: Dus als er geen helemaal ABBA in je lijst staat, dan zou het Diana Ross kunnen worden.
2: Nou, wie weet, wie weet.
0: Nog één plaatje.
2: Ja.
0: Je wist dit echt niet, hè?
2: Nee. Oh, dit is echt super. Oh, man, die tragiek van die band. Ja, echt. Het zinkt er helemaal uit. Ja.
0: Je bent er echt groot fan van. Heb je ze wel eens gezien? Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nou,
0: hè?
2: Nee,
0: ja.
2: Ik ben naar de musical geweest. Ik heb de films natuurlijk gezien. Ik ben naar het museum geweest in Stockholm. Ik heb ABBA Voyage gezien. Dus nou, dichterbij kan je niet komen.
0: Nee, dan ben je al heel erg. Maar zo dichtbij als het de plaat op 1 stond terwijl je 14 was. Ja, dat verklaart natuurlijk gewoon alles.
2: Ja, bizar. Ja. Superleuk. Draai maar. Ik doe hem lekker hard.

concrete heart. En inmiddels is hij een grote wereldster geworden. Cameron Whitcomb werd geboren in Peace River. Niet Peace River, nee, Peace River. Als je het verkeerd hoort, dan is het mijn slechte Engelse uitspraak, denk ik. Cameron Whitcomb en Medusa hoor je. Dit is Radio 2 en ik wil graag iets van jou weten. Wil jij laten weten wat je op de radio wil hebben qua muziek? En moet dat dan een gitaarplaat zijn, een dansplaat, een ballad of misschien wel iets van ABBA? Nog meer ABBA? Nou, er zijn mensen die dat graag zouden willen. Net al ABBA natuurlijk, The Winner Takes It All gedraaid. Wat je wil horen kun je aanvragen via de NPO Luister-app.

Soy un predador, zingt hij. Het is dus Spaans. Dat heeft me jaren gekost. Dat klinkt zo Amerikaans zoals hij het uitsprak. Maar het betekent dus I'm a loser in het Spaans. Soy un predador. Back. Dat is eigenlijk wel een geinig liedje met twee talen erin. Misschien is dat dan wel een leuk om over na te denken voor de 10-minute takeover. Bluff heeft er natuurlijk ook eentje. Maar dat is dan weer niet...

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
7: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
8: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
6: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
9: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Hoi, Carrie ten Apel hier. Morgen is het vrijdag. Tijd dus voor Carrie op vrijdag. Geniet van de verhalen en mensen in mijn clubhuis. De plek waar de liefde voor muziek, sport en het leven samenkomen. We sluiten samen de week af en vieren het weekend. Carrie op vrijdag, morgen om 7 uur bij Max op NPO 1.
13: Net iets na drie, maar ik wil de bluff met Gijke Arnaert graag even helemaal draaien. En Juri is gelukkig blijven hangen. Hier is nog het nieuws.
14: Goedemiddag, Paul. Boven de Eemshaven in Groningen zijn de afgelopen dagen onbekende drones gezien, meldt RTV Noord. De beveiliging van meerdere bedrijven sloeg alarm toen ze die drones zagen. Verder is er nog veel onduidelijk. Zo is niet bekend waar de drones vandaan komen en daarom doet de politie onderzoek. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer in het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschijnen. Het paar brengt een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in Nottingham, waar vanuit het publiek veel enthousiasme is.
15: Meghan, you think it's divine?
14: Ja, dat bezoek in Nottingham was het eerste officiële publieke optreden sinds het stel afgelopen zomer vanuit Californië naar Engeland verhuisde. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk is tussen de 1,5 en 2 jaar cel geëist. Ze zouden vorig jaar samen met een stel anderen een tiener uit Haarlem zwaar hebben mishandeld. Die 17-jarige jongen werd uitgekleed, tegen zijn hoofd geslagen en geschopt, en beelden daarvan werden online gezet. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweld tussen groepen jongeren. En een grote verrassing voor de dierenambulance in Flevoland, want ze kregen een erfenis van €50.000 van een man die vorig jaar is overleden. De organisatie achter die dierenambulance kreeg een belletje dat er geld was overgemaakt. Zelf dachten ze aan een bedrag van ongeveer €100.
16: Waarop die mevrouw zei, ja, maar het is een veel groter bedrag. En toen was het even slikken natuurlijk, toen dat genoemd werd. Toen waren we echt helemaal van, wow, dit hadden we nooit verwacht.
14: De man die het geld naliet belde vaak met de dierenambulance als er dieren in nood waren.
13: Het is te hopen dat er nog wat erfenisjes richting Pieter Buren gaan. Dat gaat mij aan het hart, dus ik was nog niet van plan om dood te gaan. Dus...
14: Volgens mij wordt er behoorlijk gedoneerd voor dat centrum. Het weer dan steeds wat meer wolken bij ongeveer 19 graden. Morgen begint zonnig, later wolken en regen bij ongeveer 14 graden.
13: Dankjewel, Jori. En Annemieke met het nieuws van de weg. Hallo.
17: Hey, hallo, goedemiddag. Ja, het begint ook alweer wat drukker te worden onderweg. We gaan alweer richting de 100 kilometer file. En op dit moment heb je de meeste vertraging op de A2 richting Den Bosch. Want voor knooppunt Empel is een ongeluk gebeurd. Hier zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Op de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Afrit Kerkdriel 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Ook op de A2 maar dan richting Maastricht vanaf echt een kwartier extra reistijd. En tot slot op de A20 richting Hoek van Holland gebeurde eerder een ongeluk voor knooppunt Kleinpolderplein. De weg is inmiddels weer vrij en je vertraging van 10 minuten loopt nu snel af.
13: Zometeen hoor je een jump. Een plaat die Jump heet. Maar ja, welke? Dat zijn er best wel wat eigenlijk.
18: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
20: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
21: De grootste energieslurpers in huis?
22: Wat kost al die kleding nou echt?
21: Wat heb je nog aan zonnestroom?
23: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
24: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij KRO NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op karoncrv.nl en maak morgen mee.
26: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
27: Met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
26: Oei, ik voel de bui al hangen.
27: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
26: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
28: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
29: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
30: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
31: Gaat digitalisering de zorg redden?
30: En wie draagt de zwaarste lasten?
31: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
32: Samen slimmer zorgen.
31: Verbego Zorgservice.
29: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
31: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
33: Ga naar nathout, scheurbuik
21: of aan zonnestroom.
23: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
24: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
26: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
27: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
26: Oei, ik voel de bui al hangen.
27: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
26: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
28: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
29: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
30: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
31: Gaat digitalisering de zorg redden?
30: En wie draagt de zwaarste lasten?
31: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026, gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
32: Samen slimmer zorgen.
31: Verbego Zorgservice.
29: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
31: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
33: Ga naar nat hout, scheurbuik en

0: zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrw.nl en maak morgen mee.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
5: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
6: Gaat digitalisering de zorg redden?
5: En wie draagt de zwaarste lasten?
6: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
7: Samen slimmer zorgen.
6: Vebego Zorgservice.
4: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
8: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
10: En, al lang last?
11: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
10: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
11: Ik heb geen idee.
12: Dan is er Mensis. Kijk op Mensis.nl.
9: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
12: Dan is er Mensis, de zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
13: Vaarwel, zal dier eens regeling, wat moet ik nu met mijn paneel?
14: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
15: Goed plan, Zonneplan.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
17: Let's go for more from Max Pro, Max.
16: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: nazomer van 2026 eindeloos lijkt te duren. Hou ook nog maar even vol, zou ik tegen de zomer willen zeggen. Want het is herfstvakantie voor sommigen. Volgende week ga ik nog een nachtje een keer weg. Dus lekker, met een beetje goed weer natuurlijk. Edge of Desire, My Life erbij. Je hoorde Jonas Blue. En het was Jump, niet van Van Halen, wel van Van Halen. Het was niet Criss Cross of, joh, god, je hebt er nog wel meer. House of Pain natuurlijk heeft ook Jump. Theo.
1: Goeiedag.
0: Hallo, hoe is het?
1: Ja, goed, Theo.
0: Goed ook. En
1: ja,
0: je vraagt een leuk liedje uit de 90's aan.
1: Dat dacht ik ook.
0: Je bent er vroeg bij. We gaan vanaf morgen een beetje mensen warm maken om te stemmen op de top 90's. Maar ja, dit is natuurlijk ook al goed om het gewoon nu te doen.
1: Ja, dat was niet te weten geweest, maar dat is prima.
0: Wat zei je, sorry?
1: Dat was niet

0: de reden.
1: Niet de wat was wel de reden van deze plaat?
0: Nou, dat er gewoon een lekker plaatje is.
1: Ja, dat mag natuurlijk altijd.
0: Ja.
1: Hele goeie. Denk jij, zeg eens eerlijk Theo, aan de videoclip als je dit hoort?
0: Die is wel leuk, hè?
1: Ja, wist ik wel. Ik wist het wel. 30 naakte vrouwen en één man. Je ziet niks.
0: Toen de tijd, hè. Toen kon

zat nog een beetje weg te dromen bij die videoclip van deze plaat. Ja, toen kon het toch. Ach, je zag niks. Het kan eigenlijk nog steeds wel. Sweet Harmony hoorde je van The Beloved. Dit is Paul. En deze is voor Maaike, die wil heel graag deze plaat horen. Haar leerlingen uit VWO 4, die hadden vorige week toetsweek. Ze hebben even een kickstart nodig. En deze plaat zou zeker helpen. Staan we aan in het klaslokaal? Oké, nou zet hem lekker hard.

0: Oh, het is vakantie bij Maaike. Dus die is aan het nakijken op dit moment voor VWO 4. Maar ze is blij met deze plaat. Zij heeft de energie weer te pakken om goed de rode pen te kunnen gebruiken dus. Move on up, hoor je van Curtis Mayfield. Ik doe nog één liedje in de 10-minute takeover. 10-minute takeover. En ik kreeg een appje van Johan.
1: Hey Paul, ik zou graag willen aanvragen voor de 10-minute takeover. Bad Heart met LA Song. She hangs

0: Alejandro van Lady Gaga hoor je. Het is 3:30. Goedemiddag, zeg ik tegen Annemieke. Hallo.
1: Hey, goedemiddag Paul.
0: Hoe gaat het? Het was wel druk, hè, 1/2 uurtje geleden.
1: Ja, en inmiddels gaan we ook alweer richting de 235 kilometer file. Heeft misschien ook iets mee te maken dat vanaf morgen de regio's midden ook vakantie hebben. Dus veel mensen die nu al op weg naar huis gaan om de tas in te pakken of vrijdag thuis werken. Het loopt behoorlijk vast op de A27 richting Gorkum. Er is namelijk een ongeluk gebeurd bij industriegebied Avelingen. De weg was even dicht, die is nu weer vrij, maar reken nog op 40 minuten extra reistijd. Dan naar de A2 richting Utrecht, vanaf afrit Sint-Michielsgestel, 8 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Op de A2 richting Maastricht, tussen knooppunt Het Vonderen en Roosteren, 10 minuten langzaam rijden. En goed nieuws over de A20 richting Hoek van Holland, want eerder gebeurde er een ongeluk bij Rotterdam-Delfshaven, maar de weg is inmiddels weer vrij, je hebt nog een kwartier vertraging.
0: Annemieke, dankjewel. Jury met het laatste nieuws.
2: Nederland en Frankrijk hebben gisteren voor het eerst overleg gehad over samenwerken wat betreft kernwapens. Ze hadden het over de afschrikking door Europa. De gesprekken zouden ertoe kunnen leiden dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden neergezet. De politie in Groningen onderzoekt meldingen van drones boven de Eemshaven. Havenbeheerder Groningen Seaports kreeg zaterdag, zondag en dinsdag berichten dat boven de Eemshaven onbekende drones vlogen. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk eist justitie celstraffen voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een jongen uit Haarlem hebben mishandeld. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. En de politie en de dierenambulance rukten gisteren uit naar IJsselstein, omdat er mogelijk een hondje in een container was gedumpt. Er kwam gehuil van een puppy uit de afvalbak. Het bleek gelukkig geen echt dier, maar een speelgoedhondje met een blafknopje. Wel fijn dat het zo serieus wordt genomen, maar ook wel weer.
0: Ja. Maar dat speelgoed, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Pepijn bij ons, die heeft ook zo'n ding dat geluid kan maken. Weet je, dat drukt hij op die knop. Maar hoe krijg je dat ooit weer uit, weet je wel? Dan moet je...
2: Doorknippen, ja, denk ik.
0: Ja, maar ja, dat doet hij natuurlijk nooit
2: kapot
0: meer.
2: Kapot met een hamer? Ja, dan doet hij het niet meer, maar dan is hij weggelopen. Dan is hij vrijgelaten, Paul. Ja. Zoiets krijg je ook altijd cadeau, tenminste wij.
0: Ja. Mensen die je niet zo aardig vindt, die geef je iets dat geluid maakt voor de kinderen.
2: Zo is het. Ja. Het weer dan steeds wat meer wolken bij een graad of 19. Morgen eerst zon, later bewolkt en regenachtig bij een graad of 14.
0: Straks nog de moeilijkste vraag van vandaag. Maar eerst een band die ons beiden wel staat, denk ik, Jury. Radiohead.

0: Get in line for the sunshine. Ja. Ik denk dat het gaat over de file richting het strand. Uiteindelijk Ginger Nina van Weleer.
1: De moeilijkste vraag.
0: Moeilijkste vraag van vandaag. Je kan mijn waterfles met logo erop verdienen. Als je antwoord geeft op de moeilijkste vraag van vandaag. En die luidt als volgt. Welk nummer van Stevie Wonder klinkt als een opticien? En ik hoor je denken, daar gaat hij toch helemaal niet heen? Nee, maar hij heeft dus wel een nummer dat klinkt als een opticien. Als je enig idee hebt, stuur je antwoord in via de NPO Luister-app. En dan nu.

0: Justice en Flower in a Hurricane. Wat een track, zeg. En dan moet die game GTA nog uitkomen, maar de soundtrack heb je alvast te pakken. Michael Jackson ook, Dirty Diana.
1: De moeilijkste vraag.
0: Een beetje cryptische omschrijving van een nummer van Stevie Wonder. José, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Draag je een bril?
2: Nee.
0: Lenzen?
2: Ook niet.
0: Dat vind ik helemaal knap dat je deze vraag weet.
2: Ja, nou, ik vond het niet zo moeilijk als je de liedjes van Stevie Wonder kent.
0: Ja, nou, dat zijn er nogal wat. Oké, de vraag is dus, welk nummer van Stevie Wonder klinkt als een opticien?
2: Ja, dat blijft I Wish over.
0: De I Wish, ja. Nee, niet Hans Anders. Of,
2: nee.
0: Je had die niet gemaakt.
2: Niet echt zo.
0: Nee. José, nog één heel makkelijk vraagje, denk ik, over Stevie Wonder. Hij gaat naar Nederland komen. Eind van deze maand staat hij in Amsterdam. In welke zaal treedt hij op?
2: Zou ik niet weten.
0: Nee, nou, gok is wat, zou ik zeggen.
2: Arena?
0: Eentje kleiner.
2: Weet ik niet.
0: Jawel.
2: Ik ben maar niet zo in thuis.
0: Ah, dat weet je wel. Dit is, vind ik altijd zo, ja, dat weet je echt wel. Er staan alle artiesten. Bryan Adams gisteravond nog.
2: Ja, weet ik, maar ik kom er nou niet op.
0: Ach nee, dat is natuurlijk al vervelend van de blackout.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat is heel erg.
0: Ga je er even over nadenken? Kom je er zo wel op of niet?
2: Nee, ik denk, want ik sta midden in een winkel.
0: Oh ja.
2: Dus ik kom er nou echt niet op.
0: Nee. Oké.
2: Okay. Nou, ahoy.
0: Ahoy. Laat het in Rotterdam niet horen.
2: Nee, oké. Okay. Zo goed gaat dat.
0: Ja, dat maakt toch allemaal niet uit, Josje. Ik stuur je gewoon die waterfles op, maakt niet uit. Het was de Ziggo Dome natuurlijk.
2: Och, de Ziggo, ja, tuurlijk.

Stevie Wonder hoor je. En I Wish. Zometeen is het 4 uur. En dan hoor je Eddie Keur op deze zender. En zo is het maar een kleine stap naar Mr. Big. Zeggen ze. Hier is Wild World. Veel plezier met Eddie zometeen.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: En, al lang last?
4: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
4: Ik heb geen idee.
5: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
6: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
5: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van De Walt.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Hoi, Carrie ten Apel hier. Morgen is het vrijdag. Tijd dus voor Carrie op vrijdag. Geniet van de verhalen en mensen in mijn clubhuis. De plek waar de liefde voor muziek, sport en het leven samenkomen. We sluiten samen de week af en vieren het weekend. Carrie op vrijdag, morgen om 7 uur bij Max op NPO 1.
14: Is het ook exact 4 uur. Even Paul bedanken voor weer een voortreffelijke show. En graag tot morgen. Nu naar Joris Stubenitski met het nieuws van 4 uur. Wat leuk om je te zien op een donderdag.
15: Ja, nou, insgelijks, Eddie. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
15: De spookrijder die zaterdagmiddag een ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Breukelen was tijdens het rijden onwel geworden, zegt de politie na onderzoek. Die spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 andere auto's. De spookrijder kwam daarbij om het leven. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk is tussen de 1,5 en 2 jaar cel geëist. Ze zouden vorig jaar samen met een stel anderen een tiener uit Haarlem zwaar hebben mishandeld. Dat zegt de persofficier.
16: Nou, wat gebeurd is dat een jongen in Beverwijk was, dan aangevallen wordt, achtervolgd en daarna aangevallen wordt door een andere groep jongeren. Die hebben hem ernstig mishandeld, geschopt ook tegen zijn hoofd. En in ieder geval een deel van die mishandeling heeft plaatsgevonden terwijl hij voor een deel ontbloot was, dus zijn broek was naar beneden getrokken. En vervolgens daar zijn filmpjes van gemaakt en die beelden zijn ook online gedeeld.
15: Het was destijds wekenlang onrustig in de regio na het geweld tussen de jongeren. Vanaf vandaag is het verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Dat vindt deze Duitse vrouw een goed idee.
17: Ik vind het richtig super goed, want ik ben een veelreisende. En ik ben ook schon etwas älter. En ik vind het einfach meer sicherheid. Dat vind ik klasse.
15: Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden voor restaurants, cafés en voor de treinen zelf, waarin Deutsche Bahn drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en bij evenementen. Precies. En de nieuwe weekend.

0: programmering van NPO Radio 2 voor het nieuwe jaar is zojuist bekendgemaakt. Eerste vrijdag van 4 tot 6, Rinkel de Kinkel met Jeroen van Inkel. Wordt
1: ontzettend leuk is dat.
0: Dat wordt jouw opvolger
1: dat
0: dan.
1: Dat wordt mijn opvolger.
0: Vrijdag.
1: Ja, is dat.
0: Gevolgd door Klaas van Kruisten van 6 tot 8.
1: Ook goed.
0: Met Alles kan op vrijdag. En daarna een nieuw duo in het Vrijdagcafé. Tim Op het Broek en Annelie Verhees. Huh? En van 10 tot 12 sluit Gijs Hakkert de dag af met Gewoon Gijs. Dan in het weekend nog wat veranderingen. Tannas blijft op haar plek in de ochtend, maar wel voor een andere omroep. En op zondag horen we Jorien Renkema van 12 tot 3. En van 3 tot 6 Klaas van Kruisten met Tijd voor Klaas.
1: Ja, ik vind het met name voor Gijs natuurlijk heel erg leuk. Hè, want die verdient dat, die heeft daar zo lang aan lopen trekken. Mm-hmm. Weet je wel, bij de commerciële ben je daar gelijk op de radio. Maar hier bij de NPO duurt het allemaal wat langer. En natuurlijk voor Van Inkel ook zijn waardige opvolger. Nadat ik mijn vertrek hier op zender geroepen heb. En dat is een hele goede keus van de NPO. Daar ben ik heel blij om. Dus dat wordt iets om naar uit te kijken. Allemaal vanaf januari.
0: Zo is het
1: toch?
0: Ja,
1: nou, precies. Wij gaan daar natuurlijk niet over, maar het is wel zo.
0: Ik heb nog een weertje voor je, Eddie.
1: Waar zo? Oh, hier.
0: Steeds wat meer bewolking, maar het blijft droog. Morgen eerst zonnig, vrij zacht, maar later bewolkt en regenachtig bij ongeveer 14 graden.
1: We spreken elkaar zo weer.
0: Tot zo.
1: Ja hoor, en ze zitten klaar voor achter het glas, dat is mijn zusje. Nou, in minder betaald denk ik. Annemieke Bos gaat er wat uit. Heerlijk om je weer te horen.
2: Dag Eddie, goedemiddag.
1: Hoe is het met je?
2: Ja, het gaat goed. Hoe is het met jou?
1: Dan ben ik wel lekker, ja, eigenlijk.
2: Ja?
1: Ik mag alles eten van de dokter, dus dat maakt nu toch niks meer uit.
2: Oh.
1: Dat is verschrikkelijk, even goed.
2: Ik zal het eens over de wegen hebben, want het is al vroeg druk onderweg. En ongelukken veroorzaken nu de meeste vertraging. Zo loopt het behoorlijk vast op de A2 richting Den Bosch. Want voor afrit Utrecht Centrum is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht. Je kan er wel langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op een uur extra reistijd. Op de A2 richting Den Bosch dan tussen Culemborg en Zaltbommel. 9 kilometer file met een uur tijdsverlies. Hier gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Naar de A7 richting Heerenveen tussen Groningen en Leek 20 minuten op onthoud. Ze zijn er aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A58 richting Tilburg. Vanaf Ulvenhout een half uur extra reistijd.
1: Dankjewel en tot zo weer, Annemieke.
2: Tot zo.
1: Waar gaan we het over hebben, mensen? Oud worden in het buitenland, maar ook in Nederland. Kijk mee via de beelden, want donker is er ook. We hebben het over het slotteren. Jazeker, want de R zit in de maand. En we spelen een nieuwe Keura ook. Had voor mij iets gevoel voor, maar goed, de mensen hier die willen het. Dus ik leg me daar heel gedwee bij neer. Allemaal redenen om te zingen tegen jou, tot zo.
3: Ster. Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top.

0: NPO Luisterapp.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl. Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: Gehardloop, ja, dat ja, inderdaad.
1: Ja, hardloop is goed voor je. Doe het alleen als je achter de maan zit.
0: Dat dacht ik inderdaad dus dat, al.
1: Als de laatste tijd wat gebeurt, kan ik je vertellen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Toch wel.
1: Dus, hallo Luc.
2: Goedemiddag.
1: Die is er ook bij. Dus dat het geen vreemde stem wordt als we zometeen de top 5 over 5 doen. Maar dat is pas in het volgende uur natuurlijk. Hè. Dan had het wel top 5 over 4 geheten. Wij gaan het vandaag hebben, mensen. En dat vond ik een interessant onderwerp toen me dat vanmorgen werd aangeboden door Duncan Frush. Dat mensen ouder worden wat is het, Sardinië?
0: Zo vertelde ik het niet. Maar als je oud wil worden, moet je op Sardinië gaan wonen.
1: Nou, dat komt op hetzelfde neer, kind.
0: Ja.
1: Ja, en dat komt waarschijnlijk omdat de mensen daar veel meer vis eten. Hè? Wist je dat?
0: Dat weet ik dus
1: niet. Jazeker.
0: Dat moeten we even vragen.
1: Weet je overigens dat een goudvis een heel kort geheugen heeft?
0: Nee.
1: Jazeker. Dat is uitgevonden. Dat is niet eens een grapje, toch waar ook. Een seconde van 5 seconden is het geheugen van een goudvis. Dus als die in de kom zit en die maakt een rondje. Ja. Als hij er nog een rondje maakt, dan kijk je hem zeggen, wat een leuk bol hier. Wat, heb je geen idee dat hij het al een keer gezien had. Nou, zou het toch gek worden als je een lang geheugen had?
0: Ja, zeker.
1: Zeker.
0: Wat ik zei, je moet op Sardinië gaan wonen als je oud wil worden. Dat bespreken we met psycholoog Saskia van Houten. Hoest jij al een beetje?
1: Nee. Dus dat zou ik.
0: Oké. Okay. Ja, heel veel mensen zijn aan het hoesten, snotteren, proesten, vervelend natuurlijk. Maar hoe kom je er vanaf? Dat vragen we aan huisarts Alja Sluiter. We spelen de karaoke en we hebben ook nog de appservice.
1: Mensen, kinderen nog aan toe. Dan mag wel opschieten.
0: Ja.
1: Mensen, kinderen nog aan toe. En over die dieren waar we het over gaan hebben. Wist jij trouwens dat dat afgelopen vrijdag was het de Paarse Vrijdag, mensen? Dat iedereen mag zijn wie die wil, hoor. Wat je ook bent of hoe je ook bent. Je mag zijn wie je bent.
0: Zo
1: dus,
0: is dat.
1: Dus als jij transgender wil zijn bijvoorbeeld, dan mag dat gewoon. Ook in het dierenrijk komt dat vaker voor, hè?
0: Oh ja.
1: Wist je het niet bij dieren?
0: Welke dieren?
1: Zeker, nou, gansgender.
3: De NPO Radio 2 App Service.
1: Ja, ze kunnen niet zo leuk zijn als een vrijdag natuurlijk. Die hou ik even achter de hand. Wij gaan het hebben, mensen, dat is misschien wel leuk, over de internationale dag van de witte stok.
0: Ja, nou, die heb ik ook. Vandaag inderdaad. Heb je een witte stok?
1: Ik heb een witte stok.
0: Mag ik die zien?
1: Nee, die heb je al eens gezien, hè?
0: Oh, er zit een rode streep op, toch?
1: Nou, nadat ik je gezien had, ja.
0: Oké. Okay. Internationale dag van de witte stok. Dat gaat over blinden en slechtzienden natuurlijk.
1: Oh ja.
0: In dat thema dachten we leuk om plaatjes te zoeken. Zoals ABC, The Look of Love.
1: Leuk.
0: Horen, zien, voelen. Eigenlijk alles met zintuigen daarin.
1: Ja, precies. Mensen zeggen, hoe klonk het ook alweer? Dit was hem, hè? The Look of Love.
0: Ja, of Shut Your Eyes kun je ook aanvragen.
1: Leuk.
0: Zoiets.
1: Dat alles wat met ogen en met zien te maken heeft.
0: Of zintuigen, ja. Liedjes in dat thema zijn welkom via de NPO Luister-app.

0: lang op de grootste zender van Nederland. Laat ze maar lachen. We lachen iedereen uit al die commerciële min 1 lachen wij uit. Nee, wat lukt ze maar niet. Elke week weer lekker bladeren in die dingen die online staan over de luistercijfers. En er steeds weer op je neus kijken. Nou, neus genoeg daar. Wij zijn het, dat je het weet, 50 dagen in het jaar. Dus dat is hartstikke leuk. Wij morgen weer samen met Duncan Frosch.
1: Hallo.
0: Het ontzettend gezellig.
1: Ja, in het gelijk, sorry.
0: Jij bent wel goed afgevallen, zeg.
1: Dankjewel.
0: Oh, ja. Dat komt natuurlijk als ik zo naar je ranke lijf kijk door

0: in de middag. Met Eddie Keur. De Wild in de
1: Middag. Wie staat er nog steeds?
0: Er is maar één.
1: Ja, wie belt daar steeds aan? Ja, de deur is open. Wie is daar?
2: Ik ben Prim Radakichur.
1: Ah,
2: en als er nou één homo is waar ik al bloedhekelen heb, maar toch altijd naar luister, is het wel Eddie.

0: weer zo lekker vandaag?
1: Het was wel lekker weer, hè?
0: Het was lekker weer. Oh, ik liep echt met mijn kontje te scheuren op straat.
1: Oei, dat had ik willen missen.
0: Ja, daar zijn de bewegende beelden van. Dus nee, het zonnetje lekker. En dan worden we getrakteerd zo'n beetje half oktober. He, het is toch hartstikke fijn?
1: Ja, ik vind het lekker muziekje. Wat
0: lekker muziekje, lekker zomers, mensen.
1: Hey, het is ook 15 oktober, Eddy. Het is de dag van de witte stok vandaag, wist je dat?
0: Ja, met die rode ringen erom, hè?
1: Ja, het hulpmiddel, hè, voor blinde en slechtziende mensen.
0: Ja.
1: En wij dachten, liedjes, leuk, in de zin van zintuigen, zien, voelen, eigenlijk alles wat je ook kan en niet kan als blinde of slechtziende.
0: Wil je een stukje horen van iets anders?
1: Een suggestie voor een plaat.
0: Ja, bijvoorbeeld Hans Klin?
1: Ja, leuk, hoor.
0: Van die andere.
1: What you want.
0: Ja, bijvoorbeeld. Die you just feel what you want. Ja, wat dacht je van deze?
1: Arms.
0: Ja, arms. Het heeft allemaal dus met ledematen te maken.
1: Of zintuigen inderdaad, voelen, zien. Liedjes,
0: ja,
1: in dat
0: voelen.
1: Thema zoeken we. Dus laat het maar weten via de NPO luisteren.
0: Zo simpel is het, mensen. En hier is Shanna Spyro. Nou, die draai ik voor het eerst, maar dat is een mooi gedragen nummer natuurlijk. Pak die app, mensen, laat ons weten welk plaatje je wil horen. Alles met benen, armen en alles wat ertussen zit. Dit zijn Great Expectations.

0: You. Zoals Kenneth Jorgensen zou zeggen, you. Great Expectations van Inspire. Leuk plaatje is dat, zegt Brian, voor het eerst?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Nee?
1: Nou, okay. Een leuk plaatje.
0: Geen idee. Dankjewel overigens voor je reacties in de app hier bij NPO Radio 2. Heel veel mensen reageren. Er zijn ook wat mensen, een flink aantal, die overigens reageren op het laatste berichtje van Juri Stubritski. Oeh, die schrik zet de pleur. Dat is zijn naam, hoor. Ja. Maar die is onze nieuwslezer en die heeft de programmering voor het weekend en de vrijdag even bekendgemaakt.
1: Vanaf het volgende jaar kun je checken op radio2.nl. En Richard heeft er nog een vraag over. Gaat u Radio 2 verlaten, meneer Keur?
0: Zeker. Maar dan heb je de krant niet gelezen. Dat heb ik een paar weken geleden al in de Telegraaf geroepen.
1: Maar Richard heeft het gemist.
0: Serieus, Richard? Ah, Richard heeft het gemist, mensen. Oh. Nou goed, hoe heet hij van achteren?
1: Geen idee.
0: Nou, ik pak de naam.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Dus dat heb ik toen ook al geroepen. Van, ik heb een mooie tijd hier gehad, 6 jaar lang. Maar als je maar 1 vrijdag in de week, dat schiet natuurlijk niet op.
1: Nee, jij wil echt hard werken.
0: Ik wil nog wel even wat doen. Dus dat komt allemaal goed. Maar goed, schatplichtigheid is de toon, hoor. Dus maak je geen zorgen.
1: Heb je zin om de appservice dan ook te doen?
0: Tuurlijk, kind.
2: De NPO Radio 2 appservice. Voor een plaatje of een praatje.
0: Ja, dat weten we nou wel. Welk plaatje bij het ledemaat als handen, ogen, blindheid en wat dan ook. Het is allemaal welkom hier op die grote bij NPO. Radio 2. Zo is dat ook. Dag Hella, goedemiddag.
3: Hoi Eddie.
4: Goedemiddag.
0: Hoe is het met Hella vandaag?
3: Ja, heel goed. Ik heb net een heel stuk gefietst. En ik ben heel blij dat ik jou een keer aan de telefoon heb. Want dat stond nog op mijn to-do-list. En voordat je weg bent, denk ik, nu is mijn kans.
0: Wat ontzettend leuk. En wat leek je daar zo leuk aan?
3: Nou ja, ik luister eigenlijk altijd naar je. Ik ben altijd blij als jij er weer bent. Dus ik vind het ook heel jammer dat je weggaat.
0: Ja, schat, maar er komt iets anders voor in de plaats. Dus maak je geen zorgen. Ik hou jou natuurlijk op de hoogte. Ik lees hier in de statuten, jij komt uit Nederhorstenberg. Nou, als je dat uitgekeerd krijgt in boterletters, dan zit je goed, hè?
3: Ja, dat is helemaal prima.
0: Godverdikke me, zeg. Hella.
3: Ik woon, hoor.
0: Ja. Zeg, je zei dat je op de fiets was. Waar was je naartoe gegaan?
3: Naar Breukelen.
0: Oh, dat is toch best een stukje.
3: Ja, 36 kilometer.
0: Ja, zo. En dan terug ook.
3: Ja, maar dus, ja, wel elektrisch, hè. Dus,
0: oh, dat gaat best. En wie woont er in Breukelen? Is dat een spannend verhaal of is dat gewoon een vriendin?
3: Niemand.
0: Oh, er woont niemand?
3: Ja, ik dacht dat wel gauw. Er wonen wel mensen.
0: Ja, ik wou zeggen.
3: Waar ik naartoe ging.
0: Wat moest je daar doen in Breukelen?
3: Nou, niks. Gewoon voor de leuk.
0: Oh, wat leuk, kind. Nou, ik vind dat soort dingen heel leuk. Dat je een doel hebt. Het maakt je eigenlijk niet uit wat daar gebeurt.
3: Nee, daar komt het op neer. De fiets stopt op zich.
0: Zo is dat. Hé, een leuke plaat met dit thema. Waar kwam jij op?
3: Chicken Check, I'd rather go blind.
0: Ach, dat vind ik ontzettend leuk. Ja, Chicken Check. Oh, dat is van een tijdje geleden alweer.
3: Ja, ja.
0: Ja, ja, zeker. We gaan gewoon met liefde voor jou draaien.
3: Dankjewel.
0: En wat fijn dat je dan in ieder geval nog je to-do-listje nu mijn naam kunt wegstrepen.
3: Ja, heel fijn,
0: maar
3: inderdaad.
0: Ik ben er nog tot de 18 december, schat. Dus dat
3: ja, die blijf je daarna ook wel volgen.
0: Ja, zeker. Ja. Ik ga jou nog even een appje sturen. Komt goed.
3: Is prima. Dag,
0: goed zo. Dag, Hella. Hoi, hoi. Speciaal voor Hella. En iedereen die dit soort plaatjes leuk vindt, pak elkaar eens even vast. Niet als je in de auto zit natuurlijk, maar als je thuis zit. Als je vrouw, je denkt, oh, kom ik er vanaf. Of, wat ben ik toch gek op je? Het kan alle kanten op natuurlijk. Helemaal speciaal in dit thema door Hella uit Nederhorstenberg. Chicken Check. I'd rather go blind, baby.
5: Something told me it was over.

0: Speciaal voor Hella uit Heer Hugo Waard, die zo'n geweldige smaak in DJ's heeft. Dat moet ik echt zeggen, dankjewel Hella. Het is muziek van Chicken Shack. Ja, kijk eens. Dat is Duncan, die doet ook impressies, wist ik helemaal niet. Als je toch aan het woord bent, misschien kun je gelijk het weer doen.
1: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. De bewolking neemt toe, maar het blijft wel droog. Morgenochtend zonnig, maar in de middag wolken en regen. Dan zo'n 14 graden.
0: Hallo Mieke.
2: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Boshaard. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ik hou... Wat wou je zeggen?
0: Zo. Is het heel erg druk of zeg je van nou, we hebben nog wel tijd voor een keuveltje?
3: We hebben nog wel even tijd voor een keuveltje hoor. Serieus? Vertel het, Eddie.
0: Zeker. Nou, we gaan in een thema. Heb jij een bepaalde plaats bij dat thema?
3: Oh, wat is het thema?
0: Zou je het thema nog eens even?
1: Het is de dag van de witte stok, zeg maar, voor de blinden en slechtziende mensen die dat gebruiken.
0: Ja, dus alles wat met blind had te maken of met... Jij met wat eigenlijk nog meer?
1: Zintuigen ook, maar voor geen druk, maar we wachten even.
3: Oké. Daar ga ik eens even over nadenken.
0: Doe dat maar even. Ja, doen we het in het volgende bulletin, dan kom je er even mee.
3: Ik kom daar even op terug, ik heb ondertussen druk de weg zitten te bestuderen. Want er staat nu 575 kilometer file. Met de meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Zo loopt het behoorlijk vast op de A2 richting Utrecht. Voor Utrecht-Leidse Rijn gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt nog 3 kwartier tijdsverlies. Op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Dan naar de A12, Duitse grens richting Utrecht, vanaf knooppunt Velperbroek 20 minuten extra reistijd. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht.
0: Goed je zeg.
3: En tot slot de A27 richting Gorkum tussen Oosterhout en Werkendam 15 kilometer file met een uur extra reistijd.
0: Je gaat even nadenken.
3: Yes, ik kom maar bij je op terug.
0: Graag, dankjewel Amieke, tot zo. Hoi. We gaan naar het nieuws, mensen, van 20:30 met Joeri Stubenitski natuurlijk. Eens kijken of hij misschien ook de programmering van Radio 10 bij de hand heeft. Zou wel zo leuk zijn natuurlijk, wat hij gaat doen in het weekend. Dus zo razend benieuwd, hè. Goedemiddag.
4: Hey Eddie, goedemiddag. Nee, die heb ik niet. Ik heb wel nieuws over de executie van de man die een aanslag pleegde op een Amerikaanse legerbasis. Want die wordt toch niet live uitgezonden, zegt president Trump. Er kwam veel kritiek op dat plan. Trump denkt dat het livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn, maar dat veel goede mensen de man liever niet zien sterven. De aanslagpleger schoot in 2009 13 mensen dood op de legerbasis. Oekraïne kan het satellietnetwerk Starlink weer gebruiken, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones begonnen te haperen. Volgens president Zelensky werd het probleem bewust veroorzaakt. Dat gebeurde in 2023 ook al een keer, zegt defensiespecialist Patrick Bolder.
5: Toen wilden de Oekraïners Starlink gebruiken om een aanval te doen op de Krim. En toen heeft Musk gezegd van nee, dat gaat niet gebeuren. En dan konden ze dus ook die aanval op de Krim niet uitvoeren. En dat is een beslissing geweest van de baas van Starlink eigenlijk. En wie anders kan dit doen? Alleen de Amerikanen zitten achter de knoppen van dit bedrijf.
4: Musk erkent dat. Uiteindelijk komen dit soort beperkingen op Starlink bij de Amerikaanse president vandaan, schrijft hij op sociale media. Een omstreden hondenfokker in Best moet stoppen met het fokken en verkopen van honden. Onlangs bleken tientallen verkochte pups ziek en de honden zaten in kale hokken op het terrein, waardoor ze nauwelijks gewend zijn aan mensen. En artsen hebben in Italië bij een jongen van 13 een onderdeel van een fiets uit het lichaam gehaald.
0: Ja.
4: Toen die jongen 10 was, viel hij van zijn fiets en bleek een stuk van de rem footsie. Onlangs kreeg die jongen pijn aan zijn benen. Er werd een röntgenfoto gemaakt en toen bleek dat er een stuk handrem in zijn been zat. Dat was via een klein wondje in zijn lichaam gekomen en is er ook weer uitgehaald.
0: Oh, dan moet je er zo lang over doen om zo'n stuk in je lijf te voelen?
4: Ja, kennelijk ja, ja.
0: Oh, zeg.
4: Er zit er net op een plekje dat je dat niet goed kan voelen, ja.
0: Dankzij de röntgentechniek.
4: Mm-hmm.
0: Ja, ik weet er niet, toevallig even niet snel een grapje over, maar inderdaad, wel blij. Was het een Nederlandse jongen?
4: Nee, Italiaans.
0: Oh ja, daar ga je al. Zeg, het is 16:55, Joeri. Misschien kun jij je vast voorbereiden op de top 16:55. Die zit er gewoon aan te komen.
4: Okay.
0: Want dat is een heel bijzonder dingetje. Het gaat over religie en het gaat over seks, mensen. Oeh, ja, het publiek is natuurlijk enthousiast. Noemt ze niet voor niks. Want uit onderzoek blijkt dat merken van seksspeeltjes steeds vaker religieuze taal gebruiken. Zo wordt een orgasme omschreven als een gebed. En sommige speeltjes worden zelfs de Heilige Graal genoemd.
1: Oeh, de seks lijkt bijna op een soort spirituele ervaring.
0: Wat voor ervaring?
1: Spirituele ervaring.
0: Ja, dat is al beter.
1: En toen vroegen wij ons af, hoe verschil je dan eigenlijk iemand die gelovig is? Dat is de vraag van vandaag in de top 5 van vandaag.
0: Ja, begrijp ik. Nou ja, bijvoorbeeld, meedenken. Nee, dat doen we zo meteen. Oh. Is dat je kerktoren of ben je gewoon blij om het te zien?
1: Ja, die is mooi. Hoe versier je een gelovig iemand? Wil je mijn hostie proeven?
0: Nee, dankjewel. Heb jij nog een leuke?
4: Zullen we het wel heilig doen?
0: Die is wel leuk. Heb jij ook nog wat leuks?
6: Doe jij het boetekleed uit?
0: Oh, zie je hoe leuk dit allemaal is?
6: Zeker.
0: Ik vind het allemaal toch wel heel erg leuk, hoor. Dat mensen dat allemaal zo kunnen verzinnen. Als jij nou denkt bij jezelf, nou, dat kunnen wij beter dan die gekken daar in Hilversum. Laat het ons eventjes weten. Hoe versier je nou een gelovig iemand? En hoe kun je daar meedoen?
1: Nou, dat is die zin die al zei, hè. Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.

0: hits gehad. Dus het loopt nog steeds mee, hoor, deze oude bazin. Grote hits gehad als... Oeh, that's for the very first time, baby. Het zal in haar geval wel zijn, that's for the very first time today. En deze... Ja, lekker.
1: De Wild in de middag.
2: Podesta vince le elezioni italiane, contraddistinte dalle...
3: La divisione tra vincitori e perdenti.
4: La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli
1: appassionati. Nieuws uit Italië.
0: Als je nou echt oud wil worden, dan moet je echt die kant op naar Sardinië bijvoorbeeld. Want als je echt oud wil worden op Sardinië, dan moet je er lekker gaan wonen. En het bij uitstek het liefst vrouw zijn. Volgens mij in het stadje Borotana, toch?
5: Ja, dat is de kans om 100 jaar te worden.
0: 100 jaar, mensen!
5: 100 jaar!
0: Oh.
5: De kans erop is 3 keer zo hoog als in de rest van Italië. En Italië scoort al boven het Europese gemiddelde. Dus dan moeten we het even over hebben of dat een goed idee is met Saskia van Hout, onze huispsycholoog.
0: Is dat Saskia van Hout?
5: Zeker.
0: Ach, dat vind ik zo'n leuke vrouw. Dag Saskia, goedemiddag.
6: Hey, Eddie.
0: Goedemiddag. Hallo.
6: Goedemiddag.
0: Hoe is het met mijn favoriete Sas?
6: Nou, supergoed. Hoe is het met mijn favoriete Eddie?
0: Ja, ja, wel goed. Ik sta hier gewoon eventjes de vervangingsshow te doen. Met deze heren om me heen die altijd blij zijn om mij te zien. Laat eens even horen hoe blij jullie zijn, jongens.
5: Yay.
0: Nou, maar dat is veel meer... Veel meer kun je ook niet verwachten voor 15'tjes.
6: Kunnen we nog wat aan doen, volgens mij.
0: Ja, maar ik heb daar wel een knopje voor, hoor. Kijk, zie je?
6: Mag dat knopje ook voor thuis?
0: Ja, natuurlijk.
6: Heel fijn,
0: mijn zusje heeft dat naast haar bed staan, zo'n knopje. Rechts van de betaalautomaat. Goed, onderzoeken wijzen dus op sterke sociale banden in het dorp. Mensen koken samen, praten veel en leven lekker dicht bij elkaar. Maar hoeveel verschillen? Toen ik hier naartoe reed, dacht ik daar gelijk aan. Zelfs hoeveel verschillen kunnen goede sociale contacten maken voor onze levensverwachting eigenlijk?
6: Een totaal groot verschil, omdat... Nou, sowieso natuurlijk is dan word je gezien. Je wordt, weet je, als je dan een dag niet op het pleintje bent om koffie te drinken, dan denken ze, hé, waar is Eddie? Dus je wordt meer in de gaten gehouden. Ja. Maar wat we met name zien, is dat verbinding is de allergrootste kalmeerder van ons zenuwstelsel. Gezien worden, gehoord, begrepen, even aangeraakt worden. Ja. En... Ja, maar al is het dus ook maar een hand op je schouder of zo. En zeker voor vrouwen is dat belangrijk. Oogcontact is voor ons heel belangrijk. En dat is... Dan word je super gelukkig daarvan. Want daar word je rustig van. En daardoor leef je langer.
0: God, wat dat wist ik helemaal niet. En is het zo dat eenzaamheid... dat wordt vaak als een probleem gezien. Niet alleen onder ouderen, denk ik. Maar wel vooral onder ouderen. Wat gebeurt er dan in je psyche met mensen die weinig contact hebben? Dan wordt dat, wat breekt dat af of zo?
6: Ik denk niet dat het alleen onder ouderen geldt, helaas. Nee. Ik denk dat het een soort pandemie in onze maatschappij is. Ja. Maar het gevoel om nodig te zijn, om belangrijk te zijn voor iemand. Ertoe doen. Dat is een van de meest basale behoeften die we als mensen hebben. En onderzoek wijst ook uit dat als je aapjes eten geeft van een machine en gewoon hun normale natjes en droogje. Of je geeft die aapjes eten van een machine waar een vachtje aan zit, die lekker warm is, waar ze tegenaan kunnen liggen, gaat het ook beter met ze.
0: Wist je overigens, dat weinig mensen weten, je hebt het even over apen, maar wist je dat mensen meer bananen eten dan apen?
6: Oh, is dat zo? Volgens mij eten bananen helemaal geen apen.
0: Nee, dat is echt zo, maar er zit ook heel weinig vlees aan apen natuurlijk. Zeg, ik wil ook wel 100 jaar worden. Moet ik nu naar Spanje en daar gaan wonen? Of kan ik hier gewoon proberen meer mensen te ontmoeten?
6: Beide. Het is in Spanje natuurlijk lekkerder weer. Dus daardoor ben je vaker buiten en zie je vaker mensen.
0: Klopt.
6: Beweeg je ook meer. Maar doordat je meer in de buitenlucht bent, dat is gezonder voor je. Die sociale contacten zijn er beter. Eten komt van dichterbij. Hier in Spanje wordt echt niet het eten ingevlogen van de andere kant van de wereld. Dus het is veel lokaler allemaal. Ja. Maar ik denk dat je het in Nederland ook zeker wel kan doen. En ik denk dat wij ook ons gelukkig rapporteren. Ja, maar er zijn de zones waar dat beter gaat.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, maar dat eten, als je dat in Spanje doe je dat wat meer natuurlijk. Dus pas wel op je gewicht. Dat doen ze nu in Nederland wel heel erg goed. Dat ze er gaan zorgen dat mensen minder dik worden, hoor. Dus minder eten. De afgelopen weken doet Albert Heijn er behoorlijk aan mee. Legerschappen. Ja. Dat werkt. Had jij nog een vraag?
5: Nou ja, we hoeven Eddie dus nog niet over het vliegtuig te zetten naar Spanje, Saskia, of wel?
6: Nee, ik komt toch vaak in Curaçao?
0: Zeker, ik ga daar voor.
6: Geld, ja, ik ga daar voor. Hetzelfde.
0: Ja,
6: ja. Dus weet je, dan ben je ook buiten. Dan heb je die sociale contacten en je bent van harte welkom in Spanje. Maar het is denk ik gewoon kwestie van bewegen. Dingen doen die een beetje moeilijk zijn. Nieuwe dingen doen. Ja. Gezond eten, waar we het net over hadden. Zeker. En zoveel mogelijk verbinding opzoeken. Als je die 5 elementen hebt, komt het volgens mij helemaal goed.
0: Nou, kijk, dat is mooie afsluiter dit. Positief. 5 van deze dingen, als mensen ze vergeten zijn, dan kunnen ze... Ik zal het met het nummer van Duncan even geven. Die app je dat dan wel eventjes. Ja, belangrijke zaken. Dank je wel weer. Sas, en hopelijk tot de volgende keer. Hè?
6: Graag gedaan. Tot volgende keer. Veel plezier op Curaçao.
0: Ja, dank je wel. Joehoe.
6: Doei.
7: NPO Radio 2.

0: even te horen hier. Wij zijn bijna alweer aan het einde van dit uur, mensen. Oh, ik heb maar 4 spreeks gehad. Kan net zo goed thuis blijven en dat gewoon opsturen. Zo weinig. Hebben we zoveel platen gedraaid dan?
1: Ja, we zijn een muziekzender, hè, editeur?
0: Ja, daar sta ik hier niet voor. Maar dat geeft natuurlijk
1: niet. Je staat toch niet meer lang, hè?
0: Dus nee, dat is zo. 18 december is een grote afscheidsshow. Maar we hebben eerst volgende week, vrijdag, mensen, hebben we de grote verjaardagshow.
1: Oh ja.
0: Met onder andere André van Duin en Katrine Keel. En volgend jaar ben ik hier niet, maar doe ik het ergens anders. Gaan we ook bekende mensen vragen, uiteraard. Want daar tippelen mensen gewoon op. Doe toch 5 over 5 vandaag?
1: Ik kan niet trouwens, hè. Maar ik wens jou heel veel plezier met je 78ste verjaardag.
0: Vandaag gaat hij, zie je dat humor? Het staat dood, hè. Vandaag gaat hij over een onderzoek naar seksspeeltjes, mensen. Daaruit blijkt dat merken hun producten steeds vaker omschrijven met religieuze termen. Zo vergelijken ze een orgasme bijvoorbeeld met een gebed.
1: Dus, ja. En als de seks en geloof zo dicht bij elkaar komen, vragen wij ons af vandaag in de top 5 over 5. Hoe versier je nou een gelovig iemand?
0: Ja, heb jij een leuk dingetje, Luc?
2: Zeker, Gertie zegt.
0: Je bent mondvol, kind. Wil ook verder komen bij de NPO. Eerst jij maar even, dan, Duncan.
1: Hoe versier je een gelovig iemand? Ernst, dacht al mee, zullen wij Psalm 69 bestuderen?
0: Ja, ben je zover?
2: Zeker.
0: Jezus.
2: Hoe versier je een gelovig iemand? Gertie zegt, bij jou is de hemel binnen handbereik.
0: Ach, zo is dat ook. Hoe versier je nou toch een gelovig iemand? Dankjewel, Paulien, voor het opsturen. Wil jij mijn klokkenspel luiden? Oh, wat moet je doen?
1: Nou, antwoord geven op de vraag, hoe versier je een gelovig iemand? Dat doe je via de NPO Luisteren app.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
5: Gaat digitalisering de zorg redden?
4: En wie draagt de zwaarste lasten?
5: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
6: Samen slimmer zorgen.
5: Vebego Zorgservice.
7: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
8: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
9: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
10: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het dan maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.

0: eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Proef nu ook Beemster kaas tapenade. Geen borrel zonder Beemster.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
11: Lekker stapelen, kindje. Het is bijna 4 uur. Dit is NPO Radio 2. Ik bedoel natuurlijk 5 uur. En we zijn klaar voor het nieuws van de NOS bij monden van Joeri Stubenitski. Goedemiddag, Joeri.
12: Hey Eddy, goedemiddag. Het kennisplatform Raam op Rusland is door het Kremlin tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat de organisatie door de Russen wordt gezien als een bedreiging en daarom wordt verboden. Dat vinden ze bij het kennisplatform zelf best opvallend.
13: Zo ongelooflijk belangrijk zijn we niet. Wij publiceren in het Nederlands. We hebben uiteraard Russische en Belarusische en Oekraïnse auteurs die voor ons werken. Maar we zijn niet actief in Rusland zelf. Dus het wijst erop dat wij gebruikt worden door de Russische regering om de verhoudingen met Nederland in het algemeen te escaleren.
12: Raam op Rusland is nu een van de ruim 400 ongewenste organisaties op de Russische lijst en de eerste Nederlandse. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeentes niet worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan gaan de partijen niet voor het belastingplan stemmen. Ook eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De Duitse politie heeft 4 verdachten opgepakt op verdenking van het diefstal van meer dan 25.000 liter diesel. De groep zou bestelwagens hebben gehuurd om zo bij tankstations brandstof te stelen. Bij huiszoekingen vond de politie zo'n 14.000 liter gestolen diesel terug. Het onderzoek van de Duitse politie en het OM is nog in volle gang. En na 13 jaar vertrekt zangeres Floor Jansen bij de Finse metalband Nightwish. In Nederland werd ze vooral in 2019 bekend vanwege haar deelname aan Beste Zangers. Maar in 2013 brak de band al door na een optreden op het Duitse festival Wacken Open Air.
11: Gehoord.
12: Floor Jansen zelf noemt haar vertrek uit de band een lastig besluit, maar wil graag haar toekomstige ambities najagen. De band gaat zonder haar verder en noemt het einde van een echt geweldige tijd.
11: Nou, dat kan ik ook zeggen, maar het is een beetje een jaar van het vertrek. Maar mensen die gaan vertrekken...
12: Beetje wel.
11: Toch een beetje leuk. Mm-hmm. Ja hoor, zeker. Maar jij blijft voorlopig nog even.
12: Nou, ik blijf wel hoor.
11: Ja, hartstikke leuk, kind. Hey, dat was het weer, hè?
12: Nou ja, ik heb nog het weer, ja.
11: Serieus?
12: Ja.
11: Nou, doe maar dan.
12: Vanavond blijft het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen eerst zon, daarna trekt de regen over het land en wordt het een graad of 18.
11: Dankjewel, Jorien.
12: Graag gedaan.
11: Ja hoor, daar zit ze weer met haar mooie stem. Annemieke Boshaart heeft lang nagedacht, dus ik ben benieuwd naar je antwoord zo meteen. Maar eerst maar even de files.
14: Eerst maar eens even de files, inderdaad. Want bijna 700 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 6 kilometer file met een uur extra reistijd. Dan naar de A15 richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 9 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A27 richting Breda rijdt het langzaam tussen Lexmond en Werkendam. 25 minuten tijdsverlies. En tot slot de A58 richting Tilburg. Vanaf knooppunt Galder een uur extra reistijd door een kapotte vrachtauto.
11: Dat was het plaatje waar je over nagedacht hebt, een beetje toch niet?
14: Nou, ik heb even gewoon mijn Spotify-lijstje zitten bekijken. Ja. Wat ik als het meest recente heb opgeslagen. En dat is toevallig Bente met Kan Je Me Zien.
11: Nou, ontzettend leuk. Die gaan we wel even draaien later.
14: Ja,
11: natuurlijk. Vind je dat leuk?
14: Ga ik heel hard meezingen.
11: Goed zo. Ik hoop het te horen. Dankjewel, hè.
14: Tot straks weer.
11: Tot straks.
15: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
16: Nu bij Dirk. Jan pannenkoeken, poffertjes of pizzadeeg. 1,39.
18: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
19: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
20: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
18: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
21: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
22: Allsafe geeft ruimte.
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
28: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
27: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
29: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
30: Fans van voordeel.
29: Aldi.
31: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
32: Shape the future with confidence. EY.
29: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
30: Fans van voordeel.
29: Aldi.
11: We zijn er weer, hoor. Heb je er een beetje zin in?
33: Nee, dat heb ik niet. Oh.

0: voor naar huis normaal gesproken. Dankjewel voor je inzending. Hoe verzier je een gelovig iemand? Zal ik jou eens een mooie opstanding laten zien. Nummer 4.
1: Op 4 staat Renzo. Hoe verzier je een gelovig iemand? Mag ik hem bij jou dopen?
2: Nummer 3.
0: Ja, weet jij ook nog een leuke luk?
3: Zeker. Op 3, Menali en Wim. Hoe verzier je nou een gelovig iemand? Heb jij ook zo'n zin in een gebed zonder end?
4: Nummer 2.
0: Ja, en dan op nummer 2 staat Seran. En die vind ik ook wel. Ik weet niet of hij past hoor, daar kort vaker.
4: Nummer 1. Nummer
0: 1. Nou, de numero uno.
1: Hoe verzie je een gelovig iemand? Erik staat op 1. Ga jij door mijn Rode Zee?
0: Heel leuk bedacht. Maandag doen we het weer.

0: En trouwens zijn meer platen gemaakt met Joehoe. Hoe dacht je meteen? Joehoe. Joehoe. Lekker mannelijk. Maar goed, alles om een hit te maken, mensen. Joehoe, we zijn er weer tot 6 uur in hartelijk een... daar zijn we weer voor de zoveelste keer. Duncan, Frosje en ik, we gaan op en neer.
1: Zo is dat, Delikeur.
0: Nou.
1: Wil die iets van me weten? Wil je laat zo stilvallen?
0: Nou, jij gaat daar naar Curaçao, heb je mij verteld.
1: Ik ga lekker op vakantie.
0: Ja, ja. De dag dat jij dus daar vertrekt, kom ik daar aan.
1: Dat heb ik zo uitgepland.
0: Ja. Dat heb je echt uitgepland?
1: Nee, dat is toevallig.
0: Dat is toevallig, dat heb je niet expres gedaan, hè?
1: Ik had jou graag in je bikinetje willen
0: zien. Ja, nou, ik moet je zeggen, ik heb soms ook wel eens wat minder aan, hè?
1: Echt waar?
0: Nou, het strand heb ik natuurlijk helemaal niks aan.
1: Oei.
0: Ja, dan durf je niet te komen, hè?
1: Nee, bespaar mij de beelden, alsjeblieft. Ja.
0: Ik had je in de sauna gezien. Viel zijn handdoekje af, Luc. Wil ik hem te vertellen. Ik keek zo. Ach, god. Als je een olifant was, dan kon je er geen ootje mee oppakken. Maar goed, daar gaat het allemaal niet om. Wij hebben het vandaag voor de top 5 over 5, mensen. Het gaat over religie en seks. De combinatie natuurlijk. Mensen die wel combinatie wel kennen. Want uit onderzoek blijkt dat merken van seksspeeltjes steeds vaker religieuze taal gebruiken.
1: Ja, zo wordt een orgasme omschreven als een gebed. En sommige speeltjes worden zelfs de heilige graal genoemd. Toen vroegen wij ons af, hoe versier je dan eigenlijk iemand die gelovig is?
0: Ja, precies. Goeie vraag.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
4: De top 5 over 5.
2: De top 5 over 5.
0: Bakkers sloeg ze 5. Dat ze het wel verdiend hebben, denk ik.
2: Nummer 5.
0: Nummer 5, mensen. Hoe versier je nou in vredesnaam een gelovig iemand? Nou, Marijke. Hallo, Marijke. Oh, die schrikt zich helemaal de kleren. Ik open op de radio. Nou, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. En je zit maar eigenlijk op de grootste van Nederland. Nou, daar moet... een

0: Pasadena is dit. En de UJ, I'm riding on a train. Ja, lekker is dat er allemaal weer. Lieve mensen, het is oktober, maar als je zo naar buiten kijkt, zou je nog gewoon denken dat het augustus is. Hè, lekker weer en zonnetje schijnt en nog een blauw luchtje hier en daar. Dat het allemaal over hoort, einde van de week en van het weekend. Maar misschien volgende week nog een paar leuke dagen, weet het niet. En daardoor zijn er dus heel veel mensen die toch een beetje aan het hoesten zijn. Verschrikkelijk. Of
1: jij dat of is dat die hond?
2: Gezondheid nieuws.
0: Ja, dat hebben we nou al gehoord. Je ziet het steeds vaker om je heen, hè? Mensen die hoesten en proesten. En je hebt het natuurlijk zomaar, dus je kunt beter wat mensen vermijden. Jij vooral, want je gaat op vakantie.
3: Ja, dus ik vermijd even contact. Want de RIVM zegt ook zelfs een stijgende lijn te zien in het aantal loopneuzen.
0: Moet je nagaan. Dus een vriendin van mij heeft ook een grote neus, hè?
3: Oh ja?
0: Ja.
3: Moeten we het daar nu over
0: neus.
3: Hebben?
0: Ja, wil ik wel even leuk om te vertellen. Ja, want die wilde wat aan doen, ze heeft gespaard. Dus zij uiteindelijk, met die enorme grote neus, nee, zij naar de, hoe heet je dokter?
3: De plastisch chirurg.
0: Ze zegt, kunt u mij van die enorme grote neus afhelpen? Want ik heb zij ervoor gespaard, dus ik lig er klaar voor. Ik zeg, dat kan wel, maar blijf toch ook. Hoe dan ook, wij hebben aan de lijn Alja, onze huisdokter. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Edith.
0: Hoi. Moet je lachen, Alja?
4: Ja, dat zijn al die grapjes, hè?
0: Dat zijn de leuke grapjes, die gaan mensen messen. Daar zullen we zo meteen eens even een recapitulatie van geven. Oh, recapitulatie.
5: Nooit van gehoord, dat is een enig woord.
0: Ja, dat is een enig woord. Een korte samenvatting. Oh. Want we krijgen veel complimenten van mensen die het jammer vinden dat ik aan mijn departure begin.
3: Gaan we het zo meteen even over?
0: Zo meteen, ja. Niet nu, maar we hebben nu natuurlijk Alja aan de lijn. Ja, hoe komt het nou toch, Alja, dat we met z'n allen zo aan het hoesten en het proesten zijn?
4: Ja, je zei het al heel mooi. Het is herfst en dat is eigenlijk het seizoen voor verkoudheidsvirussen. Oh. En dan zitten we wel iets dichter bij elkaar, binnen, zonder frisse lucht. En die virus vindt dat heel gezellig. Dus dat, dat is wel een extra veel kans om naar elkaar over te dragen.
0: Ja. Goeie kans ook dat ik jou als huisarts even aan de lijn heb. Ik ga dus op mijn verjaardag, op de 24e, naar Curaçao. Ik heb ik heb een briefje gekregen van de huisarts dat ik op 20 oktober een griepprik kan halen. Moet ik dat doen? Ik heb natuurlijk geen zin.
4: Vanaf. Ja, ik weet niet wat je allemaal wil vertellen op de radio, maar als jij een bepaalde aandoening hebt, is het handig om het wel te doen. Hè? Dus mensen met hart- en vaatziekten, mensen met diabetes, is het heel handig. En als jij boven een bepaalde leeftijd bent ook, dan zou het kunnen. Maar als jij gewoon goed gezond bent en een goede offer hebt, zou ik het niet nemen.
0: Ik heb hem wel eens eerder gehad eigenlijk en ik heb er eigenlijk nooit vervelende bijwerkingen gehad. Ik denk van als ik in zo'n vliegtuig zit, zitten er 20 tussen en dan zit er altijd wel eentje die...
4: Maar weet je wat het is, Eddie? Het hangt ervan af waar je in het vliegtuig zit. Want die piloot krijgt de schoonste lucht. Mijn man is piloot. En die voorin heb je de beste lucht. En dat wordt dan gerecirculeerd. Hoe verder je achterin zit, hoe goorder het... hoe meer kans je hebt op verkoudheid.
0: Dus niet achterin zitten, want daar is het goor, mensen. Ja. Is dat vliegtuig net zo? Nee, dat is wel goed. En wat kun je nou het beste doen als je eenmaal verkouden bent? Mag ik eens vragen, Alja?
4: Ja, dat is eigenlijk een beetje een... het eerlijke antwoord is dat het niet helemaal met een wondermiddel zomaar weg is.
0: Nee.
4: Wat je wel kan doen is rust nemen, voldoende drinken is belangrijk. Zoutoplossing, dat kun je doen. Paracetamol en niet roken. Dus als je rookt, doe het maar niet. Sowieso niet handig. Dus het is een goed moment om te stoppen.
0: Ja. En in je gezicht laten spuiten, door zo'n neusspray, is dat een dingetje? Dat hoor je ook wel eens. Dat komt allemaal afschuwelijke dingen.
4: In een gezichtsspray, hoe moet ik dat voor me zien?
0: Nou, zo'n neusspray die je dan...
4: dat kan zeker. Ja. Je kan zoutoplossing doen. Dat is eigenlijk het beste. Je hebt ook dat... xylomedicine, hè, dus met een wat... dan moet je niet te vaak doen, want dan kun je verslaafd aan raken. En dan kan je een neustussenschotje kan er ook een beetje onder lijden.
0: Dan moet je even laten
4: fokken. Doe maar niet. Ja, dan wordt die gok helemaal niet blij mee.
0: Nee. Je zet je vinger op, moet je plassen?
3: Nee, je had het over die griepprik. Helpt dat dan ook al, ja? Of moet dat van tevoren, voor je verkouden bent, de griepprik nemen?
4: Nee. Als jij dus een... normaal, als je goed lekker afweersysteem hebt, ga je daar goed doorheen met een griepvirus. Dan heb je voldoende afweer. Heb je wat minder afweer omdat je een chronische aandoening hebt, is dat wat... Ga je sneller in een ontsteking, dus heb je sneller een longontsteking, dan is het zinvol om te nemen. Maar de griepprik helpt niet om beter door een verkoudheid heen te gaan, nee, helaas.
0: Ja, maakt het nog uit als je dus je neusloop hebt, dat het nog uit wat voor kleur je snot heeft?
4: Ja, dat wordt het echt heel gezellig. Heel gezellig verhaal ook.
0: Vind je het leuk? Maar...
4: Je wil niet weten wat voor bakjes er bij mij komen. Ze nemen het mee in een bakje, laat het zien.
0: Nee, maar
4: bakjes
0: met snot?
4: Ja.
0: Oh, wat een viezigheid al,
4: S'ochtends om 8 uur. Maar goed, nee, het maakt, we denken altijd dat... Dus zegt mij, het is echt heel groen. Het is echt heel dik. En dan zeg je, ja, dat heeft niet automatisch te maken dat je dan ook een bacterie hebt.
0: Nee.
4: Dat, Dus dat is, ja, in het begin is het vaak wat waterig, hè, dat weet je vaak. Ja, dan wordt het een beetje wit-geel. Ja. En dik en groen betekent dus niet automatisch dat je een infectie hebt. Ook niet dat je automatisch antibiotica nodig hebt.
0: Nee, het is gewoon het afweer van het lichaam die de viezigheid een beetje opruimt, zeg maar.
4: Ja,
0: ja, ja. Precies. Ja,
4: en, je hebt toch van die oude mensen die hebben zo'n zakdoek. Ik weet niet of je hebt een ouderwetse zakdoek. En die wordt dan 100 keer hergebruikt op zo'n dag. En
0: dat dat is zo vies. Nee, ja, die gebruik ik alleen in mijn achterzak, zo'n zakdoek, om aan te geven welke kant het op gaat. Zeg nog even wat anders, want jij bent veel te bescheiden, Aljan, daar is al voor te beginnen. Maar jij bent genomineerd voor de zorgstem van het jaar. Nou, daar moeten we best even voor klappen, want dat vinden wij leuk voor jou, Aljan.
3: Ja. Wat kunnen we doen, Aljan?
0: Zeker. Ja, wat houdt het in, eigenlijk? Ja,
4: ik heb 9 concurrenten, niet de minste concurrenten. Dus ik heb geen illusie dat ik het word, maar het is natuurlijk leuk om genomineerd te zijn. En dat houdt in dat ik doe naast dit, zeg maar, jullie antwoorden, of jullie vragen beantwoorden.
0: Ja.
4: Heb ik met mijn collega Steven Rooijen heb ik een initiatief. Ik heb eigen podcast, Komt een man niet meer bij de dokter. En daar zorg ik dat eigenlijk Nederland gezonder moet worden.
0: Wat ontzettend
4: en
0: goed.
4: Met een documentaire hebben we eigenlijk de staat aangeklaagd. Dat hebben we vorige keer iets ook over gehad.
0: Don't fuck with all, ja.
4: Ja, precies. En, en dat... nou ja, we gaan weer. Nou, je kunt dus op de
0: VVA...
4: Altijd lachen met jou. Maar op de VVA kun je kijken en dan kun je stemmen. Dus dat is leuk. En als je nog meer wil weten, kun je op Lang Zullen We Leven kijken. En daar kun je heel veel vinden over mijzelf en collega Steven Rooijen. En vanavond zijn we even je nek. Dus dat is heel
0: goed. Oh, dan ga ik even kijken. Wil jij daar wel even naar mij zwaaien? Dat je zegt, ik ben bij die keur geweest.
4: Ik ben geweest.
0: Ja.
4: Dat was heel
0: gezellig. Oh, dat geeft een hele boek van je carrière. Als mensen willen stemmen op Alja, dat zou ik zeker doen. Want het is een hele leuke vrouw. artsenauto.nl/zorgstem2026. Moet het even in mijn hoofd doen. Hoop dat ik het goed heb.
4: Ja, heel leuk. Nou, dankjewel weer.
0: Alsjeblieft. En heb jij tot slot... Dankjewel, schat. En heb jij... dat hebben we al, maar dankjewel toch nog. En heb jij er ook last van, dat ik heb het al eens eerder gezegd, dat je dus de mensen een geheimhoudingsplicht hebben nu, dat je niet maar zomaar in de wachtkamer als dokter naar binnen mag komen. Dat je dus, het privilegierecht geldt nu ook voor de mensen die in de wachtkamer zitten. Dus je mag niet meer bij naam genoemd worden.
4: Is dat zo? Dat heb ik nog niet gehoord. Ja. Ik doe het wel, want dat is heel lastig.
0: Ja, het is heel lastig. Nou, mijn dokter heeft daar wel een oplossing voor, want ik zat toevallig in de wachtkamer. En dan kwam de dokter binnen en zei, wil die meneer met gonorreu even meelopen? Dankjewel.

0: Sorry Papi van Topic en Becky G.
1: Zeker.
0: Ja. We hadden een grote hit van Jack Jersey hier. En dan praat ik wel over 30 jaar geleden.
2: Lang geleden.
0: Ja, papa was een poor man. Die ken je ook nog wel, denk ik, Jori. Oh, sorry. Je zat er niet in je neus.
3: Nee, ik zat er niet in. Ik had kriebel aan de zijkant van mijn neus.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed.
3: Ik ken dat nummer niet. Heb je misschien een stukje of, op?
0: Ja,
3: kan
0: je
3: een
0: misschien zingen? Moet je het even opzoeken. En dat willen we even doen. Dat ga ik zo wel even doen. Nee, doe het nu maar even.
2: Hoe heet die?
0: Papa was een poor man van Jack Jersey. Wacht er even op.
2: Ja.
0: Fijn om een goede producer te hebben in de show.
1: Wanneer krijg je die eigenlijk?
0: Ja, volgend jaar in ieder geval, maar niet dit jaar meer, vrees ik.
1: Is het deze?
0: Dit was ik dacht dat het deze was.
4: Papa was een poor man.
0: Hoeveel poor was die?
4: Papa was een poor man.
0: Dan zie je maar weer het weer.
1: Ik herken hem niet.
3: Ik ook niet.
1: Het weer droog en het koelt af tot 13 graden. Morgen maximaal 18 graden. Eerst met zon, maar daarna gaat het regenen.
0: Maar hoezo herken je dat plaatje niet?
1: Ja, maar ik ben...
0: Papa

0: haar. Ken jij dat nummer?
1: Nee, helaas ook niet, Eddie.
0: Oh, nou, laat maar zitten dan.
1: Ik zal het bij de files houden, want het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 790 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 richting Utrecht, tussen afrit Den Bosch en Waardenburg, 19 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Op de A2 richting Den Bosch doe je tussen Nieuwegein en Zaltbommel 3 kwartier langer over. Dan naar de A27 richting Gorkum, vanaf Oosterhout een 1/2 uur tijdsverlies. Dan is het ook druk op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein 29 kilometer file met 40 minuten oponthoud. En tot slot de A58 richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en reken daar op een uur extra reistijd.
0: Annemieke.
1: Ik
0: ben achter jouw rug om even de analen ingegaan. De analen van NPO Radio 2. En toen kwam ik dus de plaat tegen die jij wel graag horen van Bente. Maar die is potverdikke me vandaag al gedraaid.
1: Oh,
0: ja. Maar toen heb ik toch gedacht, we hebben toch nog een Air Candy voor jou.
2: Oh. Kun je me zien als ik voor je dans?
0: Ja. Toch?
1: Mooi. Prachtig.
2: Ja. Misschien als ik me groter
1: ja. En dan keihard meezingen in de auto.
0: Ja, heerlijk. Maar we willen je toch even een klein dingetje geven.
1: Nou, wat lief. Dank je wel, Eddie.
0: Fijne avond, hè.
1: Fijne avond.
0: Doeg. Doeg.
3: Deur ging al dicht.
0: Doeg.
1: Doei.
0: Dat zijn allemaal de normen en waarden die we hier hebben. Inmiddels het hele orkest is uitgerukt voor Joeri Stubenitski met het nieuws van 5:30. Dag Joeri, goedemiddag.
4: Hey Eddie, goedemiddag. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor de aansluitingen vormen, zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens nu. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat het kabinet ingrijpt. De executie van een ter dood veroordeelde militair in de Verenigde Staten wordt in december toch niet live uitgezonden, zegt president Trump. Op de aankondiging van de livestream kwam een golf van kritiek. De militair schoot jaren geleden 13 mensen dood. De Formule 1 krijgt volgend jaar een nieuwe coureur. Het zong al rond en team Haas bevestigt nu dat de Braziliaan Rafael Câmara op de plek komt van Esteban Ocon. Câmara is op dit moment de leider in het Formule 2-kampioenschap. En het is vandaag de dag van de witte stok, waarbij aandacht wordt gevraagd voor blinden en slechtzienden. In Den Helder liepen mensen met en zonder visuele beperking een route met een witte stok en een geblindeerde bril. Ook de wethouder deed mee, zag Omroep Noordkop 247.
5: Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik vond het doodeng. Ik had absoluut geen idee waar ik liep. Überhaupt of ik op een trottoir liep, of op een zebrapad, of op een fietspad. Ik kon alleen maar voelen dat het hobbelig was. Echt, ik vond het heel eng.
4: Met de actie vraagt de oogvereniging aandacht voor veiliger verkeersgedrag tegenover mensen met een visuele beperking. Die wethouder in Den Helder die gaat nu kijken of het in haar stad wel goed geregeld is.
0: Goed, nou, ik was gisteren even uit eten met een vriendje van mij, ja, Jori, bij een restaurantje met Kees-Jan den Daas, grote regisseur. Beetje rommelig, maar wel leuk. En ik ging naar de wc toe, en ik liep daar althans naartoe, en er kwam daar een blinde meneer uit die wc. Oh. Daarom zeg ik het even, toevallig dat je dat zegt. Visueel gehandicapt, komt amper zien, bompte tegen mij aan. Ja, zag me natuurlijk niet. En begon mijn gezicht te betasten. Dit en dat en dat en dat. En zei, Bent, werkt u hier? Ik zeg, nee, geen idee, maar wat is er aan de hand? Is er nou het wc-papier eens op? Dat is een dingetje natuurlijk. Dus ik heb mijn gezicht.

0: De karaoke!
1: Ja, ooit bedacht door Gijs Hakkert. U vraagt, hoe de fuck, wie is Gijs Hakkert? Dat is een van onze capabele mensen hier in het presentatieteam van NPO Radio 2. Die heb ik een enorme boost gegeven. Bij de leiding vaak geroepen, deze meneer moet op zender. Is ook gebeurd. En die hebben ze weggestopt in de nacht, mensen.
2: Hallo.
1: Nou is er niks mis met die nachtovers. Ik heb het zelf ook jaren gedaan hier. Nachtwacht met name. Eerder terug dat je denkt. Maar goed, Los, ben je wat zeggen?
2: Jij krijgt gewoon een nieuw programma.
1: Ja, maar dit is de aanloper naartoe.
2: Oké.
1: En Gijs Hakkert krijgt nu een eigen programma, mensen. Zeker, zeker. Dus het is voor doven en dan slechthorende en voorziende mensen. Het is voor iedereen eigenlijk.
2: Ja, gewoon Gijs. En alle nieuwe weekendprogramma's kun je checken op de site radio2.nl.
1: Ik zal er nog even aan toevoegen hoe laat het is. Het is om 10:50 voor de alle gelegenheid voor de mensen. Tussen 10 en 12.
2: Oh, ik dacht 10:50. Een kopprogramma.
1: Nee. Dus alle succes daar, Gijsje. Met zijn familie nu ergens naartoe. Ik weet niet waar die naartoe is.
2: Wij gaan karaoke.
1: We gaan de karaoke doen, ja. Wat is het ook weer?
2: Nou, dat is dat jij altijd meezingt met de muziek. Maar dat horen mensen niet echt, want er zit nog muziek onder.
1: Oh ja.
2: Totdat wij de muziek weghalen. En dan krijg je dit.
1: Lekker, doe maar. Daar met die handen. Doe maar hier eentje. Oh, baby.
3: Ach, nee, dat kan toch niet?
1: Vreselijk. Dit word je gewoon tot in je chromosomen vernederd hier. Nou. Oh, weet je het wel. Ja. Nou, als mensen denken van ik wil hier aan meedoen, ik heb door dit gedeliger een krakeel, heb ik wel begrepen waar het om gaat, dan kun je meedoen voor een leuke prijs.
2: Ja, wat probeert Eddy Keur hier te zingen? Geef het door via de NPO Luister-app.

0: Welkom. Leuke vent vind ik dat.
1: Vind je dat een leuke vent?
0: Leuke man. Ja, ja hoor. Die ziet en dan kijk ik om en denk ik... Kan best.
1: Hij staat morgen in de Zikkerdome.
0: Ben ik nog nooit geweest?
1: Echt niet?
0: Nee, ik hou niet van concerten, hè?
1: Oei, maar wel van Niall Horan.
0: Jazeker. Maar het laatste concert dat ik ben geweest, dat was in Carré. 20 jaar geleden bij Shirley Bevy.
1: Serieus?
0: Serieus.
1: Oké.
0: Okay. Ja, Diamonds Are Forever, Goldfinger. Ja.
1: Ja,
0: daar hoef je niet oud voor te zijn, hè? Want wij hebben hier een dingetje werken. Hoe heet die?
1: Teun.
0: Zit in het schakelhok.
1: Ja, 20 jaar, hè?
0: 20 jaar, en die heeft 21, is die.
1: Oh.
0: Ja, en die heeft alle Bondfilms illegaal gedownload.
1: Oh.
0: Even bellen natuurlijk bij het commissariaat. Hoe die krijgt lijfstraffen.
1: Zo is dat. We zitten midden in de keuren ook, Eddie.
0: Moeilijker dan we dachten, hè?
1: Ja, we kregen al berichten binnen dat mensen het niet goed hadden gehoord, want je zat er doorheen. Dus laten we nog even alle muziek weg. Stil. Ja. Dit is de opgave voor de karaoke.
0: I want it. Nou, dan weet je het wel, hè?
1: Denk je
0: het? Maken we het nog makkelijker?
1: Wat probeer je die keur hier te zingen? Laat het weten via de NPO Luister-app.
0: Doe mee, mensen.
2: NPO Radio 2.
0: Ja, lekker. Eddie Keur. Hallo.
3: Hey, Eddie, Sjors Vrolijk hier. Ik zit even op het nieuws te wachten.
0: Nieuws? Komt geen nieuws, Sjors. Nee, komt niet.
3: Komt niet?
0: Nee.
3: Oké. Dan ga ik even een zendertje verder zoeken.
0: Ah, ja.

0: Fred Benatar. Zo heet hij. Love is a battlefield. Ah, mensen, kinderen, we hebben heel veel reacties gekregen. Op dat afscheid, wat hier wel draagt volgt, aan het einde van het jaar. Allemaal leuke dingen.
1: Hè, gezellig!
2: Ja. Omdat het best positiever kan, is niet zo negatief.
0: Nee, doe eens lekker positief, schat.
2: Is hier de complimentenman.
0: En wat vinden we van die man?
2: Oh, wat is hij lief.
0: Ja, dat is allemaal wel heel erg leuk natuurlijk. Want ja, heel veel mensen hebben gereageerd op het nieuwsbericht van Joeri Stubenitski. En het nieuws van 4 uur, toen wij hier bij de NPO online gezet hebben wat wij van plan zijn met de weekprogrammering. Met name de weekend- en de vrijdagprogrammering. En daar stond onder andere in ook dat ik natuurlijk per 18 december ga vertrekken. Ik ga mijn heel anders zoeken, mensen. Ja, maar ja, goed, na 6 jaar op een gegeven moment wil je eens een keer wat anders. En dat gaat allemaal in goede harmonie bij de NPO hier, dus maak je helemaal geen zorgen. En daar hebben heel veel mensen op gereageerd, toch, Duncan?
3: Ja, mensen die blij zijn dat je weggaat, maar ook heel veel mensen die dat heel jammer vinden.
0: Blij zijn, ja, die zitten er ook. Ja, kijk, ze zeggen wel eens dat ik de DJ band you love to hate.
3: Oh ja?
0: Is, of je vindt het leuk, of je vindt het helemaal niks aan.
3: Nee, dat is ook zo. Maar okay. Dana is duidelijk, ze zegt...
0: Dana? Is dat Dana van het Songfestival? Is dat die Dana? Dag Dana, goedemiddag.
3: Nee, ze hangt niet aan de telefoon. Ze heeft een appje gestuurd. Ik vind het ontzettend jammer dat je verdwijnt bij Radio 2. Je stem is al bijna een halve eeuw een vertrouwd geluid in mijn leven. Ik ga je missen, Eddie. Het ga je goed.
0: Ah, wat ontzettend leuk. Ik lees ook dat Teun nog iets geschreven had.
3: Die vraagt zich af of dit de laatste is van de keurbaas. Maar we horen net van niet. Heb er altijd enorm van genoten. Ook vandaag weer.
0: Dankjewel, Teun. Nee, de laatste is 18 december. We hebben natuurlijk morgen de gewone reguliere show. Met Albert Verlinde onder andere. Soy Kroon en Kroon. En er zit nog iemand bij. Cecilia Romley. Oh, ja. Volgende week hebben we de verjaardagshow. Dan gaan we groots uitpakken met onder andere André van Duin in de show. Dankjewel, Teun, verjaardag. Monique is er ook. Nee, Eddie. Je ging toch niet weg? Oh, dat is waarschijnlijk Monique van de Ven.
3: En William stuurt nog, Eddie, ik ga je missen.
0: Maar ontzettend aardig allemaal, dit soort mensen. Alex, nog een klein dingetje?
3: Die zei, lieve Eddie, je gaat toch niet die andere twee achterna, want die luister ik niet meer.
0: Ja, Jan-Willem en kijk, luisteren ze daar niet naar?
3: Nee.
0: Nee, dat zien wij in de cijfers ook. Ik had de mensen succes gewenst, maar niet ten koste van ons natuurlijk.
3: Wij zat.
0: Maar goed, dankjewel ook William en Richard en Johan en zo zijn er wel meer. Dankjewel voor deze aardige berichten.
2: Dag.

0: karaoke.
1: De karaoke!
0: Ja, de karaoke, mensen. Het is een beetje een vernederde radio purzang, voor mij persoonlijk. Want de typetjes hier die met mij werken, die hebben dan af en toe de muziek weggehaald als ik ga mee te zingen.
2: Ja, maar jij zingt heel vals mee.
0: Ik kan helemaal niet zingen, kind.
2: Nee,
0: dat kan René ook niet. Dat zegt natuurlijk niks.
2: De vraag is, als je a cappella Eddie Keur hoort, wat hoor je en wat is het goede antwoord? Ben denkt dat te kunnen geven.
0: Is dat zo, Ben? Goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ik denk dat dit een jonge Ben is.
3: Zeker.
0: Hoe oud ben je?
3: 23 jaar.
0: 23 jaar en fan van NPO Radio 2?
3: Groot.
0: Oh, wat is in jouw oren de leukste DJ van deze zender? Kies je woorden zorgvuldig voor de prijs die eraan komt?
3: Laten we dan Eddie Keur maar kiezen.
0: Dat is heel verstandig, heel verstandig. Nou, wij hadden jou een fragmentje laten horen. Moeten we nog iets laten horen?
2: Laat maar even kort.
0: Even kort, even iets horen. Lekker, doe maar, daar ben je handen. Doe maar hier eentje. Oh, baby.
2: Ja.
0: Ja, nou weten we het wel. Ja, het is wel leuk hoor. Wat verdikke me, geeft het bijna weg. Nou, voor een hele leuke prijs. Wat is die prijs eigenlijk?
2: De Eddie Bear natuurlijk.
0: Oh, de Eddie Bear?
2: En we hebben nog prijzen van de Wild in de Middag liggen.
0: Ja, precies. Die hebben we ook nog liggen. Speciaal voor Ben. Nou, Ben, laat maar horen.
3: I Want It That Way, toevallig.
0: Nou, we gaan eens even luisteren of dat goed is. Oh, baby. I Want It That Way. Jongen.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, maar ontzettend leuk dat je meedeed. Heb je een vriend of een vriendin?
3: Ja, een vriendin.
0: Een vriendin. Oké, okay, nou dan zorgen wij dat we jou twee prijsjes opsturen. Is dat niet leuk?
3: Een heel beer.
0: Nee, één beer, want die kost er een godsvermogen. En dan krijg je dat pakket van wat ze normaal weggeven hier. Dan krijg je in de straat niet kwijt. Dus die komen jouw kant ook nog op.
3: Ja, leuk.
0: Leuk dat je meedeed, jongen.
3: Geen probleem.
0: Doei, hoi.
3: Hoi, hoi.
4: Er is maar één

0: spreek je gewoon uit Nederland. Som je en het feels like maar kan ik maar einde van de show.
1: Morgen is Keur en weer. Vreselijk.
0: Ja hoor, morgen zijn we er gewoon met de reguliere show. Dus de best scorende vrijdagmiddagshow natuurlijk van NPO Radio 2. Daar zijn we heel dankbaar voor. En over best scorend en dan ook nog eens een keer ja, alles mee hebben. Hè? God had een goede dag. Emily de Wild, goedemiddag.
2: Hallo lieve Eddie.
0: Hallo schat.
2: Hey, wat een leuke lieve reacties heb je gekregen. Ik zit die app te lezen van de NPO Luister app. Ja. Al die apps die je hebt gekregen het reageren op jouw vertrek van de zender.
0: Lief,
2: van januari, super lief en terecht. Ja, ik ga je ook enorm missen.
0: Ah, schat. Nou, kijk, hoor je daar aan wat Duncan, hoe leuk dat is?
3: Ik hoor dat.
0: Dat had je ook allemaal kunnen zeggen.
3: Gelezen.
0: Maar goed, wij hebben natuurlijk altijd al een goede band met elkaar gehad.
3: Zo is dat.
0: Ik heb het over Emily en ik.
3: Oh, dank je.
0: Ja, dus maar zeker. Nee, maar met opgeheven hoofd hoor. Dus,
2: kwaadaardig.
0: Wij zijn allemaal gelukkig met elkaar, dus hoeven we helemaal ons geen zorgen over te maken. Maar dank voor je lieve woorden.
2: Tuurlijk, altijd.
0: Wat ga jij doen?
2: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar als jij bijvoorbeeld nog steeds droomt van een carrière bij Kinderen voor Kinderen.
0: Nee hoor.
2: Oké. Misschien drink jij wel, Eddie, elke dag warme cola, liters en liters.
0: Nee hoor.
2: Nee, ook niet. Via de Fiat Multipla wel een mooie auto.
0: Welke auto?
2: De Fiat Multipla, vind je dat wel een mooie auto? Ik vind vast wel een keer iets voor, ik durf er bijna niet te zeggen, maar waar jij, bijvoorbeeld gooi jij de knakworsten weg en drink je dan het vocht van de knakworsten op?
0: Nee, ik heb niks met knakworsten.
2: Misschien ben je gewoon heel normaal.
0: Het is afvalvlees, wist je dat, knakworst?
2: Ja, goed toch, dat het er is.
0: Maar jij gaat het over hebben?
2: Ja, nou ja, dat is onze rubriek op donderdag. Dus ik ben altijd benieuwd wat er binnenkomt aan bijzondere dingen. We doen het al zes jaar.
0: Schat. Ja. Ik doe het hier ook 6 jaar. Niet om het make it all about me, maar het is wel zo.
2: Oh.
0: Maar goed, misschien moet je van item veranderen.
2: Van item veranderen?
0: Ja, en dan? Wat anders? Nou, weet ik
2: niet. Nee, ik ben gek op deze rubriek.
0: Ja, begrijp ik. Hoe dan ook, dit gaat voor de rest nergens heen.
2: Nee.
0: Ik wens jou natuurlijk alle liefde en heel veel plezier toe met jouw prachtige show. Ik
2: Dankjewel.
0: Ga in de auto naar je luisteren.
2: Doei.
0: En meneer Wild, zometeen mensen. En wij gaan natuurlijk Luc bedanken.
4: Dankjewel, Eddie.
0: Dat men was hem ontleeg heeft. En natuurlijk mijn grote vriend hier, Duncan Frasje.
3: Ja, graag gedaan, Eddie.
0: Morgen zijn we er weer met prachtige gasten. Albert Verlinde is hier met Zoe Kroon en Atsilia Ramley natuurlijk. En Irene Moors.

0: Maarten Dekker om 4 uur.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
3: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
2: Nou, toch wel.
3: Wel?
2: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
3: Oh ja, dat is ook zo.
2: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
3: Ga het meteen doen.
2: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
8: Zullen we Rome ontdekken met een echte Rome-specialist?
9: NRV.
10: Ja. Of New York leren kennen als een New Yorker.
9: NRV.
8: Of de middernachtzon zien op de Noordkaap.
10: NRV. Of naar de Highlands van Schotland.
9: NRV.
10: Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
13: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
14: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
17: Het is 6:02. Goedenavond, je bent bij NPO Radio 2. Het NOS-journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
18: Hey Emily, goedenavond. Nederland en Frankrijk praten over kernwapens. Het gaat over samenwerking, bevestigt Defensie. President Macron zei eerder dat Europese NAVO-landen voor nucleaire afschrikking meer naar elkaar moeten kijken. Minister Berendsen vindt Amerikaanse kernwapens het belangrijkst, maar zegt wel dat Europa meer aan de eigen verdediging moet werken. Boven de Eemshaven bij Groningen zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie ze zijn. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een plek voor helikopters. De eerste drones werden afgelopen weekend gespot, zegt het havenbedrijf.
19: De afgelopen weekend kregen wij inderdaad de melding van de beveiliging van een van de bedrijven in de Eemshaven. Dat de drones zijn gesignaleerd en die hebben aan ons de vraag gesteld: hebben jullie droneactiviteiten gepland in de Eemshaven dit weekend? Daarop was het antwoord nee. Dus hebben wij teruggegeven om daar melding van te maken bij de bevoegde instanties.
18: Het is vandaag rustig gebleven in de Kroatische stad Split.

0: split. Fans van Ajax hebben het advies gekregen om op hun hotelkamer te blijven. Het was de afgelopen dagen erg onrustig in aanloop naar de Conference League-wedstrijd tussen Ajax en Hajduk Split vanavond. Volgens de supportersclub van Ajax is het bizar wat fans is overkomen.
1: Goedwillende supporters die vanuit Amsterdam naar Split zijn gereisd met het vliegtuig, vervolgens een Uber instappen, uitstappen bij hun accommodatie en daar uit het niets aangevallen worden. Ja, dat geeft geen gastvrije toegang tot zo'n stadion en tot zo'n stad.
0: In totaal zijn de afgelopen twee nachten ruim 150 fans aangehouden. En de nieuwe weekendprogrammering van NPO Radio 2 voor het nieuwe jaar is bekendgemaakt. Zo horen we op vrijdag van 4 tot 6 Rinkel de Kinkel met Jeroen van Inkel. En daarna 2 uur lang Alles kan op vrijdag met Klaas van Kruistum. Van 8 tot 10 zitten Tim Opperbroek en Annelie Verhees in het Vrijdagcafé. En de dagafsluiting wordt verzorgd door Gijs Hakkert met Gewoon Gijs. Ook op zondag verandert het een en ander. Zo krijgt Jorien Renkema van 12 tot 3 een programma. En van 3 tot 6 is Klaas van Kruistum weer te horen met Tijd voor Klaas. Radio 2 neemt afscheid van Evelien de Bruin, Eddie Keur en de op maat gemaakte NOS-bulletins op zaterdag en zondag. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar droog. Morgen eerst wat zon, daarna trekt de regen over het land en wordt het een graad of 17.
2: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB is Annemiek Bosgaard. Hi.
3: Hi, Emily. Ja, we gaan nu richting de 440 kilometer file. Dus het aantal files neemt af. Neem niet weg dat het op sommige plekken nog behoorlijk vast staat. Onder andere op de A2 richting Utrecht loopt het vast tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Reken hier op 25 minuten extra reistijd. Op de A2 maar dan richting Den Bosch vanaf Vianen 40 minuten tijdsverlies. Dan naar de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht 9 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg Reeshof stond eerder een pechgeval. Die is van de weg, maar reken nog op 50 minuten vertraging.
2: Dankjewel.
4: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Hoi, Carrie ten Apel hier. Morgen is het vrijdag. Tijd dus voor Carrie op vrijdag. Geniet van de verhalen en mensen in mijn clubhuis. De plek waar de liefde voor muziek, sport en het leven samenkomen. We sluiten samen de week af en vieren het weekend. Carrie op vrijdag, morgen om 7 uur bij Max op NPO 1.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En trade Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
16: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
17: Shape the future with confidence. EY.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
19: Het oor wil ook wat.

0: Accu. Die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Het oor wil ook wat.

0: kasten, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Tweekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Het oor wil ook wat.

appen met de NPO Luisterapp. Als jij bijvoorbeeld iemand bent die daar gewoon heel graag met ruitenwisservloeistof spuit zodra je op de snelweg rijdt, omdat je dan weet dat de auto achter jou dan ook met zijn ruitenwisservloeistof moet gaan spuiten, en die auto daarachter waarschijnlijk ook, en dat vind je een leuk domino-effect. Nou, zou kunnen. Of staat het appartement onder jou leeg, en om dat zo te houden loop jij bij iedere bezichtiging die daar is stampvoetend keihard muziek te draaien. Kan echt niet. Hey, als jij je hierin herkent of iets heel anders in gedachten hebt bij, ik durf het bijna niet te zeggen, maar laat van je horen. 0800-1122, dat is mijn nummer. Is gratis. En NPO Luister, zo gratis, is mijn app. Dus wat let je? Wat let je?

0: God.
1: Muse staan volgend jaar op Rock Werchter. Zijn ze headliner vrijdag 2 juli.
2: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
1: Hi, welkom. Je bent bij Het Oor wil ook wat aan het eind van deze, ja, toch wel lenteachtige herfstdag. Jas aan, jas uit. Hartstikke verwarrend was het. Je bent weer over de helft van de week. Om dat te vieren kom ik regelrecht vanuit Hollywood met hele fijne muziek je kant op. Ik heb het over Janet Jackson, Libby Cifre, The Bloodhound Gang. Heel veel bangers, kortom. We duiken zo meteen in de wereld van auto's. En natuurlijk, want het is donderdag, ik durf het bijna niet te zeggen, maar...

Alex Warren en Passenger. En voor Janet Jackson, When I Think of You. Hier in het Orwell ook wat op NPO Radio 2. Goeie avond nog steeds. De Engelse geweldenaar Labi Siffre, die is al sinds eind jaren 60 verantwoordelijk voor heel veel muziek tijdens heel wat roadtrips. Denk bijvoorbeeld aan deze.

Ja, It Must Be Love, later natuurlijk ook door Madness gecoverd. Maar in 1971 maakte hij het prachtige Bless the Telephone. Als een soort liedje tegen eenzaamheid. En het mooie is dat dat nummer nu, dik een halve eeuw later, hartstikke viral is gegaan onder allemaal jeugd op social media. Vind ik dus leuk. Inmiddels is Labissivere 81 jaar. Hij maakt nog steeds muziek, maar vandaag gaan we heel even terug naar een hele gouden oude.

0: kijk eigenlijk nooit naar de Discovery Channel. Zijn er nog parende dieren te zien? Of is het vooral alle secrets uit Egypte?
1: Dat
0: het
1: of Wheelers Dealers.
0: Wheelers Dealers? Toch? Ik weet niet, wat is dat?
1: Ja, dat ze dan gewoon zo'n oude auto gaan oplappen en zo.
0: Is dat Discovery? Ik heb geen idee.
1: Ik ben er lang niet geweest. Wordt tijd. Ja. Ik ga zo even checken. Ik kom erop terug.
0: We komen erop terug. Even diepgravend onderzoek hier in het Orwelloop. Wat de Bloodhound Gang was dit en de Bad Touch. Anton die appt. Hi Emily, ik ben met mijn vriendin onderweg naar Now Horn in de Ziggo Dome. Zij is meer een Harry Styles fan, maar gaat voor mij toch mee. Wil je iets van Harry voor haar draaien, zodat ze ook even haar Harry momentje heeft?

0: and sugar.
1: Het is 6:30. De NOS Headlines krijg je van Joeri.
2: Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. Netbeheerders willen dat het kabinet bepaalt voor hoeveel datacenters er nog plaats is. Overstromingen hebben in Istanbul het leven gekost aan zeker 3 mensen. En er zijn 4 mensen vermist. De overstromingen komen door de vele regen. En de komende dagen wordt er nog veel meer verwacht. JA21 en de SGP koppelen hun steun voor het belastingplan van het kabinet aan het asielbeleid. Ze willen onder meer de garantie dat gemeenten niet worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Anders helpen ze het belastingplan niet aan een meerderheid. En de Spanjaard Diego Poncele is officieel de snelste mens ooit op een skateboard. Hij brak het wereldrecord op een bergweg in Canada. Op de beelden ziet het er bijna uit als een soort videogame waarbij een auto heel dicht achter hem rijdt, terwijl de skateboarder een lange weg afgaat.
3: That's pretty good, huh?
4: I think so, no?
3: Pretty fun, pretty good.
4: Tell me.
3: 151
5: points. Ah! Wow. That's
2: crazy. Hij ging 151 kilometer per uur. Dat was 5 kilometer per uur sneller dan het oude wereldrecord. Het weer vanavond bewolkt, maar droog bij een graad of 13. Morgen 17 graden. Eerst met zon en later trekt de regen over het land.
1: Dankjewel, Joeri. Dan de files. Dus even kijken waar ze nog staan. Annemiek Bosgaard is nog bij de ANWB. Hi.
6: Hi, Emily. Ja, de meeste vertraging heb je nog in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Op de A1 richting Amersfoort staat er een kapotte auto tussen Stroe en Voorthuizen. Reken hier op 25 minuten vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel 7 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En tot slot de A27 richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam rijdt het langzaam. Reken hier op 25 minuten extra reistijd.
1: Dankjewel. Wat voor nostalgische gevoelens brengt de legendarische eend in je naar boven? En dan heb ik het over de auto, want er is nieuws over dit. Ja, is het een koekblik? Misschien wel. Hoor je zo meteen.

0: Direct. En het prachtige My Friend. En daarvoor hadden we Murray Head en One Night in Bangkok. De nostalgische auto, de eend, komt terug in een nieuw jasje weliswaar. Met herkenbare elementen, dat ook. Maar hij werd deze week dus gepresenteerd in Parijs. Aan de telefoon is hoofdredacteur van autoblog.nl en presentator van de Nationale Autoshow op BNR, Wouter Karsen. Hi Wouter.
1: Hi.
0: Hallo, wat zijn jouw nostalgische gevoelens en herinneringen aan de lelijke eend?
1: Nee, ja, voor mijzelf niet eens zo ontzettend veel. Maar ik hoor in mijn omgeving iedereen daarover. En mijn eigen vrouw bijvoorbeeld zei: oh ja, mijn kleuterjuf had een lichtblauwe eend. En het is natuurlijk zo'n herkenbare auto. Ik heb eigenlijk nooit iemand in mijn omgeving gehad die er een had. Dus ik heb het zelf minder.
0: Dat is jammer. Maar ja. Heb jij dus het nieuwe model gezien. Mij vallen wat dingen op. Wat valt jou op?
1: Nou, ik kijk er met een iets te professionele blik naar. Dus ik kijk dan meteen en denk, oh ja, zit we al dicht bij productie? Dan denk ik, nou, dat nog niet. Maar het is vooral de sfeer en het gevoel inderdaad wat je erbij krijgt. Ik vond vooral ook interieur met je lichtgeel-witte bekleding, met echt bankjes. Daarvan dacht ik echt, oh wauw, dit vind ik echt zo ontzettend mooi. Super onpraktisch in een auto die je heel veel gaat gebruiken. Ja. Maar wel heel gaaf. Ja. Daar sloeg ik echt op aan.
0: Maar het oogt ook een beetje als een speelgoedauto, toch? Alsof je naar een Lego-variant van een eend zit te kijken. Maar het is wel, ze hebben een soort licht ontvlambaar oranje gekozen voor dat model. Ja. Maar het is toch net een soort Barbie-autootje.
1: Ja, dat klopt. Want de proporties zijn, zeg maar, vreemd. Hè, vergeleken met normale auto's. Ja. Met wat je nu op de weg ziet. Dus, en het is ook weer niet een eend. Want daar is hij dan weer te stoer voor. Hè, met grotere wielen. En wat steviger voelt het allemaal aan. Maar het is inderdaad het speelgoedauto-gehalte. Daar hoor ik inderdaad ook veel mensen over. Had ik zelf inderdaad ook wel. Van, ja, het is bijna niet echt.
0: Nee.
1: Maar ik heb ernaast gestaan. Dus hij was hartstikke echt.
0: Hij was hartstikke echt. Maar zijn wij, kijk, weet je wat mij opvalt? In mijn jeugd, heb ik het over de jaren 90, eind jaren 80, hadden we allemaal kleurrijke auto's. En als je nu op de snelweg rijdt, zijn ze allemaal wit, taupe, beige, zwart. En die eend is dat natuurlijk niet echt. Hè? Je koopt meestal niet echt een zwarte eend, maar wel eentje in een leuke kleur. Gaan we die kant op? Gaan we weer naar kleurrijke auto's, denk je?
1: Ik hoop het.
0: Ik hoop het namelijk ook. Ik vind dat te gek.
1: En de fabrikanten proberen dat zo heel hard. Hè? Niet alleen Citroën, maar ook bij Porsche en bij Fiat. Roepen ze, hey, kleuren bestellen. En dan kom je in een showroom binnen en dan is het, nou ja, wat jij dan noemde, grijs, zwart en wit en nog een andere variant van grijs. Dit soort auto's leent het wel zich beter voor. De wat compactere auto's, hè, dat is wat liever. Hè, maar moet je je voorstellen dat je zo'n knal oranje een grotere SUV hebt, dan is het toch altijd kijk hem dan of haar dan probeert op te vallen. En dit is wat sympathieker. Maar het is niet een hele ouderwetse kleur, dat oranje. Want eigenlijk wil je dan naar die hardgroene kleur en een beetje zo'n vaalblauw.
0: Ja, die vaalblauwe, mooi. Maar dat doen ze niet. Ja, nee, ze maken een soort Bassie en Adriaan auto van. Maar goed, het is wel een keuze. Ik vind dat leuk. Citroën zegt dus gewoon van, nee, wij gaan hiervoor. Of mensen hem kopen, is een tweede.
1: Ja.
0: Wat zijn de reacties?
1: Ja, reacties zijn heel goed. En kijk, en we met z'n allen hebben wel behoefte aan dit soort auto's. Hè, die een beetje vrolijkheid brengen. Dat is één. Nou, dat is gelukt. En twee, elektrisch. En drie, betaalbaar. En ze hebben gezegd, joh, deze auto wordt €15.000. Nou, dat is gewoon veel goedkoper dan alles wat we nu kunnen kopen in de showroom.
0: Ja.
1: Zowel benzine als elektrisch. Ze hebben overigens nog niks gezegd over wat hij daadwerkelijk verder kan en zo. Hè. Dus dat maakt het ook wel weer spannend. Maar de nostalgie, dat roept wel een beetje begeerte op bij mensen. Ik heb al meerdere mensen gehoord die zeggen, ja, ik ga hem sowieso kopen over 2 jaar. Dus dat doen ze goed. Hè. En ze hebben ook gezegd, hij komt. En hij komt er ook. Hij gaat er ook zo uitzien. Ik denk dat die wit-gele banken het niet gaan redden. Nee. Maar het uiterlijk, met echt, ze heeft echt ouderwetse spatborden, ouderwetse koplampen, ouderwetse bumpers. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Maar een moderne auto is allemaal meegespoten bumpers. En als je zeg maar tegen een struik aanrijdt, dan zitten de krassen op. En dit is gewoon weer staal. Kan je vervangen. Mocht je eens een keer even een paaltje niet zien of iets dergelijks, of op zijn Frans willen inparkeren, dat je je voorganger even een klein duwtje geeft en je achterbuurman ook.
0: Dan kan dus dat. Dan moet dat bijna.
1: Dan moet het inderdaad. Laten we afspreken dat we dat gewoon gaan doen dan.
0: Maar wordt het denk je een trend van oudere modellen in een nieuw elektrisch eventueel jasje? Dus bijvoorbeeld, ik had ooit met mijn man een 350 SLC, dus een Mercedes uit 72, 71, sportwagen. Maar ergens denk ik, waarom maken ze die niet nu? In dit model, dus een enorme slee, weet je wel, totaal onpraktisch natuurlijk. Hij zoop ook 1 op 5. Maar ik denk wel van zo'n mooie auto zie ik niet vandaag de dag.
1: Nee, iets anders. Ja, weet je, aan de ene kant hebben we natuurlijk behoefte aan nieuwe, moderne dingen. En deze tijd vraagt ook om aan meer gestroomlijnde auto's. En dus worden ze allemaal een soort gesmolten zeepvormen. Dat is natuurlijk het meest glibberig voor door de lucht. Maar je ziet natuurlijk dat er zijn heel veel verschillende merken. Er komen ook Chinese merken bij. Die hebben allemaal maar weinig eigen identiteit. Ja, en die nostalgie die zit er wel in. Dus het is ook niet nieuw, hè? Want Fiat 500, de Mini, de Kever is ook al een keer teruggekomen. Dat was niet zo'n succes. Maar het is. Ja, al die merken proberen wel hun historie te gebruiken. Ook omdat de concurrentie gewoon veel intenser is.
0: Ja.
1: Dus
0: ze grijpen terug naar het bekende, dat is het eigenlijk dan.
1: Maar dit is ook het onderscheid wat je hebt als Citroën ten opzichte van, noem een willekeurig nieuw merk. Is dat je die historie hebt en dat je daarop voort kan bouwen. En dat mensen er ook een glimlach van op hun gezicht krijgen.
0: Ja.
1: Dat gaan ze zeker blijven doen.
0: Nou, dat is ook wat waard. We gaan zien of die goed verkoopt, de lelijke eend 2.0. Ja. Mooi dat je weer uit 2026-2027. Wouter Karsen, hoofdredacteur van autoblog.nl. Presentator van de Nationale Autoshow op BNR. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: En daarvoor Nirvana, Come As You Are. We krijgen zoveel reacties via de NPO Luisteren over die lelijke eend die dus terug wordt gebracht door Citroën. Monique bijvoorbeeld, die zegt: mijn eerste echte vriendje en mijn grote liefste, die had een blauwe eend. Heb ik heel veel herinneringen aan. Zo tegen elkaar zitten op dat bankje en ik mocht dan schakelen.
1: Oh.
2: De After Dinner.
0: Dinner hit vandaag heb ik een fijn duet. Eigenlijk Clannad en Bono. In 86 brachten zij In A Lifetime uit. Ik dacht, dat vind ik een hele leuke. Ik hoop dat hij smaakt.

0: NPO Radio 2.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, plus.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week. Waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
13: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
15: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, Christian. Bonenbakker. Even kijken hoe het nu is op de weg. Bij de ANWB is nog één keer Annemiek Bosgaard. Hi, Annemiek.
17: Hi, Emily. Ja, de laatste files voor nu en ook echt op de weg. Het loopt nog vast op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten extra reistijd. Op de A2 richting Den Bosch doe je er tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier langer over. En tot slot de A27 richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 7 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies.
16: Dankjewel. We gaan door met het oor. Zometeen, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... En de dijk komt eraan. Ster.
18: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
19: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
20: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
19: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
20: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
21: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
24: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van Hot Brew, Light Brew, Cold Brew en Sweet Foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
23: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
25: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
26: Sta je in de file en spot je ruitschade?
27: Opgelost, Autotaalglas.
28: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
29: Geeft ruimte.
27: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
27: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
28: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Het oor wil ook wat.

0: dansen op de vulkaan hier op 2.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Weet je wat het ook is met ik durf het bijna niet te zeggen, maar we doen dit nu 6,5 jaar. NPO Radio 2.
3: Ja.
0: Ik ben altijd benieuwd wat voor dingen er dan binnenkomen. We hebben nog nooit iets herhaald en we hebben nog nooit hebben we het gefaked.
3: Nee, er zijn wel categorieën, denk ik.
0: Ja.
3: Sommige dingen zijn angsten.
0: Sommige zijn eten.
3: Eten.
0: Ja.
3: Dat je zegt, ik wil graag disco dip.
0: Banaan op mijn pizza.
3: Banaan op mijn pizza, natuurlijk. Die zit in de opening. Dus zo kun je ze categoriseren.
0: Ja.
3: Maar ze zijn altijd anders.
0: Het is ook van, ik vind iets wel leuk. Zoals ik vind de Fiat Multipla wel een mooie auto. Ja. Vind ik ook een goeie.
3: Of dat je een heimelijke voorkeur hebt voor iets. Terwijl je naar de buitenkant toch eigenlijk, weet ik veel.
0: Ja, bijvoorbeeld, jij bent gewoon Groninger. Maar je bent wel enorm fan van SC Heerenveen.
3: Ja, dat is pittig, denk ik. Hè? Ja.
0: Of droom jij gewoon als advocaat van een baan als bakker? Dit zijn gewoon allemaal van die voorbeelden van ik durf het bijna niet te zeggen, maar deel je smart, lucht je hart. Lucht je hart, deel je smart. Mocht je voor het eerst luisteren, dit zijn dingen die de afgelopen 6,5 jaar dus de revue hebben gepasseerd. Nienke, die was bang voor draaiorgels. We hebben ook een meisje gehad, zij was enorm bang voor luiaards.
3: Ja.
0: Ook niet iets dat je elke dag ziet.
3: Nee, ik weet het en ik snap haar wel.
0: Ja, vanwege de rare slow motion
3: bewegingen. Hadden we ook niet iemand die had echt bloedhekel aan plakband?
0: Plakband, ja. En we hadden Niels, dat was een vrachtwagenchauffeur en die was heimelijk een liefhebber van wassen, vouwen en strijken. Dat ging, kon hij zich helemaal op verheugen dat hij dat ging doen.
3: Toppertje,
0: niet. Toppertje, ja. Pino, die heeft haar out of office toen niet aangezet op haar vrije dagen, zodat haar moeder niet wist dat ze een dag vrij was. Want dan ging ze bellen.
3: Ja.
0: Nou, heb jij ook zoiets? Wil je er een keer lekker over kletsen zonder oordeel? Dan ben ik te vinden in de safe space van het oor. Via 0800-1122. Of je kan me appen via de NPR luisteren. Dat is leuk. Booty call, die heb ik al lang niet gehoord.
3: Bring it on now.
0: Hier,

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En daarvoor All Saints, it's Booty Call. It's a booty call.
1: Zeggen mensen nog Booty Call? Ik durf het niet te zeggen, maar...
2: Ik kijk heel graag naar kunstschaatsen.
0: Ja, weet je, dit heet toch tegenwoordig Netflix and Chill. Dat heet niet meer Booty Call. Ik kom ook niet in aanmerking, denk ik, om zulke berichtjes te ontvangen. Dus ik weet niet. Ja. Ik heb het hier nooit meer over. Snap je?
3: Ja.
0: Jij ook niet?
3: Nee.
0: Want
3: heb jij de was nog uitgeruimd?
0: Dat? Nou, ja, dat is heel erg.
3: Ja, volgens mij zit het donkere was toch in. Ja. Even uit, anders gaat het stinken.
0: Wel
3: heel sexy, ja, je relatie na 3500 jaar.
0: Goed, wat zijn nou dingen die je doet of vindt die je niet per se van de daken zou schreeuwen? Lucht je hart, deel je smart hierin. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar eens even kijken wie er hangt. Hallo, met wie?
4: Hallo, goedenavond, met Youssef.
0: Hi Youssef, vertel.
4: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik kan op mijn 28e nog steeds niet mijn veters strikken.
0: Oké, okay. Je bent 28 en je kunt niet je veters strikken.
4: Mm-hmm.
0: Oké, okay. Waarom?
4: Waarom? Eén, omdat ik het sowieso als kind nooit kon. Ik herinner me heel goed dat ik, wat is het dan? Je leert dat dan in groep 2 of zo.
0: Ja.
4: Dat ik dan van mijn juf dan moest leren om mijn veters te strikken. Maar zij kwam met een heel verhaal over een konijnenoor en met lussen en weet ik veel wat allemaal. En ja, ik weet niet wat het is, maar ik ging dan de hele tijd focussen van ja, waarom is er een konijn? Waarom heeft hij zo'n grote oor? En waarom moet het opeens door een lus? Dus ja, ik raakte helemaal in de war. Ik denk ook slechte motoriek, maar sindsdien heb ik het niet meer opgepakt.
0: Jee, oké. En ja, maar heb jij wel je strikdiploma behaald dan?
4: Nee, ik heb geen strikdiploma, nee.
0: En de rest wel van je klas?
4: Ja, ik heb zelfs gewoon een hbo-diploma. Dus
0: nee, maar ik bedoel van de basisschool. Hadden die allemaal wel, of deden jullie niet aan strikdiploma's?
4: Jawel. Ik was de enige die het niet had.
0: Ach! Maar hoe, oké, dus en nu? Heb jij nu schoenen zonder veters, met klittenband, of hoe moet ik dat zien?
4: Nou, dat is het ding. Ik hou van sneakers. En sneakers hebben altijd veters. Dus ja, het is altijd knoei met het strikken. Dus wat ik dan doe is of ik zorg ervoor dat ik dan de veters in mijn schoen zet. Hè, met nestel onder mijn voeten.
0: Ja.
4: Of ik zorg ervoor dat ik dan van die hele korte veters heb. Dat ik ze bijna niet hoef te strikken. En anders vraag ik het gewoon aan een vriend van mij om het lekker voor me te doen. Ook lekker makkelijk.
0: Ze zijn weer los. Ik heb nou mijn handen vol. En dan kan diegene jouw veters strikken.
4: Ja, maar inmiddels weten ze het ook. Dus ik hoef
0: geen ze weten het. Oké, wat ik wil net zeggen, weten mensen dit van jou. Maar heb je ook strik schaamte? Dat je dus niet mag kijken naar jou als jij je veters soort van probeert weg te murven in je schoen?
4: Eerst wel. Maar op een gegeven moment dacht ik van, weet je, het is wat het is. En ik heb altijd een goede gespreksopener met mensen dan als ik het erover heb.
0: Ja, oké. Maar zitten je schoenen dan dus ook nu los, zeg maar? Betekent dit als ik bijvoorbeeld per ongeluk op jouw hak ga staan, dat dan je schoen uitvliegt?
4: Nee, want ik heb daar een truc op gevonden, Emily.
0: Ja?
4: En dat is nooit te grote schoenen bestellen.
0: Oké.
4: Dus wat ik dan doe, is dan koop ik een maat wat precies goed zit, of net eentje kleiner, maar dat het niet te pijnlijk wordt of zo.
0: Oké.
4: Ja, heb wel met blaren rondgelopen.
0: Ja, dat wou ik net zeggen.
4: Dat is een experiment, maar inmiddels weet ik wel bij welke merken welke maat ik moet hebben.
0: Dus als ik het goed begrijp, jij hebt liever blaren dan dat je alsnog je strikdiploma probeert te halen.
4: Emily, ik ben 28, ik heb het al geprobeerd, heb het opgegeven.
0: Ja, dus je voelt de gen eigenlijk, dus dat...
4: Het gaat er gewoon niet in.
0: Nee.
4: Het gaat net als in die lus, het gaat er gewoon niet in bij mij.
0: Ik krijg een vraag van de luisteraar, ben je linkshandig?
4: Nee.
0: Want Monique die zegt, want als je linkshandig bent, dan werkt het veterstrikken andersom. Dus daar zit mogelijk het euvel, maar dat is dus niet zo, want jij bent gewoon rechtshandig.
4: Oh, thank god dat ik niet linkshandig ben, anders was het nog ingewikkelder.
0: Ja, dan werd het op slippers, ging je naar je werk. Oké, maar heb je nog behoefte aan een cursus, of heb je nu zoiets van, dit hoort bij mij, het is gewoon wie ik ben. Ik kan gewoon mijn veters niet strikken.
4: Ja, het hoort gewoon inderdaad bij wie ik ben. Dat is het gewoon. Want ik heb het echt geloven. Ik heb het zelfs volgens mij 2 jaar geleden nog eens geprobeerd. Maar ja, tevergeefs.
0: Ja, die konijnenoren, het is gewoon...
4: Nee, het
0: wordt er niet. Jij bent Youssef en jij kan niet je veters strikken. Je bent 28 en het is oké.
4: Ja, take it or leave it.
0: Precies. Als je nu luistert en jij bent een master in veters strikken, of juist heb je precies hetzelfde als Youssef, of met iets anders dat je ook niet kan strikken, bijvoorbeeld een relatie. App me maar even met de NPO luisteraar, ik ben heel benieuwd. Maar Youssef, dank je wel voor je tijd. Lucht het op?
4: Een beetje wel, ja.
0: Nou, gelukkig. Ja.

0: Snow Patrol hier op NPO Radio 2 in het oor wel ook wat. We gaan het nog heel veel hebben over Youssef. Youssef zei, ik ben 28 jaar en ik kan nog steeds mijn veters niet strikken. En dat gaat waarschijnlijk ook nooit meer gebeuren. Jan Maarten Zwaan die zegt, hi Youssef, ik ben 31 en alle pogingen ten spijt. Ik krijg het veterstrikken er ook niet in. Dus je bent niet alleen, we hoeven ons nergens voor te schamen. Al blijft het natuurlijk wel een gemis, een veterstrikdiploma.
1: Voor in je plakboek. Ja, Peter.
0: Ja, maar jij zei, ik kan me niet herinneren dat ik een strikdiploma heb. Maar ik kan het me heel goed herinneren. Zo'n voetje en dan moest je er een koord doorheen trekken.
1: Ja.
0: Ik weet het gewoon niet meer.
1: Ja. Ik kan het wel.
0: Nou, dus dat.
1: Zeg je nu?
0: Laat het zien, je schoen.
1: Wat heb ik eigenlijk aan? Oh, ik heb een loafer.
0: Ja, daar ga je al.
1: Een klein strikje.
0: Oh ja, een strikje. Okay. Peter die zegt, hi, er zijn schoenen met een zogeheten boa-sluiting. Dan draai je aan zo'n knop aan de zijkant. Dat zit op mijn fietsschoenen en op de werkschoenen van mijn broer. Ja, de skischoenen hebben dat volgens mij ook. Dan doe je zo, maar ja, om daar nou, klonk, klonk, klonk. Toch?
1: Van die skischoenen loop je toch ook met van die gebogen knietjes? Heel moeilijk, toch?
0: Ja, dan val je om. William zegt, ik had er ook moeite mee, Youssef. Ik kan me geen uitleg van een juffrouw herinneren. Ik moest gewoon examen doen, ik wist niks. Uiteindelijk leerde ik een andere methode, namelijk leg een knoop. Gewoon twee uiteinden, gewoon een knoop. Nou goed, heel uitleg over hoe de knoop maakt. We sturen hem door naar Youssef. Christy zegt, leuke inzending, niet kunnen strikken. Egidius zegt, ik strik mijn veters anders dan andere mensen. En die is heel simpel. Moet je nou even appen, hoe dan?
1: Ja. Jan Maarten die zegt ook dat het hem niet lukt, hè? Alle pogingen ten spijt. Ik heb
0: ja, die had ik eigenlijk.
1: Oh, pardon.
0: Ja, wel, nee, die had ik al. Dana die zegt, wat zal die blij zijn met Skechers? Inderdaad, met die klittenband dingen zijn dat toch?
1: En ik wil geen merken noemen, maar Vans heeft ook gewoon hartstikke leuke instaplovertjes, hoor.
0: Vans. Maar het zijn toch gimpen?
1: Ja, ik heb, maar die heb ik toch? Met die blokjes.
0: Ja? Oh, dat zijn ook loafers. Ja, misschien moet Youssef gaan lopen. Ja, goed, we hebben geen adviezen.
1: Eigenlijk niet.
0: We luisteren, want dat doet een oor. Ja. Zo is het. Ook als je iets wil horen, dan luister ik ook via de NPO Luister-app. Vertel op.

Dit zijn Go's nieuwe muziek hier op Radio 2. Ik ben op zoek naar jou. Als jij bijvoorbeeld een plaatje wil aanvragen als een soort lief gebaar voor iemand. Lief gebaar is een campagne waar we bij Caro en NCRV middenin zitten. Het idee is dat we deze weken proberen iets aardigs te doen voor iemand anders. In de meest simpele vorm die er is. Dus misschien wil je iemand een compliment even geven via de radio. Of je wil een bepaald nummer voor iemand aanvragen om diegene succes te wensen of te bedanken. App me dan even met die NPO Luisterapp. Of bel nu 0800 1122. En dan gaan we dat dus even voor elkaar krijgen.

0: 500 miles. Het is altijd een leuk gebaar, vind ik, om een nummer bijvoorbeeld aan te vragen voor iemand anders op de radio. Wij noemen dat deze maand ook een lief gebaar. En Arjen, die heeft er een. Hi Arjen.
1: Hey, goedenavond.
0: Hallo, hoe is het?
1: Ja, prima.
0: Gaat prima? Oké, ben je in de auto?
1: Ja, ik zit in de auto. Ik ben nog even aan het werk. Maar ik hoorde jullie oproep en ik dacht direct, ik wil direct een heel graag een nummer aanvragen.
0: Ja, voor wie?
1: Ik wil zelf voor mijn vader zou ik een nummer willen aanvragen. Het nummer van Eric Clapton, Let It Grow.
0: Let It Grow van Eric Clapton. Oké, voor je vader. En waarom voor je vader?
1: Mijn vader die is in de laatste fase van zijn leven aangekomen. En het is een heel bijzonder nummer voor mijn vader. En die zou ik graag met veel liefde voor hem willen aanvragen op de radio.
0: Ja, ach, wat lief dat je dat doet. Weet je of hij luistert op dit moment?
1: Ik zou het niet weten, maar anders... ik hoop het wel en anders hoop ik dat er een hoop andere mensen luisteren en van het nummer genieten. En sowieso ik zelf ook. En dan ga ik de boodschap doorgeven dat hij gedraaid is.
0: En waarom denk je bij Let It Grow van Eric Clapton aan je vader? Is hij fan van Eric Clapton?
1: Mijn vader die heeft een lijstje met een aantal nummers gemaakt wat hem dierbaar is of hem bijstaat. En dit nummer stond bovenaan, dus dat de oproep voorbij kwam op de radio dacht ik direct... Dit nummer wil ik op dit moment heel graag horen.
0: Ja, prachtig. Wil je nog iets zeggen tegen je vader?
1: Pap, je bent de beste. Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

0: Jessie J en B.O.B. En daarvoor hadden we Let It Grow, Eric Clapton voor Arjen en zijn vader, die op dit moment in de laatste fase van zijn leven zit. Heel veel sterkte, Arjen. Je krijgt in de app ontzettend veel steunbetuigingen van de liefste luisteraars van Nederland, die van Radio 2. Melvin die zegt, wat een mooi nummer om je vader aan te mogen herinneren. Ik zit met trots naast mijn eigen vader te werken en een traantje tegen te houden. Heel veel sterkte. Wat lief zeg. Hallo, lieve Morad.
1: Hallo, lieve Emily. En Price Tag net. Leuk.
0: Leuk, hè?
1: Van die muziek die je dan lang niet hebt gehoord. En dan hoor je hem, denk je van,
0: ja, toch weer meezingen.
1: Toch weer. Ja, ja. Toch misschien even in mijn Spotify favorietenlijstje zetten. Want het is gewoon een goede plaat.
0: Goede zangeres ook, hè? Die Jessie J.
1: Ja.
0: Ik gun haar een veel grotere carrière dan dat ze uiteindelijk heeft gehad.
1: Is ze nog...
0: Ja, ze treedt wel op. Oh, ja. Ze is live ook een fenomeen. Maar ja, ik zou haar nog wel wat hits gunnen.
1: Nog niet heel... Of nee, wanneer was haar laatste... Nou ja, ik weet het niet.
0: Ja...
1: Ja.
0: Is het niet van met Ariana Grande? Dat is denk ik haar laatste hit.
1: Laatst had ik mijn Spotify aanstaan en toen kwam er een plaatje voorbij. Latricia McNeil, ken je haar nog?
0: Ain't that just the way that the sun goes down. Dat was een hit. Dat was een zomerhit.
1: Niet normaal.
0: Ja, in de 90's.
1: Toch, dan had je ook nog Desiree met Live. Live.
0: Oh,
1: Live.
0: Oh, Live.
1: Dat zat ook een hele leuke.
0: En wat dacht je van High van The Lighthouse?
1: Ja, ook!
0: Ja.
1: Zo is dat allemaal zo typisch.
0: Ja.
1: Hoe kan dat?
0: Ja, dat zijn gewoon core memories.
1: Ja, maar het is ook echt die periode, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Thomas Kitten is gewoon vanuit...
0: Thomas Kitten?
1: Ja.
0: En je had natuurlijk nog... You gotta be bold, you gotta be wild.
1: Ja, wie was dat ook weer? Kijk deze nog? Dreams can
0: Gabrielle.
1: Come true. Ja.
0: Hey.
1: We hebben wel echt de beste jaren van de muziek meegemaakt. Laten we eerlijk zijn. Ja.
0: Binnenkort, hè, 90's week.
1: Ja, weet ik. De volgende week beginnen we al met zeg maar, het stemmen. En allemaal leuke dingetjes on air. Ook met extra veel 90's muziek. En vanavond bij mij de disco-banger van deze donderdag. Want het is disco-donderdag.
0: Disco-donderdag bij Morad. Ik ben er weer maandag. Heel veel plezier bij lieve Morad en Tim natuurlijk ook. En hele fijne avond. En hopelijk fijn weekend.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Wat een grote zaal. Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
4: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeer shoppen bij Trendhopper.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de Roerbank mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
11: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
12: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche... 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: NPO Radio 2.
14: 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7, een dag nadat het verbod was ingegaan.
15: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
16: even een tweetje afwijden.
15: Ja, nee, gewoon een statement maken.
14: Het OM bestudeert de aangifte tegen de SGP'er. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
20: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
19: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
21: De grootste energieslurpers in huis?
22: Wat kost al die kleding nou echt?
23: Wat heb je nog aan zonnestroom?
24: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
25: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
26: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
27: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
28: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
29: Hoi, Freek hier van Essent.

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Met Morad.
4: What if paradise isn't somewhere above us at all? But down here in the streets, where the light never quite reaches. Out there, someone is looking back on everything they've been through. Every choice, every scar. And still, they keep going. And whatever road you're on today,

zeros, whatever it was. Als je maar erop hebt gedanst in de discotheek, dat is de enige eis die ik eraan stel. Kom maar door met alle leuke verzoekjes op dat vlak. Je mag me appen via de NPO Luister-app. Berichtjes inspreken, ook leuk. Het is hard.

Ben je ook zo extra blij omdat het donderdagavond is en de donderdag al een soort van dicht bij de vrijdag zit? Dat weekendgevoel, die weekendvibe, kun je al helemaal ruiken. Je voelt het al helemaal.

0: afgelopen zomer met de Bauza en Magnetic. Wat een knallertje was dat, hè? Hey, als je even geen inspiratie hebt voor een nieuw liedje, dan zijn er een heleboel manieren om uit dat writersblok, zoals dat heet, te komen. Maar het makkelijkste is misschien wel om naar het werk van collega-artiesten te luisteren. Want uit andere liedjes komen soms weer hele nieuwe ideeën. En dat is precies de werkwijze van R.E.M.-zanger Michael Stipe.
1: Nirvana had written a bunch of songs. Kurt had written a bunch of songs with the word yeah in them. And I, in a kind of joking way, decided that I was going to write a song that had more yes in it than anything Kurt had ever written. And I did. I think I managed to do that. I think there are 54 yes in the song.
0: 54? Oké, we gaan ze meetellen. Het doel is dus om zoveel mogelijk yes in een plaat te stoppen. En dat probeert Michael bij het liedje Man on the Moon. Of 45, zei hij. 45. Ja. We gaan ze tellen. Kleine uitdaging. Let's go. Man on the Moon.

0: ain't a love song, Scouting for Girls. Het is Disco Donderdag, jij mag het zeggen. De vraag is, waar heb jij vroeger op gedanst in de discotheek? Ivo, neem het woord.
1: Goedenavond, Morad. Met Killer Papa Was a Rolling Stone van George Michael. Dan gingen de meeste benen de vloer op en werd er flink gedanst. Zeker op de introductieweken die we hadden tijdens onze HBO-opleiding. Heerlijk nummer.
2: Disco.
3: Disco.
4: From disco to disco.
2: Disco Donderdag.

0: van Lady Gaga, joh. Samen met Bradley Cooper en Shallow. TikTok lanceert echt de ene na de andere nieuwe ster. En soms voelt het een beetje alsof het muzikale talent echt nooit opraakt. Zo heb ik nu muziek voor je van Sven Seliers. Op TikTok maakte hij namelijk covers. En één van die covers die ging helemaal viral. Toen hadden opeens 1,2 miljoen mensen zijn filmpje bekeken. En dat opent natuurlijk nieuwe deuren. Zo heeft Sven inmiddels een platencontract getekend en een eigen show in Paradiso volledig uitverkocht. Ja, ik gok dat we nog wel heel veel gaan horen van deze Sven.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Sven Seliers met Somebody New.

0: Living Thing op NPO Radio 2. Het is bijna 9 uur, dus dat betekent dat jij zometeen mee mag bepalen over welke muziek ik ga draaien iets over 9. De ballen van Morad staan hier in de hoek van de studio. Zometeen ga ik het apparaat aanzetten, dan worden ze gehusteld. Komt er één balletje uitgerold en dat balletje bepaalt de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag gaan vragen. Nu, Samber!
1: NPO Radio 2.

0: Heart of Glass, Blondie op NPO Radio 2. Je donderdag is natuurlijk al best wel compleet, gewoon met allemaal lekkere muziekjes, maar hij kan misschien net wat completer. Als ik jou mee laat bemoeien met wat er zometeen gedraaid gaat worden, dan slingeren we eerst het apparaat hier achter me aan, want het is tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: De ballen worden alle kanten opgehusseld en dan komt er één bal uitgeblazen. Anne, het is balletje 23.
2: Even kijken op het lijstje. Oh, dit is één van de dubbele balletjes. We hebben...
0: Dit zijn we al getrokken.
2: Ja, er waren er een aantal die eruit zijn gevallen, per ongeluk.
0: Ja,
2: dus deze
0: ik zet
2: hem
0: nog een keer aan.
2: Bal nummer 2.
0: Balletje 58. Wat staat er bij 58 op
2: even
0: je lijstje?
2: Even kijken. Nou, die hebben we gelukkig nog niet gehad.
0: Oh.
2: Dat is de categorie nacht.
0: Lekker. Muziek die we kunnen linken aan de nacht. Je mag me nu appen via de NPO Luister-app. Berichtjes in spreken.

0: Lekker man. Het internationale talent Douwe Bob, die wij hebben mogen ontdekken hier in Nederland. Fijn, zometeen de ballen van Morad. De categorie die we hebben getrokken is nacht, night. Een heleboel fijne muziek is daarbij te bedenken. Jouw suggestie mag je me doorappen. Gebruik daarvoor de NPO Luister app. Berichtjes inspreken, ook leuk.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Hé, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast.
4: Vertel.
3: Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien.
4: Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen.
3: Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten.
4: Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken.
3: Nee, pak je lekker even je eigen laptop.
4: Lieverd, laat mij maar.
3: Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
10: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van de Chinees-Nederlandse fabrikant Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkoop. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Be'er Sheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
11: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwden natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
10: In de Conference League verloor Ajax in Kroatië met 2-1 van Hajduk Split. Het duel lag enige tijd stil vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
13: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het dan maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
20: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.

0: Tombal zegt, zijn mijn keuze valt dan absoluut op Night in White Satin.
1: Night in White Satin. Never reaching the end.
0: Er is echt een heleboel mooie muziek gemaakt rondom de nacht. Ja, jouw suggestie is nog van harte welkom. Heb je nog niet geappt? Doe dat dan nog even snel via de NPO Luister-app. Let's go!
2: Met Morad.

0: Oeh.
1: Ja.
0: Lastig hoor.
1: Ja, want ze maken veel goede platen.
0: Ja, op dit moment ben ik wel echt fan van Verkeerd Verbonden.
1: Oh ja.
0: Die vind ik echt top.
1: Oké, nou ja, maar ja, we moeten iets hebben met de nacht, nachtmuziek.
0: Ja,
1: en ik vroeg me al af van, hè, hoe kan een meid van 17 nou nachtmuziek kennen? Maar ik begrijp dat je dus echt wel gewoon een groot fan bent sinds vorig jaar.
0: Ja, dat klopt.
1: Nachtmuziek, ik ga voor je draaien, vrienden. Dankjewel voor deze mooie keus.
0: Heel erg bedankt.
1: Graag gedaan.

0: over 50 jaar vinden we deze plaat nog steeds mooi. Dat weet je gewoon. Hey, Feline.
1: Hi.
0: Hi, de 17-jarige Feline aan de telefoon.
1: Ja, leuk.
0: Want we hebben het over, we zijn op zoek naar een plaatje die iets te maken heeft met de nacht.
1: Ja.
0: En jij gaat dat meteen linken aan artiesten waarbij je toevallig niet heel lang geleden op het concert bent geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
1: Ja, nou, dat zijn Agda en de Munnik.
0: Ja.
1: En ik heb dus gekozen voor nachtmuziek.
0: Wat goed. Ja, dat kan ook niet anders. Het zit hem ook echt gewoon lekker in de titel ook meteen.
1: Ja, maar zeker. Leuk.
0: Agda en de Munnik, hoe oud was je toen je de duo ontdekte?
1: Nou, eigenlijk is dat een jaar geleden ongeveer, tijdens Beste Zangers. Mijn vader kijkt dat altijd.
0: Mm-hmm.
1: En toen keek ik mee en ik dacht van, ze zijn echt superleuk. Dus toen ben ik meer gaan luisteren. En sindsdien ben ik gewoon eigenlijk wel echt fan. En luister ik heel veel naar muziek.
0: Leuk. Ik heb ze ook echt lang geleden, maar ja, ik ben dan ook een stuk ouder, ik heb ze lang geleden ontdekt. Maar wat is zeg maar, mijn favoriete plaat is CD van mij, CD ja. van... Dat is ook, ja. Maar welke is jouw favoriet?
1: Nou,

Things. Ik krijg ook een appje van Manja. Ook fijne opmerking het origineel te draaien van het zalige sampletje Chicane. En dan ben ik meteen terug op een wereldreis rond 2000. Lekker, staat genoteerd. Gaan we regelen. Ik heb nu misschien wel een van de meest verkeerd begrepen platen uit geschiedenis voor je klaarstaan. Every Breath You Take van The Police. Dat nummer klinkt misschien heel romantisch, maar er zit een donker randje aan. Het gaat namelijk over een stalker. En in een interview zei Sting namelijk, het gaat over jaloezie, iemand in de gaten houden, iemand als je eigendom beschouwen. Dus mocht je deze plaat thuis als liefdesliedje voor je partner draaien, of misschien nog wel erger op je huwelijksplaylist hebben staan, je bent nog op tijd. Verwijder!

0: Amy Winehouse Rehab. De show loopt bijna op zijn eind, zie ik. Dus er is nog één ding wat ik van je wil weten. Welke plaat is zometeen?
1: Morat's Most Wanted.
0: Elke avond de twee platen die ik aan je voorschotel, die met elkaar verbonden zijn.

2 op bericht. En je ziet de poll meteen verschijnen. Super easy. Hoef je alleen nog maar te klikken op Abba of Rihanna en je stem is geteld. En wil je een motivatie meesturen, mag ook hoor. Je mag altijd een lange tekst meesturen, ook leuk. Hebben we wat te lezen hier in de studio.

Nog een paar minuten en dan is het tijd voor de uitslag van Morals Most Wanted. Vandaag heb ik twee platen voor je over SOS. Dan mag je kiezen tussen Abba en Rihanna. Ik kijk even in de poll voor een kleine tussenstand. Ik zie dat één van de twee platen staat op 78%, de ander op 22%. Stemmen kan nog via de NPO Luister-app. Dus poll

0: Het SOS of Rihanna met SOS. Maar wat wil de luisteraar horen, Anne?
1: Ja, het was eigenlijk niet heel spannend vandaag. Want vanaf het eerste moment was eigenlijk al wel duidelijk welke plaats zou gaan winnen.
0: Ja, dit is zo'n klein beetje ook. Gisteren hadden we nog een tussenstand waarvan je denkt van 51 tegenover 49%.
1: Ja, gisteren was het inderdaad heel spannend. Zo spannend was het vandaag niet. En we kregen ook nog een appje van Tom. Hij zegt absoluut ABBA. Het brengt me terug naar mijn tienertijd. Toen ik helemaal hotel op de botel was van Anjeta en haar Lycra-pakjes. En het brengt wel meer mensen terug naar hun jeugd, want ABBA heeft gewonnen met 79% van de stemmen.

0: ABBA met de SOS. Het is toch niet dat je bij deze muziek net zo walgt als bij dancemuziek gisteren?
1: Nou, niet. Kijk, niet dancemuziek in zijn totaliteit. Dat zou een beetje flauw zijn. Maar ik hou niet van techno en ik hou niet zozeer van...
0: Oh, dat was het. Ja,

0: Wel, ja, we gaan het er zo meteen nog over hebben. Ik ga Annelie even bellen. We gaan met Annelie namelijk een programma maken op de vrijdag.
1: Ik vind het zo leuk voor jullie gewoon ook. Maar gewoon dat duo, want het heeft zich al bewezen, hè, dat jullie zeg maar met z'n tweeën in ieder geval lekker samen kunnen werken.
0: Of Mike gaat het hartstikke lekker. Nu nog met de microfoon open, weet je wel. Ik ben heel benieuwd. Maar
1: Je hoort er zo meteen meer over. Tim, hij kent de artiest, het album, het jaar.

0: voordeel.
1: Ja, we hadden SOS, dus we zoeken het allemaal in de help.
2: Ja,
1: help.
2: Nou, dan mag ik toch hopen dat dat heilige viertal er voorbij komt, toch?
1: Ah!
2: Nee, oké.
1: Maar hoe weet je dit?
2: Nee, met het oude fort. Ik had iets heel anders in mijn hoofd. Oh. Maar, nee, hoor, help en vier mensen. Kom op.

0: stop maar.
1: Excuse, ja, nou, dat, ja, dat weet ik niet hoor. Stop maar, stop maar. Want er komt namelijk een hele Elvis grote naam.
2: Ja, ja. Altijd.
1: Heb je hier helemaal niks mee?
2: Wel zeker wel, maar Beatles, Beatles Forever, daar kan niks tegenop. Okay. Van mij dan, hè? Zulke smaak.
1: Duidelijk verhaal. Was weer leuk deze
2: Captain
1: week,
2: Jack.
1: Hè?
2: Captain Jack.
1: Captain Jack.
2: Ja, vind ik nog wel leuk.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Hey ho, Captain Jack.
1: Hey ho, Captain Jack.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
9: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
10: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
19: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van de Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
20: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
21: In welke vorm moet het dan gebeuren?
20: Ja, zwart op wit.
19: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De wijnkelder is geplunderd en de fusten staan op scherp. Alles om jou niets te kort te laten komen op deze muzikale Bourgondische avond in Tim's Avondslot. Kom snel binnen. De poortwachters van vanavond die wachten al op je. Want ze hebben je nodig vanavond. Maar echt... Nou, wie dat is, hoor je zo meteen.
21: Ster. De grootste energieslurpers in huis?
22: Wat kost al die kleding nou echt?
23: Wat heb je nog aan zonnestroom?
24: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
25: Zonder echt contact knikt je collega ja... Maar denkt? Nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
26: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
25: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
27: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
28: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
29: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
30: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
29: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
31: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
32: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
33: Hola, ¿dónde está mi casa?
32: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
33: Paella, paella.
32: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
33: Buenas noches.

0: Eigenlijk best wel een goed idee als je met het verkeerde been naar bed bent gestapt. Om even een lijstje te maken met dingen waar je vrolijk van wordt. Zoals in dit nummer bijvoorbeeld gele sokken, wortelsap. Muziek van Buddy Holly. Nou goed. Reasons to be cheerful, part 3 van Ian Dury en The Blockheads.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: De Late Night Show van NPO Radio 2, Tim's Avondslot. Weer een heel breed muzikaal palet wordt er over je uitgestort vanavond. Laat je maar verrassen. Het is sowieso een beetje een feestdag vandaag. Want Tim's Avondslot krijgt er namelijk een mini-kasteeltje bij. Maar daar ben ik niet de enige heerser. Samen met jonkvrouwen. Annelieve Hees, ga ik zorgen dat je op vrijdagavond je nooit meer hoeft te vervelen. Ik ben hier ongelooflijk trots op en heel blij mee dat het gaat gebeuren. Annelie, goeie avond.
2: Hey Tim, hallo.
0: Vandaag is het bekendgemaakt, de nieuwe programmering voor 2027. Voor wat betreft het weekend op NPO Radio 2. Er gaan wat dingetjes veranderen. Van Inkel, die gaat zitten tussen 4 en 6. Daarna krijg je Klaas van Kruistum. Je hebt er tussen 10 en 12 de hekkensluiter. Gewoon Gijs. En daartussen mogen wij iets doen.
2: Nou.
0: Leuk toch?
2: Ik zit er nog helemaal van bij te komen. Ja. En ik zit te stuiteren. Terwijl ik moet om 3 uur opstaan natuurlijk. Want ja. Ik doe gewoon 4, 6 nachts nog steeds. En ja. Ook volgend jaar trouwens.
0: Oh, dat ga je er gewoon nog bij doen. Want jij bent inderdaad, je zit midden in de nacht hier op NPO Radio 2. Hoe is het eigenlijk het hele geintje ontstaan? Weet jij het nog? Want ik kan me niet meer zo goed herinneren hoe het allemaal is gelopen.
2: Nou ja, wij hebben een beetje geflirt toen jij inviel voor Leo Blokhuis deze zomer. En ja, dat was wel heel erg leuk. En toen dachten we houden allebei van Jesus Christ Superstar. Dus dat is sowieso al een reden om samen een programma te beginnen, toch? Als je die allemaal kunt lipzinken met z'n tweeën, dan ja, dat is er sowieso een match.
0: Daar is het wel gebeurd inderdaad, bij Jesus Christ Superstar. We stonden allebei tegen elkaar te schreeuwen, could we start again, please? En ik heb zo vaak vermoeden, ik weet niet of Paas dit jaar, ja, sowieso valt dat, nou ja, goede vrijdag. God, Annelie, we gaan...
2: Thema-uitzending. Het is niet voor niks dat wij op een vrijdagavond zitten samen.
0: Iedere vrijdagavond is voor ons een goede vrijdagavond gewoon voor ons.
2: Absoluut.
0: Oh, wat gaan we eigenlijk doen? Heb je al enig idee? Want ik heb al een plan getikt, maar ik ben het alweer vergeten.
2: Nou ja, jij hebt een titel bedacht, Vrijdagcafé. Ja. Dus het wordt iets met een café en het wordt gewoon supergezellig. Een plek waar iedere luisteraar gewoon even aan kan haken met een vrijdagavondgevoel. Je bent gewoon lekker de week is voorbij.
0: Ja, precies.
2: Je kunt bij ons in.

0: checken. Je kunt met ons mee ouwehoeren, een fijn plaatje aanvragen. Misschien moeten we ook wel een liedje maken, Tim, aangezien we ook een soort musical met de twee zijn.
1: Een Anneliedje?
0: Een Anneliedje, ja. Waarom niet? Ja. Dan maken we die, dan vatten we gewoon lekker de week samen. En dat ook. Je hebt natuurlijk een Limburger, ik een Brabander. En dan zeggen ze vaak twee geloven op één kussen. Daar slaat de duivel tussen. Ja. Maar dat is bij ons niet het geval.
1: Nee, want we zijn allebei katholiek. Dus dat komt goed uit.
0: Dat komt helemaal voor. Iedereen is welkom. Ieder geloof.
1: Nee, maar het maakt niet uit. Maar dat is het leuke aan het programma dat we gaan maken. Het is een bar inderdaad, waar iedereen gewoon welkom is. Where everybody knows your name. Ik moest een beetje aan Cheers denken. Dus dat zullen we ook nog wel een beetje in gaan verwerken. Wat gaan we niet doen? Kunnen we dat ook even afspreken? Dat vind ik wel handig.
0: Wat gaan we niet doen?
1: Nee, wat gaan we niet doen?
0: Zijn er restricties bij een vrijdagavond?
1: Eigenlijk? Nee, eigenlijk niet, hè? Dat is gewoon geen restricties. Nee.
0: We gaan geen moeilijk nieuws behandelen, tenzij het wel zo. Terwijl het wel, als het relevant is, doen we natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Maar we willen je vooral een lekker vrijdagavondgevoel geven. En je lekker zo inmasseren voor het weekend.
1: Ik heb er nu al zin in. Geweldig. We gaan het doen vanaf januari 2027. Moeten we binnenkort maar even afspreken dan, hè?
0: Ja, in het café, denk ik ook.
1: In het café en...
0: Met een piano erbij.
1: Ja, en misschien ook een eerste...
0: Jesus Christ Superstar.
1: We gaan echt het complete werk van Jesus Christ Superstar... Daar gaan we gewoon liedjes van maken.
0: We gaan kijken om elkaar te leren kennen als Dave. Ja, goed idee. Ja, dus onze radioverkering hoeft nu niet meer stiekem te zijn. Het is gewoon officieel nu.
1: Heerlijk. Annelie, tot snel.

als je naar een concert gaat van Paul Weller, dan zie je om je heen alleen maar mannen die lijken op Paul Weller. Of Noel Gallagher. Haren naar voren gekant, bakkenbaren. Maar wat een held, hè? Hij zat onder andere in de Style Council, in de Jam, maar solo ook zo mooie muziek gemaakt door de Broken Stones hier op NPO Radio 2. Tim's avondslot.

favoriet van deze week. Ash en Stop the Wedding. Wat ik ook heel erg leuk vind, dat doe ik iedere dag. Tim's karaktertrek. Daar gaan we als volgt te werk. We hebben een gesprek, wij twee, samen op de radio. Tenminste, als je dat leuk vindt. En op een gegeven moment dan ontwaar ik jouw karakter. En daar past dan een liedje bij. En dan zoek ik een liedje uit waarvan ik denk, ja, dit ga je te gek vinden. En dan draai ik dat en dan hoop ik heel erg dat je dat liedje omarmt. Voor de rest van je leven. Dat is het idee achter Tim's karaktertrek. Dus jij kan eigenlijk helemaal niets verkeerds doen. Ik kan alleen de verkeerde track kiezen, dat is het spel. En als je het leuk vindt om mee te doen, win je ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger. Als je denkt, nou, dat lijkt me nou wat. Dat vind ik nou eens een leuk origineel cadeau en een leuk idee. En meld je dan nu even aan met de NPO Luisterapp en tik in karaktertrek. En dan spreken we elkaar straks. Zometeen White Lies, Farewell to the Fairground, naar deze van Donna Summer. Disco classic, I Feel Love.

0: fairground. Tijd voor Tim's karaktertrek. Griffier, Yvette van het avondslot. Wie hebben wij vandaag?
1: Vanavond hebben wij Ruben.
0: Ruben, oké. Sorry, de band bleef even volledig hangen. Hoorde je dat?
1: Ik hoorde het.
0: Heel raar dit. Goed, wat moet ik van Ruben weten?
1: Ruben is wel een bezig baasje.
2: Tim's karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: Zo. Ruben, goeie avond.
3: Goedenavond.
0: Een druk baasje, vertel, waar ben je overal zo druk mee dan?
3: Ik ben muzikant.
0: Oh ja.
3: Dus dat, dan ben je een druk baasje.
0: Ja. Dat is wel waar, ja. Wat voor soort muzikant ben jij?
3: Goede vraag.
0: Ben je bassist, drummer?
3: Niet zo moeilijk. Ik ben bassist.
0: Oké. Okay. Maar waar ben je nog verder dan heel erg druk mee? Want als je een druk baasje bent, dan betekent dat dus... Nou goed, als je dan optreedt, dat ieder weekend bijvoorbeeld?
3: Nee, niet meer.
0: Niet meer?
3: Nee,
0: maar vroeger wel dus?
3: Vroeger deed ik wel regelmatig spelen, ja.
0: Oké. Okay. Maar waar ben je nog meer druk mee dan?
3: Werk.
0: Ja? Wat voor werk doe je?
3: Ik werk met autistische jongeren. Ik ben muziekbegeleider.
0: Oh joh, je zit helemaal in de muziek dus?
3: Jazeker.
0: Niet alleen als hobbymatig. Of ben je ook beroepsmatig muzikant? Kan natuurlijk ook.
3: Wel afgestudeerd, maar om ervan te leven is toch wel redelijk lastig.
0: Ja, dat is lastig inderdaad. Maar goed, je hebt je heil wel totaal in de muziek gevonden. En niet alleen maar om mensen te entertainen, maar om ze ook iets bij te brengen. Dus je bent eigenlijk continu bezig om te geven. Dat is het waar het op neerkomt.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Hey, en wat doe je dan precies? Je geeft dan gaan les aan autistische kinderen? Geef je dan muziekles of wat doe je dan precies?
3: Ja, ik geef muziekles. Ja, les. Niet klassikaal. Maar ik leer ze een instrument of ik leer ze op de computer muziek maken. Of ja, eigenlijk alles wat met geluid te maken heeft.
0: Ja, oké. Dus je zit eigenlijk steeds in geluid. Wat je ook doet, is het niet op het podium, dan is het wel tijdens je werk, Ruben. Wat doe je als je ontspant? Kun je ontspannen überhaupt?
3: Jawel hoor, zeker wel.
0: Dat kan.
3: Ja.
0: En wat doe je dan?
3: Concertje bezoeken.
0: Maar dan ga je altijd wel met iemand mee waarschijnlijk.
3: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Dus je kan moeilijk alleen zijn.
3: Dat vind ik wel lastig, ja.
0: Oké. En wanneer ervaar je totale eenzaamheid en vind je dat prettig?
3: Wanneer? Deel met niet zo heel erg meer. Nee.
0: Maar dat komt ook volgens mij omdat je steeds levert. Omdat je steeds bezig bent iets aan te bieden. En in dit geval is dat dan muziek.
3: Ja, dat zou goed kunnen.
0: Ja. Ik ben je psycholoog niet, maar ik probeer wel in je karakter uit je te trekken, Ruben.
3: Ja, ik snap het. Ja. Ik snap het. Ja.
0: Ben je gesloten iemand? Ik vind je een beetje gesloten. Maar misschien stel ik niet de goede vragen. Dat kan natuurlijk ook.
3: Nee. Ik ben eigenlijk wel een vrij open en enthousiast mens.
0: Dan stel ik de verkeerde vragen. Maar dan heb ik wel waarschijnlijk een karaktertrek van jou gevonden, Ruben. Ik ben even gaan zoeken. Het moet muzikaal zijn. Het moet swingend zijn. Dat kan niet anders. En het moet te maken hebben met hetgene wat je doet. Ja. Deze vibe, dit voel ik heel erg bij jou. Let op.

0: speciaal voor Ruben. Hij geeft muziekles aan mensen met autisme. Dat is niet alles. Hij stelt zelf ook op het podium. Hij is continu in de weer voor anderen. Ik dacht aan dit nummer. Ruben, ik krijg echt hele leuke berichten binnen van Judith bijvoorbeeld. Hij zegt dat mooi wat hij doet. Prachtig om kunst in te zetten in welzijn, in de breedste zin van het woord. Nou, dat is echt heel tof.
1: Ja, heel tof.
0: En John Miles kreeg ik binnen van Aussie. Die zegt dat gewoon John Miles, mijn music was my first love. Maar dat vond ik echt te gemakkelijk.
2: Dus... Ja, die had ik ook in mijn hoofd.
0: Maar, echt waar?
2: Die is wel makkelijk inderdaad.
0: Dat bedoel ik. Dus ik dacht, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Ik ga je zo meteen uitleggen waarom, maar voel je hier iets bij? Snap je waarom ik dit nummer heb gekozen?
2: Ja, ik snap hem wel, de insteek. In de zin van dat ik lever en maar ook al ontvangen.
0: Ja, nee, zeker. Absoluut. Want het werkt natuurlijk twee kanten op. Hè, als je muziek maakt voor publiek of voor een bepaalde doelgroep. Je wil iets overbrengen, maar je krijgt ook iets terug. En dat is een wisselwerking. Dus dat zit heel erg in Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Maar je bent er wel heel erg continu voor andere mensen. Als je naar een concert gaat, ga je ook nooit alleen. Je gaat met iemand anders. Dat doe je natuurlijk deels voor jezelf, maar ook zeker voor de ander. Dus je stelt jezelf steeds in dienst voor een ander. En dat is een hartstikke mooi gegeven. Dus ik dacht aan Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours van Stevie Wonder als karaktertrek.
2: Ja, super tof. Stevie Wonder is nooit een straf natuurlijk, hè?
0: Nee, dat is inderdaad waar. Daar ben ik met je eens. Je krijgt van mij het liedje voor het leven. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau.
2: Superleuk.
0: Dingen waar je het voor doet. Dankjewel voor het meedoen.
3: Tim's karaktertrek.
0: Lijkt jou het ook leuk om een keer mee te doen aan dit spel, waarbij je dus een persoonlijk liedje krijgt en een sleutelhanger? Laat het gewoon even weten met de NPO Luisterapp. Je bent van harte welkom.
3: NPO Radio 2. Er is maar één NPO Radio.

het is wel zo. Het is een film voor je ogen eigenlijk, hè, als je dit hoort. Prachtig. Roll Me Away, straks de Deep Dish Popquiz. We strijden voor een albumparel. En deze keer is het een albumparel van The Golden Earring, die we wel of misschien gaan draaien. Hoe dat spel in elkaar zit, vertel ik je later. Nu Wreck-It Bowman op 2, Skin. Sex.

0: is NPO Radio 2.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nu bij Feelings Wonen tot wel 750 euro stapelkorting op de hele collectie.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: is NPO Radio 2.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
8: Shape the future with confidence. EY.
6: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.

0: hit voor je kiezen.
1: Ja. Nou ja, ik ga ervoor. Hè. Ik ben niet bang om op mijn reet te gaan. Maar ik ben toch een behoorlijk grote fan. Dus het moet kunnen.
0: Okay,
1: ja,
0: daar gaat hij. Alle drie de vragen moeten goed zijn. We beginnen met...
2: Vraag 1.
0: Die is meestal relatief simpel. Hoe heette de band eerst? En het is niet zo heel veel verschil.
1: Nee, dat klopt. Dus scheelt één letter. Dat was Golden Earrings.
2: Vraag 2.
0: Welke beroemde filmregisseur maakte de clips voor Golden Earrings, zoals Twilight Zone en When the Lady Smiles?
1: Dat was onze eigen Dickie Maas.
2: Vraag 3.
0: Nou gaan we het moeilijker maken. Nou wordt het pittig. Oké. Hoe heet de toetsenist die een tijdje bij Golden Earrings speelde? Maar hij speelde ook bij The Nits bijvoorbeeld en bij Super Sister.
1: Robert Jan Stips.
0: Dat is een moeilijke vraag. Dat weet je vast niet. Okay. We gaan even alle vragen af. Hoe heette de band eerst? Golden Earrings. Heb je helemaal goed. Gefeliciteerd. Vraag 2. Ja. Welke beroemde filmregisseur maakte clips voor Golden Earrings zoals Twilight Zone en When the Lady Smiles? Dat was inderdaad Dick Maas. Onze eigen Dick Maas. Ja. En de toetsenist die een tijdje heeft gespeeld bij Golden Earring, die ook in de Nits zat en Super Sister. Ik hoefde mijn vraag niet eens af te maken. Was inderdaad Robert Jan Stips. Je hebt het goed.
1: Alle ja, drie. Natuurlijk. Super lekker hoor. Ja, ik doe hier ook trouwens een hoop assisten en groot plezier mee. Ook die Ruben, denk ik, hè, die je eerder in de karaktertrek had. Ik denk dat hij hier ook wel erg blij van wordt.
0: Nou, kijk eens aan. Je hebt iedereen blij gemaakt en mij ook. Want we beginnen met een geweldige bassolo van Rinus in Sleepwalking van Golden Earring. Dankzij jou nu op de radio.
2: En dit is de album.

0: Swayze. Straks in Tim's avondslot gaan we bellen met Roxanne Hazes. Zit ze op dat moment in de auto's. Is net terug van een optreden. Maar straks om 12 uur dan komt haar nieuwe album uit. En ik heb die plaat al mogen beluisteren. Die is te gek en ik wil je daar echt iets van laten horen. En straks gaan we met haar praten erover. Maar eerst...
1: 1 artiest. Ja. 3 vragen. Krijg je de hit of de albumparel?
0: We gaan een popquiz spelen. Dat noemen we de Deep Dish Popquiz. En dat doen we met niemand minder dan Frank. Frank, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond. Tim, gozer.
0: Ja, welke band gaan we bespelen vandaag?
2: We gaan bespelen de Golden Earring.
0: Oeh, Golden Earring. En dan niet een platgetreden pad. Ik zat zelf te denken aan Going to the Run. Wat een heerlijke hit is dat. Maar jij wil strijden voor een albumparel. Wat mag ik draaien als je alle vragen goed hebt straks?
2: Als alles goed gaat, wind mee, zon in mijn rug, dan gaat het woord de sleepwalking.
0: Hé, hey, wat leuk. Waarom heb je voor dat nummer gekozen?
2: Nou, ik vind vooral, ja, kijk, ik vind de Earring sowieso een echt een live band. En ik vind alle live versies vind ik sowieso echt uitmuntend. En die van sleepwalking op dit album, die vind ik ontzettend gaaf. Omdat er ook nog eens een hele toffe bas solo voor Rinus aan vooraf gaat. Ja. En dat vind ik zo vet.
0: Rinus, de held van de Golden Earring eigenlijk. Hij heeft de band altijd bij elkaar gehouden. Ook in slechte dagen. Dus sowieso goed om hem te eren. Hoe groot fan ben jij van hem? Want ik ga je wel 3 vragen stellen over die groep. Je moet je wel alle 3 goed hebben. Anders krijg je toch weer...

0: de Deep Dish Popquiz. Gewonnen door Frank. Golden Earring en Sleepwalking. Griffier van het avondslot. We hebben een klein foutje gemaakt, hè? Dit was niet de juiste versie.
1: Nee.
0: Sorry,
1: mijn
0: Frank.
1: Fout.
0: Nou, nee, dat hadden we allebei op moeten letten. Dus niet alleen jouw fout. Dus sorry.
1: Sorry, Frank.
0: Het was niet de goede versie, hè? Dit was de Naked Truth versie. We gaan het nog een keer goed met je maken, Frank. Ik weet nog niet hoe en wanneer, maar aan de andere kant was wel een albumparel. In een iets andere uitvoering, dus je hebt eigenlijk dubbel geluk gehad. Zo kun je het ook zien, hè?

eventjes. Klein half uur. En dan vallen we in de armen van vrijdag 16 oktober. En dat wordt een hele mooie dag, want op die dag verschijnt het nieuwe album van Roxanne Hazes. Met de titel Tranen in de Giftshop. En die ken je al natuurlijk.

0: Een zeer bijzondere plaat, want ik heb hem stiekem al mogen beluisteren. Vang je mij van Roxanne Hazen. Staat dus ook op dat album Tranen in de Gipshop. Roxanne, goeie avond.
1: Goeie avond, Tim. Hoi.
0: En hoe staat het met de zenuwen?
1: Nou, ja, gek genoeg, ik vind het toch altijd wel weer spannend. Ja. Gek is dat, hè? Het is, ja, nou, is eigenlijk helemaal niet gek.
0: Nee, ik wou het zeggen, lijkt me hartstikke logisch. Als je had gezegd van, ja, dan kan mij het schelen dat het zo meteen online komt. Ja, dat had ik veel erger gevonden. Ja.
1: Dat is wel bijzonder wat je zegt, want ik ben altijd best wel een weglacher van emoties en trauma's en dat soort dingen. Maar omdat ik op dit album zo aan het teruggrijpen ben naar mijn jeugd en mijn verleden, naar mijn vader, ik voel me de hele tijd een beetje weemoedig, merk ik.
0: Ja, maar... Ja, precies, want dat was ook de exacte sfeer van die plaat. Weemoedig, maar wel op een prettige manier. Dus dat je iemand kunt missen, maar dat je tegelijkertijd ook dankbaar bent... voor het feit dat je diegene kan missen.
1: Ja, ja, ik vind dat echt rijk zijn. Als je iemand waar je zoveel van houdt, mag missen. Ik vind dat echt, ja, ik vind dat heel rijk. Ja. Ja.
0: Heb je heel erg lang liedjes een beetje vermeden over je pa? Kan ik me heel goed voorstellen namelijk. Want iedereen verwacht dat misschien ook wel van je, dat je daarop terugkijkt.
1: Sterker, ik heb dat de afgelopen 10 jaar alleen maar vermeden. Ik vond dat ook vals sentiment. Ik vond dat ook niet prettig. En eigenlijk door die reis vorig jaar in Amerika is het gewoon naar boven gekomen, die heimwee. Ik dacht dat ik het eigenlijk al lang verwerkt had, maar dat is helemaal niet zo.
0: Nee.
1: Dus ja.
0: Je was in Amerika en wat gebeurde er toen met je?
1: Wij waren op de laatste dag van onze reis, belanden we bij een giftshop. Ja. En dat is een giftshop waar ik als kind echt wel 100 keer ben geweest. En alles was daar nog hetzelfde. En ik stond daar en ik moest zo aan mijn vader denken. En wij stonden op het punt om afscheid te nemen van mijn broertje daar. Ik heb alleen maar gehuild en ik ben niet meer gestopt. En wat heel bijzonder is, want ik ben gewoon niet zo'n huiler van mezelf. Dus er gebeurde echt iets. Het was bijna een soort therapeutische ervaring.
0: Ja,
1: en ik dacht, daar moet ik over schrijven, want heimwee en iets op iemand missen, iemand een herinnering laten zijn, dat is een universeel gevoel. Dus daar wil ik graag over schrijven.
0: Nou ja, universeel, en zo is het ook. En ik vind het heel knap dat je bijvoorbeeld, je had ook een foto van je vader op de hoes kunnen plakken, weet je wel, een beetje in de vechten, in de wolken, zo kijken naar jou. Ja. Nee, maar serieus, dat had gekund, dat heb je godzijdank niet gedaan.
1: Nee, daar moet ik ook niet aan denken. Nee, maar dat vind ik... laten we dat niet doen. Nee.
0: Nou, je hebt het album ook anders aangepakt dan normaal. Hè? Het is je derde plaat die je hebt gemaakt. En je wilde in eerste instantie het helemaal alleen doen, heb ik begrepen.
1: Even denken. Waar gaat het
0: naartoe? Nee, dat je het zonder band wilde doen. Je was heel erg aan het experimenteren. En toen dacht je op een gegeven moment, dit moet echt een bandplaat worden.
1: Nou, het grappige is, mijn band en ik spelen al 10 jaar samen. En die jongens zijn gewoon fantastisch. Mm-hmm. Dus ik dacht van, het is natuurlijk eigenlijk onzin dat zij niet met mij dit album op gaan nemen. Dus daar is dat eigenlijk uit ontstaan. Dat ik dacht, ja, wacht even, die jongens die moeten dat natuurlijk gewoon live inspelen. Want dat bandgevoel, ik ben namelijk echt op mijn gelukkigst als ik met die jongens ben. Mm-hmm. Dat is zo ontzettend fijn clubje bij elkaar. En toen dacht ik, ja, maar wacht even, zij krijgen elke keer maar van mij te horen wat ze dan maar moeten gaan spelen. Dat is niet eerlijk.
0: Ja.
1: Want ze zijn veel meer dan dat. Dus ze hebben een grote rol op het album gekregen. En dat is, vind ik, echt terug te horen.
0: Nou, dat is het zeker. Ik weet niet wat ik moet gaan draaien. Want ik heb hem vanmiddag dus heb ik hem beluisterd en ik vond hem echt, echt ongelooflijk mooi.
1: Dankjewel.
0: Er zit één nummer in dat geeft me bij de keel, Hey Dexter. Die zou ik eventueel kunnen draaien. Ik zou ook kunnen draaien het laatste nummer dat ik ook echt prachtig vind, Als Je Gaat. Het zijn twee nummers die echt superveel indruk op me. Ik ga niet de topsong draaien, want die hebben we de hele week al gehoord. Dus hebben we al klaar mee nu. Nee, maar ik wil dus eigenlijk een soort van primeur wil ik gewoon wegkapen. Kan mij het schelen. Dus zeg maar, welke moet ik gaan doen, Als Je Gaat of Hey Dexter? Waar heb jij het meeste gevoel bij op dit moment?
1: Doe maar Als Je Gaat dan. Ja, die vind ik zelf ook wel echt... Hey Dexter is ook echt mijn favoriet, hoor. Mag je best weten, want dat is zo'n persoonlijk verhaal.
0: Ja.
1: Maar Als Je Gaat over Fender. En dat...
0: Zei je tijdens het concert in het Concertgebouw inderdaad. Dat vertelde je toen. Dat was prachtig. Volgens mij was Fender ook op dat moment aanwezig. Jouw zoontje.
1: Ja,
0: en het gaat eigenlijk over van op een gegeven moment als de kinderen uitvliegen van... denk alsjeblieft nog even terug aan hoe het was.
1: Ja, en het gaat ook een beetje over de angst van loslaten. Weet je, omdat ik zo met zoveel verlies te maken heb gehad, is het ook bijna obsessief, hè, hoe je dan naar je kind kan kijken. Maar dat is ook niet gezond. En dan is het ook dus logisch dat loslaten erbij hoort. Maar ja, wat je zegt, soms hoop je dan dat goed gaat, ook zonder mijn ogen. En dat hij af en toe nog even omkijkt, inderdaad.
0: Nou ja, het gaat ook over missen en over het feit dat je dus in staat bent iemand waarvan je houdt te kunnen missen. En dat ook iets heel moois kan zijn. Dus daar gaat het ook weer over, zoals die hele praat over gaat. Over een half uurtje dan komt hij uit en je gaat ook een tour eraan vastknopen, hè? Een theatertour.
1: Ja, dat wordt echt heel vet. We zijn daar echt midden in alle voorbereidingen daarvoor. En nou, echt, ik zou het heel leuk vinden als je komt, Tim. Dus als je even kijkt ergens van, joh, daar wil ik naartoe, dan zet ik je op de lijst. Want ik wil je ook bedanken voor alle support. Want het is echt waanzinnig hoe jullie zo supporten. Ik ben daar heel erg dankbaar voor.
0: Maar het begint altijd met goede muziek, hè, Roxanne? Dat moet je niet vergeten.
1: Dank je wel. Als je gaat,
0: ga ik nu draaien voor je. Geniet er zo meteen van. Je gaat het een klein beetje vieren thuis, neem ik aan, straks. Met een klein glaasje of zo.
1: Ja, we moeten nog een uur naar huis. Ik heb net een show gehad. Dus zo sexy is het dan ook wel weer niet.
0: Oh, auto langs de kant, blikje bier open trekken en gewoon proosten erop. Zou ik zeker doen. Als je gaat, Roxanne, gaan we draaien. Heel veel plezier met je nieuwe plaat en we gaan ervan genieten.
1: Dankjewel, Tim. Super lief.

Je hoort het aanslaan van de toetsen. Dat valt me nu pas op bij een derde beluistering van de nummer. Wat is dit zo ongelooflijk mooi, zeg. Als je gaat van Rocks en Hazes van het nieuwe album Tranen in de Giftshop over een half uur. Overal verkrijgbaar. Crowded House op 2. Into Temptation. Je op.

0: Crowded House en Into Temptation. Oh,
1: sorry. Zachtjes doen hoor. Ja, hij is net wakker. Ja, het verzoekie monster.
0: Nou, het is donderdag bij de weekend. En dat betekent dat Tim's avondslot na vanavond pas na maandag weer open gaat. En het verzoekie monster. Altijd leuk dat gedeelte. Tikkie, tikkie, tikkie. En het verzoekie monster, weet wat dat inhoudt. 3 dagen. Geen eten. Dus hij zou daarom heel graag een extra lekker verzoekje lusten hier in Tim's avondslot. Welk liedje wil je hem voeren? Laat weten wat je wilt horen met de NPO Luisterhebben. En dan gaan we dat gewoon voor je draaien. Gaan we samen naar het verzoekje monster. En draaien we die plaat.

Ja, de spoken die hier waren in het avondslot zijn af en toe echt ongrijpbaar. Jimi Hendrix, die na zijn dood meer platen heeft uitgebracht dan tijdens zijn leven. Dat is serieus echt zo. Al die live concerten en zo. En al die studio-opnames die nog uitgebracht moesten worden. Zoals deze. Angel staat op het album The Cry of Love. Je luistert naar NPO Radio 2. Dit is Tim's avondslot. Jorg zegt, goedenavond Tim. Jullie maken er iedere avond weer een prachtshow van. Een genot om naar te luisteren. Wat leuk. En ik lees dat soort dingen nooit op. Ik had vandaag even zin in. Dankjewel Jorg. Ik ben super lief van je. Echt waar. En we krijgen ook een berichtje binnen van iemand die we helaas niet kunnen bellen. Mila. Die zegt namelijk, ik was in de AFAS in Amsterdam bij Niall Horan. Oh ja, dat was vandaag. En Mila zegt, ik kan niet bellen, want ik zit in de stiltecoupé. Ja, dat vind ik, al, ik vind het eigenlijk best wel leuk om je dan te bellen. En het liefste dat er dan iemand tegenover je zit. En dat ik dan aan je vraag, beschrijf de persoon tegenover je. En het is heel freaky. Dat heb ik een keer gedaan, dat is echt niet leuk. Maar goed. Wil je mijn lievelingsliedje Slow Hands draaien nog van Niall Horan? Maar natuurlijk, ik ga even naar het Verzoekie Monster met de vraag of hij dit nummer kan velen. Maar ik wil... Ja, hoppa! Met uit een haar, wederom Niall Horan. Ga ik weer draaien, Mila.

een nieuwe dag. En die van 16 oktober, de vrijdag en het weekend. We hadden een volle avondslot vanavond. We belden met Annelie, met wie ik vanaf januari op vrijdagavond tussen 8 en 10 samen een nieuw programma ga maken. De avondslot blijft gewoon hoor, maar dat komt er gewoon extra bij. Ruben zat in de karaktertrek en hij kreeg van mij Stevie Wonder met Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Frank ging voor de Golden Earring. Een sleepwalking in de Deep Dish popquiz. En hij won. En ik belde met Roxanne Hazes over haar nieuwe plaat. En die komt over even kijken. Een paar minuutjes uit. Oh, lekker toch? Geniet ervan. Je hebt een heel fijn weekend. En je weet het, hè? Maandag zijn we er gewoon weer. En slaap lekker, lieverd.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.

0: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
1: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
0: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
2: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Voor antwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
4: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Middernacht, het begin van vrijdag 16 oktober. Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn zeker 19 mensen gewond geraakt, onder wie 5 ernstig. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië ging. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven komen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Dat busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak dan het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden, met onder meer vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk, sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Vrijdagochtend zacht en droog, maar later ook buien. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 2 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd, overheidsgebouwen bekogeld. 10 agenten raakten de afgelopen dagen gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden, met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudejaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook toen zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. De BBC zegt dat het leger na ruim 250 incidenten onderzoek doet, maar dat over de gang van zaken niks bekend is. Het Israëlische leger zegt zelf dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt af naar een graad of 13 vannacht. De dag begint straks zonnig en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen. De temperatuur komt uit op zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: zoom. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.